0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Clary uit Velsen-Noord.
1: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
2: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
3: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 3:00.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: Ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4:00.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd, en dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
2: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
4: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
5: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00. Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géa. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit
2: door jou.
3: En door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Zes uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenenfraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben er weer.
2: De ontbijttafel.
3: Met Pieter Kok.

0: Cool and the Gang met Fresh. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht hoor. Want dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege dinsdagochtend. We schrijven vandaag 8 september. Is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Suus erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Fijn dat jij erbij bent. Jongens, er is iets geks gebeurd in de Huize Kok.
1: Alweer.
0: Nou, opeens is mijn vrouw fan van Marco van Basten.
1: Oh ja?
0: Ja, het is helemaal gek gelopen. Er is een nieuwe serie op, ik denk RTL Videoland of iets dergelijks.
1: Ja.
0: Ik weet niet waar ze zitten kijken, maar die heet Basta.
1: Mm-hmm.
0: Die gaat over het leven en de enkel van Marco van Basten.
1: Ja.
0: En man. Ze
1: maar
0: kan
1: is
0: niet
1: ze
0: ophouden
1: Marco
0: met kijken.
1: Van Basten,
0: dat denk
1: of op
0: ik.
1: De acteur die Marco van Basten speelt.
0: Over de combinatie
1: of
0: van
1: op
0: die
1: de
0: twee.
1: De versie die je in de serie ziet. Ja,
0: het ja,
1: kan
0: het
1: ook.
0: Kan het allemaal zijn. Ik vind het een lastige. Maar het komt er in ieder geval op neer dat zij dus nu opeens Marco van Basten feitjes tegen mij aanhoudt.
1: Oh ja.
0: Waarbij zij controleert of ik dat wel weet.
1: Ik weet
2: en enkel Marco,
0: ik weet
2: Marco
0: ook echt,
2: van Basten.
0: Nou ja, hij heeft natuurlijk in Italië gevoetbald. Hij is naar AC Milan gegaan. En daar stelt zij vragen over. En dan zegt ze dingen als van, ja, het is wel indrukwekkend wat hij daar gedaan heeft. Maar ja, welke wedstrijden heeft hij nou dat en dat? En dan denk ik, vrouw, ik heb toch geen idee. Ik heb toch geen idee,
1: nou,
0: hoe oud was ik?
1: Ik snap het wel. Jij bent je wel helemaal aan het profileren als een soort voetbalkenner.
0: Ach, wel nee, wat is dit nou weer?
1: Dus dat zou ik jou ook niet
0: ja,
1: zo graag
0: zou je
1: stellen.
0: Dit ook gaan doen? Ja. Nou ja, ik moet daar de hele tijd het antwoord schuldig blijven. En zij denkt ook dat wat ze in die serie ziet, dat dat allemaal per definitie klopt.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat er staat aan het begin bij elke aflevering.
2: Het is geromantiseerd.
0: Het is geromantiseerd. Het is niet gebaseerd op echte gebeurtenissen en dat soort dingen. Dus ja, ik weet niet. Ik wil me er graag van distancieren als het gaat ook om de voetbalfeiten die erin zitten, die ik dan in haar ogen opeens zou moeten kennen.
2: Maar het is een soort The Crown, maar dan...
0: En dan is The Crown in kwestie zijn enkel.
2: Oh,
0: het gaat heel veel over die enkel. Het gaat echt... Ja, je hebt zeg maar Marco en zijn enkel. Dat is echt... Dat zijn twee karakters.
1: Maar hij was wel echt met Chantal Jansen, toch?
0: Nee, dat is de vrouw van dinges. Dat is Chantal Jansen, de vrouw van Johan Cruijff in de serie.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh, ik dacht van Marco van Basten.
0: Nee, niks ervan. En ik vind dat de moeilijkste om iets van te vinden, de Johan Cruijff acteur.
1: Hoezo?
0: Nou, dat is natuurlijk allemaal heel goed bedoeld. Maar Johan Cruijff nadoen, dat is het meest riskante wat er is.
1: Dat vind ik zo stom altijd. Er kan toch iemand wel iemand spelen? Dat is toch de hele lol?
0: Ja, je kent in principe wel iemand spelen.
1: Moet toch ook iemand Johan Cruijff spelen?
0: Ja, dat snap ik. Maar dan, je wil gewoon dan ook vol dat accent.
2: Of
0: juist helemaal niet.
2: Dat je hem alleen op zijn rug ziet.
0: Ja.
1: Ook vaak.
0: Nee, je ziet hem hier wel bij, maar dat accent is half. En nou ja, ik weet het nog niet. Ik ben er nog niet uit.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Als iemand nog voetbalfeitjes wil.
3: Heb je goed geslapen? Of mag je wakker van de kou?
0: Nou, koud. Het is 18 graden, kom.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker karatekoekjes daarna. Sam Venne en Olivia Dean met Rain Me In.

0: Robert Palmer met Every Kind of People.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een eenvoudig quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. En jou de vraag, welke? Je mag doorgeven via 088-850-5152 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je dinsdag mee te beginnen. Dacht ik zo. 3 stuks dus. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Bus rijdt door vers beton en komt vast te zitten in Philadelphia.
1: Kop 2.
0: Archief met 100 uur aan Oasis-opnames kan 1,8 miljoen euro opleveren.
1: Kop 3.
0: Freestylers gooien hun skateboards in de lucht op WK. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat? Is dat vandaag kop 1? Bus rijdt door vers beton en komt vast te zitten in Philadelphia. Is het kop 2? Archief met 100 uur aan Oasis-opnames kan 1,8 miljoen euro opleveren. Of is het kop 3? Freestylers gooien hun skateboards in de lucht op WK.
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-5152. Daar laat je het weten. Kan gewoon in WhatsApp voor die eer van de ontbijttafel. Is het kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: Ilo met Sweet Talking Woman.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je net drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog een keertje rap voor je op.
1: Kop 1.
0: Bus rijdt door vers beton en komt vast te zitten in Philadelphia.
1: Kop 2.
0: Archief met 100 uur aan Oasis-opnames kan 1,8 miljoen euro opleveren.
1: Kop 3.
0: Freestylers gooien hun skateboards in de lucht op WK. Nou. Nou, maar eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 1. Christian Frank, Tim Rody en Cor dachten dat die niet waar was. Bus rijdt door vers beton en komt vast te zitten in Philadelphia. Is echt gebeurd. In de buurt was al maanden een groot gat. Na 2 minuten toen het gat dichtgereden was, reed de bus er doorheen.
2: Oepsie. Super.
0: Dat is echt een beetje vervelend natuurlijk. Passagiers stapten uit om de afzetting te verplaatsen, maar helaas, ze kwamen toch vast te zitten. Uren later werd de bus weggesleept.
3: Taai.
0: Uit het beton. Wat een drama allemaal.
3: Zou je dan dat betonstukje meenemen omhoog? Of dat niet?
0: Ja, dat er wat vast blijft zitten nog aan je wielen en zo. Dat denk ik wel.
3: Dat de wielen erin blijven staan.
0: Ja, zou best kunnen. Gaan we door naar Arnold, Jan, Els, Annelies, Koos, Martijn, Cynthia en Lidie. Die dachten dat kop 2 niet waar was. Archief met 100 uur aan Oasis-opnames kan 1,8 miljoen euro opleveren. Ja, dit is ook gewoon echt waar. Concerten, repetities en gesprekken tussen Noel en Liam Gallagher. Een geluidstechnicus heeft het allemaal verzameld en zijn zoon verkoopt het nu. Oasis heeft bezwaar gemaakt. Zijn er niet blij mee, aan?
3: Nee, snap ik wel. Zou ik ook
0: zijn
3: niet blij
0: een beetje
3: mee
0: boos.
3: Zijn.
0: Ja, snap ik ook wel.
3: Ze zijn toch sowieso een beetje boos? Ze
0: zijn altijd wel boos. Goed, welke is er dan niet waar? Dat is vandaag kop 3. Freestylers gooien hun skateboards in de lucht op WK. Nee, het gaat om het WK pizza gooien.
3: Oh, leuk!
0: Het gaat om baktechnieken en artistiek talent. Manier van gooien. Sommigen doen dat geblinddoekt of met vuur erbij en toestanden. En een iemand uit Venezuela heeft gewonnen. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel naar een mooi rijtje gaat, hoor. De andere Elsen, Natteralda, Gerrit, Joke, Gea, Marcel, Monique en Jeannette. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Marie Claire uit Bossen Lommer in Amsterdam.
1: Ik ben Gerard van der Top, burgemeester van Hilversum. Thuis in heel
2: Het is 6:30 in Heerlijkwaard, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een grote brand vannacht in Purmerend. In een woning was een vlammenzee ontstaan. De brandweer moest opschalen. Er werd geblust met 2 bluswagens en een hoogwerker. En een drone-team werd ingezet om goed zicht te houden op het vuur. Het is nog onbekend of er slachtoffers zijn en hoe groot de schade precies is. De straat van de woning in Purmerend is tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het aantal automobilisten dat na het tanken wegrijdt zonder te betalen ligt nog altijd hoger dan voorheen. Stichting Soda, die brandstofdiefstal aanpakt, registreerde bijna 1,5 keer zoveel doorrijders als een jaar eerder. Bij tankstations merken ze daar de gevolgen van. Danny Elmers bijvoorbeeld, met zijn tankstation in Amsterdam-Osdorp.
4: Ik merk wel dat het de laatste tijden wel weer erg in trek lijkt bij mensen om door te rijden. En dat komt waarschijnlijk ook door de hoge brandstofprijzen. We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
3: De hoge brandstofprijzen zijn een mogelijke verklaring. Ook Soda noemt de financiële druk, maar een direct verband is nog niet aangetoond. Om doorrijders voor te zijn, worden automobilisten al voor het tanken gecontroleerd. Als je kenteken niet juist geregistreerd staat, geven medewerkers de pomp niet vrij. En dat werkt, ziet ook Elmers.
4: En dat betekent dus ook dat ze niet kunnen tanken. En dan zie je ook heel vaak dat als ze bewust willen tanken en doorrijden, dat ze dan meteen instappen en wegrijden zonder te tanken.
3: Een protest van zorgmedewerkers vandaag in 5 grote ziekenhuizen in ons land. Eén daarvan is het OLVG Oost in Amsterdam. Vakbond FNV houdt daar een zit in. De deelnemers protesteren tegen de plannen van het kabinet voor een kortere WW en minder VIA. De sit-in is onderdeel van een reeks acties van FNV en CNV in september. Zo is er morgen een landelijke OV-staking. Er rijden dan geen treinen, bussen en ook de pontvaart niet. En Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. De tennis uit Amsterdam speelde tegen de Fransman Arthur Gea, die in de eerste 2 sets won en in de 3e set zelfs op matchpoint kwam. Maar van de Zandschulp wist de tijd te keren. Werd het wel een hele lange wedstrijd door, was te zien op Eurosport.
5: 5:13. Tweede service op het matchpoint voor Van der Zandschulp. En dan nog een keer! Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de 3e set een matchpoint.
3: Ja, na 5 sets stapte Van der Zandschulp als winnaar van de baan. Zijn vorige wedstrijd was ook al een 5-setter. In de kwartfinale neemt hij het op tegen Alexander Zverev. En dat is niet de minste. Die staat namelijk 2e op de wereldranglijst.
2: Oh, dat is wel meteen heel pittig gezegd.
3: Ja, dat is echt een...
2: Maar die had een heel vermoeiende eerste ronde ook, zag ik. Dus ja, wellicht haalt het nog wat uit allemaal.
3: Hij heeft het altijd moeilijk tegen Nederlanders.
2: Is dat zo?
3: Ja, volgens mij heeft Griekspoor een paar keer van hem gewonnen.
2: Oh, echt?
3: En Botik van de Zandschulp misschien ook alweer. Dat heb ik even niet
2: Nou, dat zou leuk zijn. Maar hoe knap? Ik vind dat het knapste wat er is. Dat je gewoon dus 2 sets al verloren hebt en de 3e ook gaat verliezen ongeveer.
3: Ja.
2: En dat je op matchpoint komt. Dus dat je echt, veel meer bijna dan dat kun je niet verliezen.
3: Ja.
2: En dat je dan nog uiteindelijk die wedstrijd wint, vind ik zo knap.
3: Ik zie online heel vaak van die plaatjes. Dan hebben ze zo die scores, dat je dus bijna gewonnen hebt. En dan de score van wat het uiteindelijk geworden is. Dat je ook voor die ander denkt, je was er zo dichtbij.
2: Je was zo dichtbij. Ja, het is, maar in dit geval heb ik dan geen medelijden. Maar ik vind het toch leuk als het dan met de Nederlandse tennissers wat beter gaat, zoals nu. Vind ik toch altijd heel leuk.
3: Heerlijk. Jammer dat het elke keer midden in de nacht is.
2: Ja, goed, ik hoor het de volgende ochtend wel weer.
3: Zo is het. Ja. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl. En het weer nog, bewolking en regen. Eerst nog een paar druppels, maar later op de dag wisselen buien en van die vervelende motregens elkaar af. Warmer dan een graad of 18, misschien 19, wordt het niet.
2: Dankjewel, Suus.

0: Brad Man, Guitar Man.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 6:15 op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Ik noem een bakker of een akkerbouwer, een timmerman, een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee naar Tristan uit IJmuiden. Hij is groenteboer bij De Groenhoek en nou echt al best wel lang aan het werk. Goedemorgen, Tristan.
2: Goedemorgen.
0: Hoe laat gaat je winkel normaal gesproken open dan?
2: Op papier gaan we om 8:00 open.
0: Ja.
2: Maar ja, handel komt vroeg. De eerste klanten kunnen zeg maar al vanaf 5:00 ochtends binnenkomen lopen.
0: Meen je dat nou? Maar wat moet mensen om 5:00 ochtends dan al bij jou in de winkel? Waar komen die vandaan? Wie zijn dat dan?
2: Of ze komen uit werk vanaf Tata Steel. Of ze gaan naar werk en ze nemen alvast een appeltje mee of een maaltijdje voor de dag.
0: Oh, tuurlijk,
2: dus,
0: ja.
2: Het gaat de hele dag door eigenlijk.
0: Ja, en dat gebeurt dus ook. Mensen komen echt daadwerkelijk vanaf 5:00 al een beetje binnendruppelen bij je.
2: Ja, we hebben er nu al een paar gehad. We zijn nu druk bezig. Het pelletje is binnen en er zijn er al een aantal gekomen vandaag.
0: Oké. En wat is er allemaal binnengekomen dan? Want is dit de dag dat er veel binnenkomt of zo?
2: Ja, meestal komt bij ons op dinsdag. Op dinsdag is altijd zeg maar, de groente- en fruithandel het verst. Dat is dan zeg maar op maandag geveild en op dinsdag hebben wij het vroeg in de winkel liggen.
0: Ja.
2: Dat komt op dinsdag, donderdag en vrijdag altijd bij ons. En dan hebben we door de rest van de week hebben we altijd nog wat leveranciers voor sausen en andere producten.
0: Ah, jullie zijn zo'n zaak waar je ook echt maaltijden kunt krijgen dus en zo?
2: Ja, voornamelijk.
0: Oh ja, oké, wat heerlijk hè. Wat is dat toch? En maak je dat dan ook zelf of heb je daar iemand anders voor?
2: Nee, dat maken we echt 100% maken we zelf. We zijn met z'n viertjes, dus het is elke dag een hele klus, maar hartstikke leuk werk.
0: Ja, ik had me voorstellen. Hoe ben je daar terechtgekomen dan bij de zaak? Want je zegt, we zijn met z'n viertjes. Zijn jullie allemaal eigenaar van de zaak, of hoe zit dat?
2: Nee, ik ben eigenaar samen met de vader van mijn beste vriend. Zo ben ik ook bij hem terechtgekomen.
0: Oh,
2: op mijn 14e als bijbaantje. En eigenlijk altijd blijven hangen.
0: Je bent nooit weggegaan, vond het veel te leuk.
2: Nee, ik ben een jaartje weg geweest om te doen waarvoor ik geleerd had.
0: Ja, wat was dat dan?
2: Een makelaar.
0: Oké. Okay.
2: Ja, geweldig. Dat is wat heel anders.
0: Ja.
2: Maar dit is prachtig.
0: Ja, het is ook het verkopen van iets, hè. Kijk, of het nou een huis is of een banaan. Het moet allemaal verkocht worden.
2: Zo is dat. Een klein prijsverschil zit er dus. Maar...
0: Ja, dat er weer wel, ja. Ja, goed. Maar wat leuk zeg, dat makelaarschap, dat beviel je niet. Je dacht, de groentewinkel vind ik echt wel leuker.
2: Nee, dit is lekker veel socialer. Het is, je bent de hele dag onder de mensen en je weet alles van iedereen in de wijk waar je zit. Dus iedereen, je bent zeg maar groenteman, maar ook psycholoog. Je bent een beetje thuishulp.

0: Als je bij de mensen thuis komt, dus hey, dat is prachtig.
1: Ja, want je helpt dus ook wel eens soms met een met iets rondbrengen of iets dergelijks.
0: Ja, of we zetten het even bij de mensen in de auto. Of we gooien even als iemand een zware tas hebt, dat we het gewoon even bij iemand thuis afzetten.
1: Ach, wat lief. Maar ja, hebben jullie ook echt een buurtfunctie daar als winkel dus?
0: Ja, het is een sociale functie in de wijk.
1: Ja, terwijl toch dit soort zaken ook wel veel verdwijnen. Hoe krijgen jullie het voor elkaar om dan gewoon lekker door te gaan op deze manier?
0: Nou, eigenlijk zoveel mogelijk met de tijd meegaan. Zeg maar de omschakeling naar de social media kanten. Maar ook kijken waar ligt nu de vraag. De vraag ligt nu voornamelijk bij makkelijk kant-en-klaar en gezond eten.
1: Ja.
0: En we zijn ons nu heel erg aan het focussen op ook de bedrijventak, waar we zeg maar eten maken voor op kantoren, scholen, maar ook verzorginginstellingen maken we elke dag warme soepen voor hele tehuizen.
1: Ja, precies. Oh, dus, maar dat is echt heel veel werk, hè? Als je met, ja. Want dat gaat om flinke hoeveelheden ook dus.
0: Ja, we doen nu ongeveer gewoon aan maaltijdjes, gewoon voor de klanten in de winkel, zijn we een beetje op een bakje of 1100 in de week.
1: Oh, dat vind ik nogal wat, ja.
0: Is best flink. En ja, voor de bedrijven en dergelijke, ja, daar maken we ook wel veel groepen elke dag voor een paar honderd man.
1: Ja, oh, dat tikt enorm aan dus. Jeetje.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk dan misschien wel de toekomst van de groentezaak.
0: Dat denk ik wel. We zijn nu in de afrondende fase met een tweede locatie in de haven van de Muiden.
1: Ja.
0: Waar we één enorme keuken hebben gebouwd, waar we ons volledig gaan focussen op zo vers mogelijk eten maken voor instellingen. We hebben al een aantal scholen waar we met jongens die intern zitten.
1: Oh, wat goed zeg.
0: Dus ja, het is allemaal dagvers bereid met spullen uit een groente- en fruitzaak. Vlees van de lokale slager. Nou, dat is. Ik denk dat verser eigenlijk niet kan dan.
1: Nee, precies.
0: En wat goed. Bereid.
1: Ja, nou, dat is ook belangrijk. Ja, zeker weten. En is er dan ook al tijd voor stampotten en dergelijke? Of zitten jullie nog een beetje in de zomerse maaltijden die je nu maakt? Of maak je eigenlijk het hele jaar door precies hetzelfde?
0: Nou, het grappige is altijd, zomers is de meeste vraag altijd naar stampotjes met zuurkool en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dus hebben mensen toch altijd een gekke trek erin. Maar dat gaat het hele jaar, het is heel seizoensgebonden. Gisteren bijvoorbeeld voor de eerste keer bij Hutspot gemaakt, dat komt er nu weer aan. We hebben eigenlijk elke dag een beetje zeg maar 15 soorten maaltijden. Dat varieert echt van nasi tot en met een aardappelproductje met tuinbonen en alles ertussen.
1: Wie bedenkt al die maaltijden dan?
0: Nou, dat bedenken we eigenlijk met z'n allen. Het is, je komt binnen, je gaat kijken van wat ligt er nog in de toonbank zeg maar, van gisteravond wat we nog hadden gemaakt.
1: Ja.
0: Dat is voor de vroege vogels en dan ga je het een beetje aanvullen, heel leuk op kleur houden. Je denkt, nou, Tom, ik heb wat roods nodig. Nou, dan maak je even een stampotje bietjes.
1: Wat leuk allemaal, hè? Dat klinkt echt wat een goed idee, man.
0: Ja, het is daarom elke dag is anders.
1: Ja, en dan is vandaag dinsdag en dat betekent dat er wat spullen binnenkomen. Dus het is ook veel heen en weer lopen en tillen, of niet?
0: Ja, dat wel.
1: Ja, hoort er ook gewoon bij.
0: Maar dat vangt eigenlijk mijn compagnon altijd het op. Die vindt dat altijd het lekkerst. Die deelt altijd bij ons de hele koelcel in. Die wordt ook 's ochtends gebeld door de leverancier. Die komt uit Amsterdam rijden. Die zegt, nou ja, we zijn er ongeveer om 4:15. Nou, dan kunnen wij precies inschatten. Zo en zo laat zijn we er.
1: Poeh, 4:15 al taai hoor. Ik vind dat wel vroeg.
0: Ja, het zijn lange dagen, maar.
1: Nou, hoe laat ga je dicht dan aan het eind van de dag?
0: 5:30.
1: Oh, jongen toch. Je bent de hele dag maar gewoon op de zaak.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Godverdorie, dat zijn wel dagen. Als makelaar was je al, in ieder geval had je later kunnen beginnen.
0: Ja, was het even 4 uurtjes minder werken, zeg maar. Ja. Maar een dag hier voelt korter als een dag op mijn oude werk.
1: Nou ja, kijk, dat is toch waar het uiteindelijk om draait. Als je het naar je zin hebt, dan hoef je het geen werken meer te noemen.
0: Nee, daarom, daar gaat het om. En dan is een uurtje meer of minder, maakt niet uit.
1: Mooi zo. Tristan, ik ga je niet langer van je werk houden, maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè, hou hem hier.
0: Heel plezier.
2: Ben je ook een vroege vogel?
3: Hef dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Take That met Everything Changes.
1: De ontbijttafel.
0: Oh, wat was het lekker weer eigenlijk gisteren, hè, Al?
2: Heerlijk.
0: Echt een beetje zo zwoelig. Een beetje met toch ook die herfstkleuren er al een beetje bij. En dan toch weer die warmte. Hey, ik heb er een hekel aan. Na zomer. We gaan het er zo over hebben. Na Rod Stewart.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam en ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
6: Ik ben Luut en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
7: Ik heet Loes en ik kom met heel gezellig Hilversum.
8: Thuis in heel
9: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een grote brand in Purmerend, in een huis dat al een tijdje leeg staat. Was vannacht een flinke vlammenzee. Inmiddels laat de brandweer het vuur gecontroleerd uitbranden. Dat duurt nog wel even. Zorgmedewerkers in het OLVG Oost in Amsterdam protesteren vandaag tegen bezuinigingsplannen van het kabinet. Vanmiddag organiseert vakbond FNV een sit-in, net als in nog 4 andere ziekenhuizen in ons land. En komt Oasis volgend jaar naar Amsterdam? Daar lijken ze wel op te hinten in een filmpje online. Hoor je straks meer over. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Doral Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
12: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
11: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
13: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de 3e set een matchpoint. Hij overleeft in de 4e set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
11: In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Anja, de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
10: Nou, 1 lange file op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam sta je bijna 50 minuten stil. Komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
19: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
18: Ah, check.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
23: De ontbijttafel.
24: Met Pieter.

0: Michael Jackson met, ja, hij zong het zelf al, Remember the Time. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 7 op die vroege dinsdagochtend. Ja, hij lijkt een beetje droog te beginnen, maar of hij dat blijft... Ik dacht het niet, gaan we zo meteen horen van Jan Visser. Het is 8 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is lekker dagje vrij, dus daar is Suus voor het nieuws. Goedemorgen Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. Ja jongens, gisteren was zo'n nazomerdag. En dan komt er zo'n moment dat ik op de dag... En onze dagen zijn natuurlijk altijd qua ritme een beetje anders dan van veel mensen. Maar het kwam er in ieder geval op neer dat ik naar buiten liep 's middags. En dat ik een beetje overvallen werd door de warmte.
2: Oké. Okay.
0: En ik wist dat het zou komen. Jan had het gezegd. En ik had het ook op de thermometer in de auto gezien. Het was iets van 26 graden.
2: Ja.
0: En het was
2: had
0: gewoon
2: je een
0: best
2: dikke
0: warm.
2: Jas aangedaan?
0: Nee, ik had geen dikke jas aangedaan, maar gewoon überhaupt. Ik had wel nog een trui aan. En ik liep naar buiten en ik dacht, ah, ik heb hier geen zin meer in. Ik vroeg me, ja, zijn jullie wel nazomermensen?
2: Natuurlijk.
0: Ja, echt waar? Hou je van nazomeren?
2: Wat loop je nou te miepen?
0: Och,
2: dan heb je een trui aan, nou, en dan loop je je auto uit. Dan loop je naar je kamer en dan haal je een korte broek uit de kast.
0: En een t-shirt.
2: En dan trek je die gewoon nog lekker één dag, ja.
0: Ja, maar dat gaat bij mij dus, nee, dat gaat er bij mij niet in.
2: En dan ga je naar je keuken.
0: Ja.
2: En dan trek je lekker die laatste fles Aperol nog een keer open. Ja. Zo. Ja, en dat kan ook gewoon om 1:30 met dit schema.
0: Ja, maar dat, nee, dat gaat er dus bij mij niet in. Ik kan dat niet meer verwerken.
2: Ik kan het in kledingkeuzes ook niet meer verwerken.
0: Dat snap ik wel.
2: Dat is het. Maar ik vind het wel lekker. Maar wacht heel even. Ik snap dat jullie elke dag heel vroeg opstaan en zo.
0: Ja,
2: dat het al koud is.
0: En maar buiten dat, ik vind het ook in het weekend. Sorry.
2: En dat je dan dus nu dan denkt, oh, dat trek lekker een trui aan. Het is hier in die studio trouwens ook altijd heel koud.
0: Ja,
2: maar
0: lekker.
2: Je hoeft niet de kleding die je 's ochtends aantrekt de hele dag aan te houden.
0: Heb je gelijk.
2: Ja, dat doe ik wel hoor.
0: Heb je, nee, maar je hebt er wel gelijk. En inderdaad, je kunt erin wisselen. Dat doe ik ook wel eens.
2: Ja.
0: Alleen ja, als het dan dus een beetje zo na de zomervakantie is. En het heet al september, al een hele week. Ja, dan wil ik gewoon dat het een beetje klaar is. Dus vandaag, je hebt het daarnet verteld. Misschien wordt het maar een graadje of 18 met regen en motregen door elkaar. Er is heel veel zin in. Ja, want voor mij is het gewoon... Ik hou gewoon heel erg van de herfst. En nu wordt het dan ook tijd.
2: Jij houdt van de herfst?
0: Ik hou van de herfst. Hou je niet van de herfst?
2: Ik dacht dat jij gewoon hield van duidelijkheid.

er wordt straks een mooie loop gehouden. Dat is best wel bijzonder. Sten uit Den Helder, die gaat heel ver lopen. Waarom en wat hij precies gaat doen, hoor je zo meteen hier bij de ontbijttafel naar Earth and Fire.

0: Earth and Fire met Weekend.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: De 15-jarige Sten uit Den Helder begint straks aan een grote uitdaging. Over een paar uur vertrekt hij naar Brugge, maar die begint aan een wandeltocht van maar liefst 300 kilometer terug naar Den Helder. Met die tocht wilde hij geld inzamelen voor zijn zieke nicht Brenda, die een zeldzame vorm van kanker heeft. En ik heb Sten aan de lijn. Sten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat een enorme avontuur. Het gaat bijna gebeuren. Heb je er zin in of is het ook een beetje spannend allemaal?
3: Nee, ik heb er zeker wel zin in.
0: Oké. Je gaat 300 kilometer lopen. Hoe lang denk je dat je onderweg bent straks?
3: Ik hoop 10 dagen.
0: Oké, en hoe heb je die 10 dagen verdeeld? Wat is het idee erachter? Is het elke dag 30 kilometer of wat is het plan?
3: Nou, het zou gemiddeld ongeveer rond de 30 moeten zijn. Maar we hebben hotels ertussen weten te krijgen. Dus het kan iets uitschieten of iets korter zijn.
0: Ja, precies. Oké. Heb je een beetje getraind? Ben je een beetje geoefend?
3: Nou, niet meer dan normaal, maar ik loop elke maand 30 kilometer met mijn vader en ik heb 1 keer de Stansdaags gelopen.
0: Oké, ja, en je bent 15 jaar oud, hè? Je bent hartstikke fris en fruitig. Je kunt dit gewoon doen waarschijnlijk.
3: Zeker.
0: Ja, precies. Ga je het helemaal alleen doen of gaan er nog mensen met je mee?
3: Nee, mijn moeder gaat mee en mijn oma en mijn vader gaan afwisselen. Maar ik loop zelf loop ook alles.
0: Ja, oké, dus je wordt wel echt een beetje ondersteund.
3: Ja, zeker.
0: Ja, hartstikke goed. Je maakt deze tocht natuurlijk niet zomaar, hè? Hoe ben je op het idee gekomen om dit te doen?
3: Ik wilde graag nog iets voor iemand doen. En toen hoorde ik dat Brenda ziek was.
0: Ja, en toen dacht je, ik kan hiervoor aan de slag.
3: Ja.
0: Ja. En hoe werkt het in de praktijk? Want er wordt dus geld ingezameld door jou, neem ik aan, voor deze hele tocht, hè?
3: Ja.
0: En hoe heb je dat gevraagd? Ben je naar familie en vrienden gegaan om te zeggen, wil iemand me sponsoren? Of heb je dat helemaal online gedaan? Daar hoor je ook wat veel over tegenwoordig.
3: Ja, ik heb online via Instagram heb ik een account aangemaakt.
0: Oké, en hoe loopt dat? Gaat dat goed?
3: Ja, op het moment hebben we 1017 euro.
0: Oh jeetje, oké, hartstikke netjes zeg. En Brenda, je nicht zelf, wat vindt zij ervan? Ik kan me voorstellen dat ze best wel trots is op je, toch of niet?
3: Ja, ze is er erg blij mee.
0: Ja, hartstikke goed. En als er mensen nou dit horen en die denken van ja, ik wil Sten eigenlijk wel een beetje sponsoren nog. En daarmee Brenda, hoe kunnen ze dat dan doen?
3: Via www.300kilometervoorbrenda.nl.
0: Oké, en kilometer is dan KM, hè, voor de duidelijkheid, de afkorting voor kilometer. Oké, ja. Heb je nog genoeg blarenpleisters mee en dat soort dingen?
3: Nou, ik hoop dat ik ze niet ga krijgen.
0: Nee, echt? Wauw, dat zou ik wel knap vinden als je dat... Want zijn het schoenen waar je al vaker op gelopen hebt? Of heb je nieuwe schoenen voor de hele wandeltocht gekocht?
3: Nee, ik heb hier wel vaker op gelopen.
0: Oh ja, want dat is belangrijk, toch?
3: Ingelopen.
0: Ja. Ik heb altijd me laten vertellen dat het belangrijk is dat je dat niet gewoon zomaar moet doen op schoenen waar je nog nooit op gelopen hebt.
3: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, hartstikke goed. Dus, waar mensen kunnen zijn, 300, wat was het nog een keertje, de website?
3: www.300kilometervoorbrenda.nl
0: 300 kilometer voor Brenda. En 300 is dan in cijfers en kilometer is in afkorting en dan komt iedereen er wel uit. Sten, ik ga je heel veel succes wensen met een mooie wandeltocht. Probeer ook een beetje te genieten van het uitzicht, want ja, de wandeling door Noord-Holland, dat stukje zal ongetwijfeld het mooiste zijn.
3: Zou ik zeker doen.
0: Mooi zo, Sten. Heel veel succes. En laat even weten hoe het gaat, ja?
3: Ja.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ik ben Rita.
6: En ik woon in Weteringbrug.
7: Hoi, ik ben René uit Wormer.
8: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7:30 in Egmond aan Zee, is het 18 graden.
11: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een grote brand vannacht in Purmerend, in een huis dat al een tijdje leeg stond. In de woning was een vlammenzee ontstaan, de brandweer moest opschalen. Er werd geblust met 2 bluswagens en een hoogwerker. En een drone-team werd ingezet om goed zicht te houden op het vuur. Het is nog onbekend of er slachtoffers zijn, hoe groot de schade precies is. Inmiddels laat de brandweer het vuur gecontroleerd uitbranden. De straat van de woning is tijdelijk afgesloten voor verkeer. Er was gisteravond weer een explosie in een woonwijk in Horen. Is al de 2e keer in korte tijd. Ruim een week geleden werd de buurt ook opgeschrikt door een harde knal. Is niemand gewond geraakt? De politie bekijkt camerabeelden om erachter te komen wat er precies is gebeurd. Er is een fles gevonden waar benzine mee gegoten zou zijn. En er is een verdachte gezien. Een jonge man met een ilpostuur en een capuchon op, zegt de politie. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. De tennisser uit Amsterdam had het moeilijk tegen de Fransman Arthur Gea, die de eerste 2 sets won en in de 3e set zelfs op matchpoint kwam. Maar van de Zandschulp wist de tijd te keren en stapte na 5 sets als winnaar van de baan. Zijn vorige wedstrijd was ook al een 5-setter. In de kwartfinale neemt hij het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Die staat 2e op de wereldranglijst. En deze band hint op misschien wel een concert in Amsterdam.

0: Oasis. De Britse band plaatste een nogal cryptisch filmpje op Instagram. Het zou verwijzen naar een incident uit 1994. Toen hadden de broers Liam en Noel Gallagher ruzie op de boot naar Nederland. En werden ons land niet binnengelaten.
1: Ja, je zit maar aan te kijken alsof je net...
0: Dit was zo gek. Ik begreep het. Het is ook fijn dat iemand er wel achter gekomen wat dit filmpje begreep. Want ik zag het gisteravond al. En toen zag ik twee mannen tussen... van die scheepscontainers.
1: Ja.
0: Een beetje heen en weer lopen, aan elkaar sjorren en toen uit beeld lopen.
1: Ja.
0: En ik weet niet hoe mensen daaruit hebben gehaald dat het een hint is dat ze naar Amsterdam komen.
1: Ja, ze hebben inderdaad toen een keer mot gehad, toen kwamen ze het land niet in.
0: Ja.
1: En dat was nogal een dingetje.
0: Ja.
1: Dus misschien.
0: Maar ik zag niet per se aan dit filmpje dat het dan in of bij of op Amsterdam. Maar goed, misschien is het hier een verwijzing naar. Dat is dus het punt. En in een gelekt tourschema zou ook de Johan Cruijff Arena als mogelijke locatie staan. Maar een concert is nog niet bevestigd. Volgens de Britse krant The Sun zou Oasis volgend jaar wel opnieuw op tour gaan.
1: Het is wel echt een ding, hè, met deze band.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik ben nooit echt fan geweest, zeg ik eerlijk bij. Mm. Omdat ik ze altijd heel negatief op het podium, de hele uitstraling heel negatief vond. Maar dan hoor je wel.
0: Met elkaar ook trouwens.
1: En ja, met elkaar zeker. Maar dan ook nog eens een keer op het podium.
0: Mm-hmm.
1: Maar je hoort wel van mensen die dan in de scene werken. Dat ze dus achter de schermen liefste jongens waren die je kon voorstellen.
0: Ja.
1: Altijd gezellig, altijd aardig. In voor een geintje.
0: En het is ook wel, als zij dan weer toeren, wordt het wel ook een soort hype.
1: Ja.
0: Als in, ik ken allemaal mensen die eerder naar, weet ik veel, overal naar de Groot-Brittannië, ik weet niet waar ze toen allemaal stonden, zijn gegaan.
1: En
0: toen dacht ik bijna, misschien moet ik er ook naartoe.
1: Ja. Terwijl je hebt helemaal niks met die band.
0: Nee.
1: Nou ja, dan ben je wel een band die goed met zijn publiek kan omgaan.
0: Nou, zo is dat. En nu dan misschien in Amsterdam. Dat weten we nog niet. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
1: Hoe staan we ervoor, Jan? Want gisteren was het echt een... ik vond het een behoorlijke bokhete dag, wat mij betreft. En dat is vandaag een beetje minder, toch, als het goed is?
2: Ja, zeker. Gisteren was echt een eendagsvlieg qua zomerse temperaturen. Het werd overal. Overigens, aan het eind van de ochtend, begin van de middag, zomers warm. En daarna zagen we de temperaturen teruglopen. Sommige plaatsen hadden er 27 graden. En in de loop van de middag koelde het geleidelijk af naar een graad of 22. En dat had te maken met de doorkomst van een zuidwestelijke wind, dus luchtaanvoer over zee. Nou, gisteravond en de afgelopen nacht is het overwegend meest bewolkt gebleven. Zwakke fronten trokken ons land binnen. Hier en daar viel een buitje, maar veel voorstellen deden het allemaal niet. Het is nog steeds bewolkt trouwens, maar nu komt er een wat actiever front. Dat geeft al behoorlijk wat regen in het zuidelijk deel van Engeland. En dat komt onze kant op. Er zit ook al wat boven de Noordzee. Dus met andere woorden, veel bewolking vanochtend en... Er kan af en toe al wat regen vallen. In de loop van de ochtend komt er wat meer regen. En vanmiddag zijn er dan perioden met regen. En het front wordt dan ook steeds actiever, omdat de storing in de bovenlucht op het systeem inloopt. Er is een kleine kans ook op onweer. En dan vanavond eerst nog regen, later wordt het droog. Temperatuur die is nu zo'n 18 tot 19 graden op de meeste plaatsen. Dus behoorlijk hoog. Nou, daar komen we vanmiddag niet aan toe. Dan zitten we op een niveau van 17 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig aan de kust vrij krachtig. Mogelijk af en toe krachtig windkracht 6, ook op het IJsselmeer. Nou, morgen wordt de bovenlucht kouder. Dan gaan er buien vallen. Vooral in de ochtend. De forse buien met kans op onweer. Ook in de middag nog steeds buienkansen. En een temperatuur van slechts zo'n 18 graden maximaal. En in de buien wat lager. En de wind is zuidwest aan de kust, noordwest, later overal noordwest. En matig en aan zee af en toe krachtig.
1: Oké, en nou ja, dat is ietsje minder pittig dan vandaag, zouden we kunnen stellen, of toch?
2: Ja, nou, die buien, ja goed, er is af en toe ook al wat zon dan. Maar goed, er kunnen best wel flinke buien zijn, ook met onweer. Dus ja...
1: Nou, lekker Jan, herfst, ik hou ervan. Het kan me niet koud genoeg. Misschien wordt het binnenkort wel lekker onder de 15 graden. Daar moeten we het zo meteen maar eens even over hebben.
2: Ja, gaan we doen.
1: Tot zo.
2: Tot zo.
1: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
3: 7 files hebben we en je krijgt die langer dan 10 minuten. Allereerst op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 10 minuten vertraging, komt door een kapotte auto en de rechterrijstrook is daar dicht. De A8, daar staat de langste, van Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Bijna een uur vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden en de linkerrijstrook is daar dicht. De A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer, tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenvelder. Daar sta je een kwartier vast. En op de Ja, ik zit het eigenlijk even te lezen. Dit is het niet.
1: Zijn we er al?
3: Rond richting Almere, dit was het wel.
1: Nou ja, helemaal goed. Daar hebben we geen last van in Noord-Holland.
3: Nee,
1: dankjewel,
3: ik
1: Anne. Zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Bij Dingen met Dario na Jermaine Stewart.
4: Goedemorgen.

0: Simply Red met Something Got Me Started.
1: En ha.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Ja, precies. 7:15 betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Moet je me alleen wel kunnen vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Ik had er vroeger een hekel aan. Maar ja, ik moest er wel in lezen.
0: Ik had er vroeger een hekel aan, maar ik moest er wel in lezen worden.
5: Ik had er vroeger een hekel aan, maar ja, ik moest er wel in lezen.
0: Ik had er vroeger een hekel aan, maar ja, ik moest er vroeger wel in lezen. Ja, waar heeft hij het over? Dat is de vraag. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Hallo. Ik denk dat ik het antwoord weet.
0: En wat is je naam?
6: Torre.
0: Wat zei je, Torre?
6: Ja.
0: Wat een mooie naam. Torre, wat denk je dat het antwoord is?
6: Ik denk boeken.
0: Boeken? Eens even kijken. Oh nee, hij is wel bijna goed, maar hij is net niet helemaal goed. Volgende keer beter, hè? Gewoon blijven proberen, oké?
6: Okay?
0: Doei, Torre.
5: Ik had er vroeger een hekel aan. Maar ja, ik moest er wel in lezen.
0: 088-850-5152. Ja, hij had het over boeken, maar dat is net niet helemaal voldoende. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen, Pieter, met Ineke
0: spreek je. Ineke, wat denk jij dat het antwoord is?
7: Ik denk de Bijbel.
0: De Bijbel zou ook nog eens kunnen, even kijken. Nee, het is ook niet de Bijbel.
7: Oh, jammer.
0: Goddank, zou ik willen zeggen. Ja. Dankjewel voor het meedoen.
7: Dankjewel.
5: Ach. Ik had er vroeger een hekel.

0: Maar ja, ik moest er wel in lezen.
1: 088 850 51 52, waar heeft hij het over? Het is jouw kans op die kaart ervoor van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De enige manier om die kaart binnen te slepen, niet stiekem gaan zitten proberen via WhatsApp, maar gewoon met het normale telefoonicoontje op je telefoon, want anders kan ik je niet beantwoorden hier.
0: Ik had er vroeger een hekel aan, maar ja, ik moest er wel in lezen.
1: Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
2: Goedemorgen, met Anja.
1: Anja, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
2: Ik denk een encyclopedie.
1: Encyclopedie, even kijken. Nee, het is ook geen encyclopedie.
2: Oké. Okay.
1: Helaas. Doei.
2: Dag.
1: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
3: Goedemorgen, Madeleine.
1: Madeleine, wat denk jij dat het antwoord is?
3: Schoolboeken.
1: Schoolboeken, eens even kijken.
0: Schoolboeken.
1: Jawel! Schoolboeken, is helemaal goed hoor.
3: Ja, super.
1: Je zei het op een manier alsof je ook wel wist dat je gelijk had, of niet?
3: Ja, natuurlijk wist het dat. Mijn kinderen gaan naar school en waar hebben ze een hekel aan? Aan die schoolboeken.
1: Ja, ja, helemaal mee eens. Had jij zelf een hekel aan schoolboeken of vond het wel mee?
3: Af en toe wel.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen. Ik ook hoor. Ja. Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam, de lichtshow in de Noorderkerk. Twee kaarten zijn helemaal voor jou.
3: Superleuk, dankjewel.
1: Weet je al wie je mee gaat nemen, Madeleine?
3: Ja, mijn vriend die vandaag jarig is.
1: Oh, wat leuk. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: En veel plezier met het uitje, met z'n tweetjes.
3: Ja, super.
1: Dag, Madeleine. Dankjewel.

0: The Eagles met One of These Nights.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, onze eigen Sjoerd mag weer eens de hoort op. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. Ben jij wel eens in de geschiedenis gedoken van jouw voorouders eigenlijk, of niet?
0: Nee.
3: Nee? Weet niet wat je opa deed, weet je waarschijnlijk wel. Maar wat die opa daarvoor deed, heb je enig idee?
0: Nee, ik weet inderdaad allebei mijn opa's, weet ik wel. Maar dan is het wel klaar hoor.
3: Ja. Ja, ik vond het wel interessant om een keer in te duiken. Dus wij zijn nu een beetje op zoek gegaan naar wat heeft de familie Hilarius nou allemaal gedaan in het verleden.
0: Ja, en is ook wel een naam die makkelijker te vinden is dan Kok, hè, met alle respect.
3: Dat valt tegen. Dat valt dus echt, ja, dat valt dus serieus waar tegen.
0: Het is een verbastering, heet jullie eigenlijk gewoon...
3: Ja. Als je teruggaat heel ver, dan kom je bij de familie Vrolijk uit. En dan denk je... Hè,
0: je lult.
3: Ja, nee, serieus
0: je maakt een grap. Je maakt een grap.
3: Nee, ik maak geen grap. En dat is eigenlijk verbasterd naar het Latijn hilarisch.
0: Nee, dus, meneer, je maakt toch echt een grap.
3: Nee, dit is echt geen grap, nee. Dus daar zijn we achter gekomen, best wel interessant. Ja.
0: Hebben jullie jezelf een beetje chiquer lopen te maken dan je eigenlijk was?
3: Ja,
0: familie Vrolijk.
3: Verbaast me ook niks hoor, als ik mijn ouders en mijn opa's... opa's heb ik trouwens nooit gekend. Ze zijn allebei overleden voor mijn geboorte.
0: Ja, in mijn geval, maar ik wist wel wat ze deden.
3: Ja, mijn vader was stationschef van Amsterdam.
0: Jouw vader?
3: Ja, nee, opa.
0: En jouw opa, echt waar? Ja. Stationschef?
3: Ja, van Amsterdam Centraal, ja.
0: Okay.
3: Ja. En mijn andere opa was zat in het hoofd bij Shell in Pernis. Nou. En zo hebben mijn ouders ook hij dan weer ontmoet tijdens een feestje.
0: Nou ja,
3: is dat enig
0: of jij niet? Zit hier gewoon op de radio. Het is dat jij zo gewoon gebleven bent, ondanks dat immense succes van mijn familie eigenlijk.
3: Ja.
0: Hè?
3: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ik heb ook nooit wat euro van teruggezien. Maar goed, dat is zijde. We gaan eventjes iets leuks doen. Ik ben namelijk op weg naar Waardland. Want daar gaan we het hebben over iemand die is daar molenaar. En die is dat eigenlijk geworden omdat hij erachter kwam dat hij 200 jaar daarvoor zijn opa, zijn oma, daar ook al werkte. En daarom is hij het gaan doen. En ik ga naar hem toe.
0: Bijzonder. Ja, dat vind ik heel leuk inderdaad. En mag je dan wel vanaf nu gewoon... Sjoerd Vrolijk noemen, want dat vind ik eigenlijk ook wel geslaagd.
3: Geen enkel idee. Je mag me alles noemen, Pieter.
0: Oké, prima. Sjoerd Vrolijk, we horen je zo meteen.
3: Ja,
2: de ontbijttafel.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50. Voordeelhaartjes.nl.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Ik ben Benita uit Amsterdam.
8: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
9: Ik ben Ron uit Hello.
10: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
11: Ik ben Joost uit Opdam.
12: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een grote brand in Purmerend in een huis dat al een tijdje leeg staat. Was vannacht een flinke vlammenzee. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Tennisser Botik van de Zandschulp zit bij de laatste 8 op de US Open. De Amsterdammer won vannacht in 5 sets in de 8e finale. Morgenavond speelt hij dus de kwartfinale tegen de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. En een prullenbak op een nogal opvallende plek. In Amsterdam-Noord staat er eentje midden op een net aangelegd fietspad. Buren snappen er niets van. Je hoort ze zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
17: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
16: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalseweg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. Politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor €10.000 hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
18: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals in een verklaring dat schrijft.
16: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer, vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
15: 11 files en je krijgt de belangrijkste 3 meldingen. Allereerst die op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer zijn 1 kwartier vast. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein tussen afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 5 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtauto. En op de A10 nog een melding knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Bij knooppunt de Nieuwe Meer staat dus die kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is daar dicht.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
19: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
20: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
24: Start je dag zonder barst.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
27: De ontbijttafel
28: met Pieter Kok.
29: Ja.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox
2: und Haus am See. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:09. Op die, nou best wel redelijke dinsdagochtend, er komt wel flink wat water aan. Het zij zo, het is 8 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En Frankie is lekker dagje vrij. Dus Suus is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Suus.
3: Hey, goedemorgen.
2: Gezellig, fijn dat jij er ook bij bent. Anne, wij hebben vandaag best wel wat kilometers voor de boeg.
3: Nou, poeh.
2: Wij gaan. Is dit bedrijfsbezoek? Denk het wel.
3: Tuurlijk.
2: Hè? En dit is wel werkuitje, werkbezoek.
3: Werkbezoek. We komen net terug van een werkuitje.
2: Ja, nee, dat was geen werk. Dat was gewoon feest op Texel. Ja, kom op.
3: Ja, maar dat is dan teamuitje.
2: Ja, dat was teamuitje. En nou ja, dat was gewoon. Ja, wij waren daar met z'n drieën. Was hartstikke gezellig.
3: Mm.
2: Een grote dampende party met Frankie. Maar nu is het dan tijd om op bezoek te gaan. En daarvoor moeten we de provincie uit. Daar hou ik niet van, dat weet je.
3: Heel ver de provincie uit.
2: Precies, helemaal over de grens van Drenthe naar Friesland moeten wij.
3: Oeh.
2: Naar Noordwolde gaan wij sturen vandaag.
3: Ja.
2: Om op bezoek te gaan bij een kaarderij.
3: Ja.
2: Leg nog eens uit wat een kaarderij is.
3: Ik?
2: Ja.
3: Ja. Wolkammen in één richting.
2: Heel goed.
3: Alle vezels moeten in één richting.
2: Wat zijn we aan het doen?
3: Zoiets.
2: We hebben aan de herder Marijke Dirksson 30 schapenvachten gevraagd.
3: Mm-hmm.
2: Omdat ik graag sjaals wil maken voor de luisteraar van dit radioprogramma. En dat ik daarmee ook meteen wil kijken hoe dat werkt om van een schapenvacht een woldraadje te maken. Kijk, dat je daarna moet je breien, dat snap ik dan nog wel.
3: Ja.
2: Maar alles daartussenin, ik heb geen idee. Dus wat bleek, we hebben daarvoor nodig een kaarderij.
3: Ja.
2: En waarom? Omdat het 30 vachten zijn en die ga je niet met de hand kaarden. Anders ben je waarschijnlijk een maand of 3 bezig.
3: Mm-hmm.
2: En dan moeten we dan ook met allemaal mensen gaan zitten doen. Veel te ingewikkeld.
3: Ja.
2: Dus het wassen van de wol, want dat moet gedaan voordat het gekaard kan worden.
3: Ja.
2: Dan gaat er wat vet van dat wol uit. En dan kan dat allemaal in de kaardingsmachine, weet ik niet. Kaartmachine?
3: Kaardmachine.
2: Okay. Ja. Ja, het is met een stille D. De kaardemachine. Daar gaat het allemaal ingeduwd worden. Maar zover zijn we nog niet, want we hebben die vachten nog niet en dergelijke. Maar we moeten wel eventjes hier op werkbezoek.
3: Ja.
2: We moeten eens even gaan kijken hoe dit precies werkt en hoe dit allemaal gaat. En we gaan daar naartoe rijden. En dat is dus echt heel ver.
3: Heb je bammetjes gesmeerd?
2: Ja, dat heb ik gedaan, maar die heb ik ook al op.
3: Ah, weet je één vraag stellen?
2: Ja.
3: Was dit de enige, sorry, hoe heet dat nou? Kaarderij?
2: Kaarderij.
3: Of de dichtstbijzijnde? Of de, hoeveel kaarderijen
2: leuk dat je het vraagt.
3: Bestaan er?
2: Dat zijn er echt heel erg weinig.
3: Oh,
2: maar we hebben er wel echt. Ja, er zijn er echt maar 2 of maximaal 3 in Nederland, heel Nederland. Maar we hebben er wel één gevonden waarvan de eigenaar oorspronkelijk uit Noord-Holland komt.
3: Oh, gelukkig.
2: Want dat vind ik wel belangrijk.
3: Want er is dus niet één in Noord-Holland.
2: Nee. Maar deze mensen komen uit Noord-Karwouw, dus in principe moet het helemaal
3: goed komen. En Zuid-Karwouw.
2: En Zuid-Karwouw, ja.
3: En toen kwamen ze elkaar toch nog tegen.
2: Ja. En toen is hier een kaarderij begonnen. Ja, lang verhaal. We gaan eens even kijken of we het daar voor elkaar kunnen boksen. En dan moet wel uiteindelijk die vachten moeten daar een keer heen.
3: Dat misschien moet jij dan nog een keer doen, hoor.
2: Nou, ik dacht misschien dan is het leuk als Sjoerd daar gewoon dan heen gaat, toch? Zo.
3: Lekker makkelijk.
2: Ja, dan hoeven wij niet helemaal dat erop te zetten.

appje binnen. Ja, daar moet ik ook wat over zeggen. Tina die zegt, ik wil ook wel een sjaal breien. Nou ja, daar heb ik ook wel een plannetje voor. Maar daar kom ik later op terug, maak je geen zorgen. Als je kunt breien, hou die breinaalden gereed. Want ik zou wel eens een beroep op je kunnen doen. Zou ik rekening mee houden. CCR zit bij de ontbijttafel met Down on the Corner.

0: Easy Arm, Down on the Corner.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
3: We moeten het hebben over die Aziatische hoornaar. Heb je vast wel veel over gehoord in het nieuws. Die strijd daartegen gaat onverminderd door. Het is een invasieve exoot en vormt een flinke bedreiging voor de biodiversiteit. In het Gooi is een werkgroep dagelijks op zoek naar de nesten. En dat doen ze op een bijzondere manier, namelijk met zendertjes en zelfs radarpistolen. Een van deze mensen die zich daarvoor inzet is Petra Vosters. En ik heb Petra aan de lijn. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Lijkt me best wel een beetje gevaarlijke taak toch ook, of niet, achter die beesten aanzitten?
4: Nou, bij het zenderen zelf niet zo, want als je ze alleen tegenkomt, dan is dat prima te doen, als je maar voorzichtig bent. Maar als je dichtbij zo'n nest komt, bij de opsporing, dan is het zeker gevaarlijk.
3: Ja, ik heb me wel eens laten vertellen dat dit ook echt beesten zijn die op het moment dat je in de buurt van een nest komt, dat ze ook daadwerkelijk jou aanvallen, toch, of niet?
4: Ja, dat klopt. En het is niet alleen dat er één hoornaar op je afkomt, maar dan komen gewoon alle verdedigers van het nest op je af.
3: Gadverdij. Dus,
4: ja, dat is echt gevaarlijk. En daarom hebben we ook beschermende kleding aangeschaft. Maar ook bewoners, als het gaat over heggen of bij scholen of parkeerplaatsen of recreatiegebieden, die lopen allemaal gevaar als ze dicht bij een nest komen.
3: Ja, kan ik me voorstellen. Maar waarom is die Aziatische hoornaar nou ook zo'n probleem voor onze natuur dan?
4: Nou kijk, je moet je voorstellen, de natuur is helemaal in balans. Die is ingericht op natuurlijke vijanden die thuis horen. He, dus een Europese hoornaar, die eet ook een bij of ook een vlinder. Maar ja, die hoort hier. En ze weten gewoon, nou ja, dat hoort bij het leven, zeg maar. Maar een Aziatische hoornaar, of een geelpoothoornaar, hoe dat tegenwoordig heet, die hoort hier niet thuis. Dus die is geïntroduceerd per ongeluk. En die doet een extra druk op de bijen en op de insecten en wespjes en hommels en...
3: Ja, en vangen ze er ook meer dan andere normale hoornaars, de Europese?
4: Ja, ze zijn veel groter, de nesten. Hè? Vooral de druk in de zomer. Daar zitten duizenden hoornaars in een nest om 500 nieuwe koninginnen groot te brengen.
3: Oh,
4: en dan, dan is de druk nu heel groot. Dus dan gaan ze met z'n allen jagen. In de tuin, voor de bijenkasten. En dan is het gewoon een heel groot probleem.
3: Ja, dan is het ook eigenlijk wel belangrijk om nu achter ze aan te zitten, waarschijnlijk zo aan het einde van het jaar, of niet?
4: Ja, nu moeten we ze de nest opsporen. Dat doen we ook als vrijwilligers. Dat doen we in heel Noord-Holland, hebben we die groepen. Alleen de gemeentes, die moeten gewoon die nesten nu wel gaan verwijderen op hoge hoogte.
3: Ja, en dan moet je mee in een bakje en toestanden. Ja,
4: lage nesten kunnen wij nog doen. Maar nesten op 20 meter, zoals we gisteren ook zijn tegengekomen, die moeten door de gemeentes of de provincie weggehaald worden. En dat doen ze nog niet.
3: Nee, en het is ook best wel een gevaarlijk klusje, kan ik me voorstellen. Want op hoogte en met een speciaal pak aan. En hoe moet je dan zo'n nest vervolgens weghalen? Want verdelg je ze? Of wat gebeurt er dan?
4: Ja, nou, wij doen dat zoveel mogelijk gifvrij. En wij hebben een pak en een zaag bij ons en een plastic bak. Dus dan gaan we omhoog. Dan moet je je voorstellen, zo'n nest, dat is wel skippiebal groot, zo'n 80 centimeter.
3: Oh, zo, oké.
4: Dan zagen we de tak af waar ze aan hangen, met 20 centimeter speelruimte. En dan proberen we zo snel mogelijk dat nest in de plastic bak te krijgen en de bak dicht te doen. En als we dat snel doen, de koningin zit daar dan nog in, dan hoeven we dat niet met gif te doen.
3: Oké, maar ja, we hadden het er net over dat als je in de buurt van het nest komt, dat ze best wel gaan aanvallen.
4: Ja.
3: Een riskant taakje dus.
4: Ja, dat is echt gewoon heel bizar, want ze vliegen echt heel erg op je af en ze spugen als het ware een soort gif. Dat bijt in je gezicht. Dus het is heel bijzonder om dat te doen.
3: Ja, bijzonder eng wat mij betreft. Maar goed, het moet wel gebeuren, want anders krijgen we er alleen maar meer van.
4: Ja, ja, precies.
3: En dat is ga je gang.
4: Elk nest dat het niet verwijderd wordt, zijn er volgend jaar zeker misschien wel 10 meer.
3: Ja, precies. Dus dat moeten we echt niet hebben. Goed, laten we dan even naar dat zenderen gaan. Want wat jullie dus doen om soms erachter te komen waar ze zitten, is het zenderen van een hoornaar. Zo moet je er eerst een vangen en er dan een zender op plakken, of hoe gaat zoiets?
4: Oh ja, je gaat ze eerst merken, een kleurtje geven. Dus, en je kleurt er een groen en geel. Dan kijk je, ga je klokken, hoe lang blijft die hoornaar weg voordat hij terugkomt. En als hij dan 3 minuten of zo terugkomt, dan gaan we hem zenderen. Dan vangen we weer die hoornaar. Dan stoppen we hem in een tentje. En in dat tentje gaan we met een pincetje gaan we een zendertje en een batterijtje heel klein, echt piep piep klein, om zijn borststuk hangen. En dan laten we hem even los om te kijken of hij dat kan dragen, kan vliegen. Dan laten we hem weer uit het tentje los. En dan volgen we eigenlijk de hoornaar naar het nest met onze ontvangers.
3: Oké, ja, het klinkt alsof het in jouw optiek heel haalbaar is. Maar als je een harnas om het bovenlijf van een hoornaar moet doen, want dat beest is alles bij elkaar toch niet veel groter dan 4 centimeter, denk ik. Ja. Dat is best een beetje een uitdaging, toch, of niet?
4: Ja, dat vereist wel wat vaardigheid.
3: Ja, precies.
4: Maar op een gegeven moment dan heb je daar... Je hebt er ook tools voor, een soort pincetje. En als je dat maar vaak genoeg doet...
3: Ja, dan kom je er wel uit.
4: Ja, dan gaat het heel snel.
3: Maar dan heb je hem een zender op gedaan. Dan kun je vervolgens met een soort van radarpistolen... kun je gaan kijken waar die ongeveer naartoe gaat. En dat is ook waar die 3 minuten voor is dan, denk ik. Hè, zodat het nest niet al te ver weg is. Want ze kunnen best ineens vliegen.
4: Ja, ze kunnen 2 kilometer vliegen. Maar 3 minuten is ongeveer 300 meter. Dus dan, we hebben ook een app op de telefoon. Die heet Vespa Finder. En dan kunnen we, als we de richting weten... kunnen we in range weten waar die hoge bomen... want ze zitten meestal dan in de zomer nu op hoge bomen... waar ze zitten.
3: Ja, en dan de gemeente bellen en dan, zei je daarnet al... de gemeente doet eigenlijk nog een beetje te weinig... of zijn een beetje te langzaam hiermee nog?
4: Ja, niet alleen een beetje. Het is gewoon... Het is heel ernstig. Kijk, ik snap het, want de provincie die heeft gezegd... wij doen het niet meer sinds 26. En de gemeente die moet dat gewoon nog aan nieuw beleid ontwikkelen... en in de uitvoering doen... Maar eigenlijk moet zo'n nest nu gewoon binnen 2 dagen weggehaald worden.
3: Ja.
4: En wij gaan dan zelf wel met ze mee omhoog in onze pakken, maar we hebben geen hoogwerkers.
3: Nee, precies. En dan is het ook weer niet te doen natuurlijk. En daarbij, dat is weer een heel ander vak, toch, met hoe je zo'n ding veilig neer moet zetten en de verzekeringen die erbij komen kijken. Dus daar moet je ook niet aan beginnen natuurlijk.
4: Nee.
3: Goed.
4: Maar als zij met de hoogwerker komen, halen wij het nest hier in het gooi weg.
3: Oké, nou dus bij deze afgesproken dan. Als iemand meeluistert van de gemeente, regel even een hoogwerker. En dan gaat Petra daar eigen hoogstpersoonlijk in klimmen... om ervoor te zorgen dat we wat minder hoornaars krijgen aankomende zomer.
4: Ik of een van ons team, ja.
3: Ja, precies. Hartstikke goed. Fijn dat we even mochten bellen en heel veel succes met de bestrijding de komende tijd.
4: Ja, dankjewel. Dat hebben we nodig.
3: Petra Vosters, hoornaar bestrijder.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Sarah uit Bergen.
5: Hallo mensen van de radio, dit is Mireille uit Bussum.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8:30, in Edam is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een grote brand vannacht in Purmerend, in een huis dat al een tijdje leeg stond. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het pand. Er werd geblust met 2 bluswagens en een hoogwerker. Inmiddels laat de brandweer het vuur gecontroleerd uitbranden. Dat duurt nog even en er komt veel rook vrij. Dus omwonenden wordt aangeraden om hun ramen en deuren dicht te houden. De straat van de woning is tijdelijk afgesloten voor verkeer. Bussen rijden om. Een protest van zorgmedewerkers vandaag in 5 grote ziekenhuizen in ons land. Eén ervan is het OLVG Oost in Amsterdam. Vakbond FNV houdt daar een sit-in. De deelnemers protesteren tegen de plannen van het kabinet voor een kortere WW en minder via. De sit-in is onderdeel van een reeks acties van FNV en CNV deze maand. Zo is er morgen een landelijke OV-staking. Er rijden geen treinen, geen bussen en ook de pontvaart niet. Botik van der Zandschulp hoort bij de laatste 8 op de US Open. De tennisser uit Amsterdam won de 8e finale in 5 sets van de Fransman Arthur Gea. Die won de eerste 2 sets en kwam daarna zelfs op matchpoint. Maar van der Zandschulp stapte na ruim 5 uur toch als winnaar van de baan, zo was te zien op Eurosport.
9: En dan nog een keer! Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière.
8: Nou, hij vond zelf dat het maar moeizaam ging.
10: Niveau heel erg up en down. Ik denk een van mijn mindere wedstrijden hier die ik speel. Ja, hij speelt best wel een aardige wedstrijd volgens mij. Ik heb hem heel weinig zien spelen, dus ik weet ook niet hoe hij normaal speelt. Maar ja, ik ben blij dat ik met slecht spelen gewonnen heb.
8: En in de kwartfinale neemt van der Zandschulp het op tegen Alexander Zverev. Dat is niet de minste. Hij staat 2e op de wereldranglijst. En na een flinke renovatie bij een rotonde in Amsterdam-Noord ziet alles er weer piekfijn uit. Glimmende verkeersborden, vers aangeplant groen, strak asfalt. Alleen midden op een fietspad staat een prullenbak. Buren snappen er niks van.
11: Nou, ik vind het me toch een gilder echt typisch Noord.
12: Dat? Ja. Kijk zelf, dat is toch belachelijk?
13: Er zit echt geen logica achter, ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Het is echt gewoon dom.
12: Ja, je kan hem wel langs fietsen, maar ik bedoel, je kan hem ook daar neerzetten. Dan staat hij op de stoep.
8: Ja, nou, en dat is ook de bedoeling. Of in ieder geval, het is maar tijdelijk. Er komt daar een paaltje om te voorkomen dat auto's het fietspad opdraaien. Maar ja. Nu staat er even nog een prullenbak.
7: Want ze hadden geen paaltjes
8: meer. Even geen paaltje.
7: Oké, aan de andere kant. Ja, ik zag de beelden bij AT5 en ik dacht, als je langs fietst en je hebt iets om weg te gooien. Ja. Ga je meteen, ja, hop. Dat is ook ideaal.
8: Het is wel goed recht hoor, want het is zo'n prullenbak met zo'n klein brievenbusachtig
7: gedeelte. Ja. Nee, maar dat zou me wel lukken.
8: En ik zag op het filmpje ook allemaal van die voorbij razende bakfietsen, elektrisch. Oh, ja. Weet je wel, die
7: hardstaan. Dat is wel gevaarlijk ook trouwens.
8: Nou ja, je kan er inderdaad wel langs.
7: Vuilnisbak. Ja, je kunt er langs.
8: Je kan er wel langs, ja. Maar je moet maar wel een beetje op elkaar letten.
7: Een gek beeld. Wel grappig dat er iemand dus bij de gemeente was. Die zei, hey jongens, we hebben geen paaltjes meer. En dat er iemand anders was die zei, maar ik heb hier toch nog een prullenbak.
8: Zet je
7: er ook een soort
8: weer?
7: Paal, maar
8: zet
7: dan anders.
8: Zet wel zo'n rood-wit gestreepte waarschuwingsbordje ook voor.
7: Oh, keurig netjes.
8: Ja. Hoe lang het overigens duurt, weten we nog niet.
7: Oké, we gaan meemaken.
8: Even kijken hoe lang het duurt tot ze een paaltje beschikbaar hebben. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
7: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer. Met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
14: Pieter, goedemorgen.
7: Is het al veel nattigheid in de provincie, Jan, of valt er nog mee tot nu toe?
14: Dus het valt mee, maar het is niet overal droog. Het begon hier net in Purmerend ook een beetje te regenen. Het is nu weer over. Dus af en toe valt er al wat. Maar meer regen komt er later vanochtend en niet in de laatste plaats vanmiddag en aan het begin van de avond. We hebben te maken met een koufront boven Engeland dat langzaam dichterbij komt. Het is gekoppeld aan een actieve depressie bij Schotland. Die komt naar de Noordzee, morgen pas overigens. Maar het front nadert onze omgeving En voor het front uit loopt nog een storing die vrij veel regen geeft boven het ingang van het kanaal. Bretagne, Zuidwest-Engeland en zo, dat gebied. En dat vertraagt het front. Daardoor duurt het even voor het Nederland binnentrekt. En dan gaat het vanmiddag en begin vanavond activeren. En dat heeft dan weer te maken met een storing op hoogte die op het front inloopt. Dus kortom, vanochtend veel bewolking, af en toe regen. Vanmiddag periode met regen, aan het begin van de avond ook nog. Kleine kans ook op onweer. En dan in de loop van de avond wordt het dan geleidelijk wat droger. Temperatuur is nu nog zo'n 18 graden op veel plaatsen. En afgelopen nacht hebben we nog dik 19 gehaald op de meeste plaatsen. Maar vanmiddag is het maar een graad of 17. En de wind is zuidwestelijk en matig aan de kust en op het IJsselmeer. Vrij krachtig, af en toe krachtig, windkracht 6. Nou, morgen ligt het lage drukgebied wat nu bij Schotland ligt boven de Noordzee. De bovenlucht koelt verder af en dat resulteert in buien. Komende nacht voornamelijk in het noorden, maar morgen ook bij ons toch wel behoorlijk veel buien. Met kans op onweer, dat gaat in de middag nog door, afgewisseld door wat zon. Het wordt zo'n 18 graden. En de wind is eerst zuidwest boven land en noordwest aan de kust. In de middag en avond overal een noordwestenwind. En die is dan matig en aan zee op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Donderdag is het dan weer onder invloed van hoge druk droog, met nu en dan zon. Vrijdag passeert weer een storing met wat regen. En in het weekeinde gaat het een beetje op en neer. En dat is ook begin volgende week het geval. Soms valt er wat regen. Dan is er weer een dag met wat zon. Het zijn allemaal geen grote hoeveelheden neerslag. En de temperatuur die loopt wel weer wat op. Vooral richting het weekend komen we weer boven de 20 graden uit.
7: Oh, oké, dus gaan we weer een beetje een soort nazomerachtig sfeertje in. Maar tegelijkertijd ook wel weer met buien, Jan. Het gaat een beetje alle kanten op gewoon, hè?
14: Er is nog niet echt een, je zou kunnen zeggen, een soort plan van richting het wordt dit of het wordt dat.
7: Nee, maar het is wel groeizaam weer, want dat zag ik in ieder geval aan het gras in de tuin. Ik moet nodig weer maaien, Jan.
14: Ja, dat wil wel groeien, want die bovenlaag heeft natuurlijk best wel water gehad. Maar ja, beneden moet nog heel wat gebeuren, hoor. Ja, de Rijn is ook alweer fors aan het zakken.
7: Is dat zo?
14: Ja, want de Rijn ging wel met bijna een meter omhoog, maar is nu iedere dag weer dan 10 centimeter aan het inleveren. Oh. Want ja, er valt in het achterland nog steeds heel weinig neerslag.
7: Nee, ja, precies, daar moet het ook een beetje gebeuren. Wij krijgen al dat water een beetje van de Noordzee natuurlijk. Maar voor de rest hebben we daar niet zoveel aan.
14: Nee.
7: Jan, we hebben het ermee te doen. Misschien dat we extra sneeuw krijgen dit jaar of zo, weet ik veel.
14: Ja, wie weet.
7: Je weet het niet. Goed, dank en tot later.
14: Tot later.
7: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
4: Nou, veel plekken. 14 files hebben we. En je krijgt de 3 belangrijkste meldingen. Allereerst die op de A10, knooppunt Watergraafsmeer, richting knooppunt De Nieuwe Meer, tussen afrit Volendam en de Koentunnel. Net iets meer dan 5 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is daar dicht. Op de N201 van Uithoren richting Hilversum, tussen Loenen en Vreeland, is een ongeluk gebeurd en de weg is daar dicht. En dat zorgt ook voor file op de N201 van Hilversum richting Uithoren, tussen afrit Nederhorst en Bergen en Loenen. 5 minuten, komt dus door een ongeluk en de weg is daar dicht.

0: Lola Young met Messi.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, en hij mag weer eens lekker naar een molentje toe. Ben ik gewoon jaloers op. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, dat weet ik, Pieter, bij jou inderdaad. Ja, molens, dat vind jij mooi, hè?
0: Oh man, dat zijn zulke mooie dingen. De ene is al mooier dan de ander.
3: Nou, dat wilde ik net tegen je zeggen. Er zijn nog steeds plekken voor mij waarvan ik altijd denk van... dat ik hier nog nooit geweest ben. En wat een schitterende molen is dit. Het is de poldermolen in Waarland. Ik was er eerlijk gezegd nog nooit geweest. Het staat ook midden in een nieuwbouwwijk. Althans, er staan allemaal redelijk nieuwe huizen om me heen. En dan zie je deze prachtige, statige molen ineens verschijnen. Het is een schitterend ding. En het leuke is, er staan twee molenaars naast me. Dat is Simon. Goedemorgen, Simon.
4: Ja, goedemorgen.
3: Jos, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Sjoerd.
3: En nou heet jij De Mol met je achternaam.
5: Klopt.
3: Wat betekent dat?
5: Dat is Middel-Nederlands voor molen.
3: Dus ja, eigenlijk heet jij Jos de Molen, eigenlijk. En de grap is eigenlijk, is dat jouw voorouders...
5: Klopt.
3: Die waren hier ook molenaar. Die woonden hier.
5: 64 jaar zijn hier de generaties de molenaar geweest. En... dat is wel bijzonder dat je dat dan weet. En dat je hier dan weer terugkomt als nazaad.
3: Ja.
5: En,
3: want hoe lang heeft hier geen De Mol ingezeten?
5: Nou, sinds 1820.
3: Oh.
5: Toen was de laatste De Mol die hier molenaar was overleden.
3: Ja.
5: En dan krijg je een sollicitatieronde. Want het polderbestuur die gaat dat zeg maar als vakant... kenbaar maken.
3: Ja.
5: En dan mogen molenaars gaan solliciteren. En dan is er een sollicitatieronde. En dan mogen de ingelanden naar hun grootte van land...
3: Ja.
5: Mogen dus bepalen welke molenaar erop komt.
3: Ja.
5: En er waren dus twee nazaten van de zoons van Rijen de Mol... die hier toen molenaar was. En die hebben ook gesolliciteerd. Alleen die zijn het niet
3: geworden. Nee.
5: Toen kwam er een familie Volkers... hier op de molen. En laat ik nou net in de kennissenkring een John Volkers kennen.
3: Oh.
5: En we raken aan de praat. Ik kom erachter dat John dus hier in het molenhuis een functie heeft.
3: Ja.
5: Penningmeester.
3: Museum, hè?
5: In het museum hier. Prachtig mooi museum. Daar kunnen mensen van mei tot en met september terecht. Dus het kan nog één maand.
3: Ja, ik heb
5: dus
3: duidelijk.
5: Als ze nog willen, dan kunnen
3: we
5: nog...
3: Dan kan het nu nog.
5: En John die... die gaf dat dus aan. Ik doe dit. Ik zeg, John, ik heb ooit in 1991 mijn molenaarsdiploma. Mijn vrijwillig molenaar.
3: Geef die molen aan mij.
5: Ja. Nou, hij zegt, wat let ons? We hebben wel een molenaar hier, Simon Kamper. En er is een Mio, dat is molenaar in opleiding.
3: Ja.
5: En dat is Kees Francis. En die wil graag een ervaren molenaar naar zich. Gediplomeerd molenaar.
3: En zo kwam er weer een De Mol.
5: Ja, en zo kwam er weer een De Mol terecht.
3: Ja, geweldig. Hey, Simon, dit is een poldermolen, hè? Voordat we er weer gaan. Werkt die nog?
4: Hij werkt nog wel, maar hij kan geen water meer malen.
3: Nee, want ik wilde zeggen, als ik om me heen kijk, dan staat
4: Want sinds de verkaveling is hier een nieuwbouwwijk gekomen.
3: Ja, ik zie het.
4: En daarvoor was er dus echt vaartpolder, met hiernaast een sluis en alle toebehoren.
3: Het is best een gek gezicht zo in zo'n nieuwbouwwijkenmolen.
4: En dat is nu verleden tijd.
3: Ja.
4: En dat is in wezen wel jammer.
3: Zullen we naar binnen gaan?
4: Ja, prima.
3: Ja, want we moeten een stukje omhoog lopen, geloof ik. Hè?
4: Ja. Ja.
3: Ik heb wel hoogtevrees. Is dat niet erg, Jos? Ja, ik weet het niet. Maar,
6: als jij zit... in het midden gaat...
3: Oké, ga ik in het midden. Jeetje, Mina... Moet ik hier deze trap op?
6: Een hele steile molen.
3: Jongen, dit is wel echt heel erg steil. Dit is gewoon een ladder recht omhoog, jongens.
6: Ik denk dat hier ook van...
3: Heb je die zelf gemaakt, deze ladder?
5: Nee, 1530.

0: Gissie gemaakt om.
1: Is deze ladder uit 1530? Nee, jongens, moet ik echt helemaal deze ladder naar boven toe?
2: Ja. Zeker.
1: Simon! Oké. Gaan we, Piet. Ja, dit had ik weer niet, niet gedacht. Ja, natuurlijk.
3: Heb je anders gaan
1: het gewoon weer doen. Nee, ja, dat wel. Maar ja, het is natuurlijk wel weer. Het is weer een hoe lang is deze trap?
2: Die is ongeveer een meter of 5, 6.
1: Oh, nou, vind ik best hoog. Ja. Nou, dan gaan we. Oké, een trap van 1530. Ja. Het is weer. Oh, jongens. Ik dacht, nou, we doen lekker buiten een interviewtje. Ja. Maar het wordt toch weer traploop. Moet ook nog zo heen?
2: Ja, nou, kortere.
1: Oh, kortere. Oké. Okay.
2: En nu aan het hoofd denken, want je komt weer.
1: Ja, ik ga even aan mijn hoofd denken. Sorry hoor, ik blijf vastzitten met mijn microfoon. Wacht even hoor. Ja. Ja. Oké, nou. Zijn we er al?
2: Bijna.
1: Oké, ja. Dit. Jongens. Oké, ja. Even kijken. Ik zit vast met mijn snoer. Wacht even. Ja.
2: Ja, ik haal hem onder
1: je voet. Heb je hem? Ja, oké, ik heb hem ook. Nou, wat een gedoe jongens, maar we zijn er. Oké, nou. Ga ik even opstaan. Ja, ik was inmiddels. Oh ja, dan moet je hier opletten dat je niet je hoofd stoot.
2: Ja, dat stoot nogal het
1: voeren. Is iedereen er?
2: Ja.
1: Oké, luik dicht. Ja.
2: Veiligheid.
1: Hé, we zijn er, jongens.
2: Jammer.
1: Ja, het is. Je moet wel fit zijn als molenaar.
4: Zeker,
1: ja.
4: Fysiek is het best wel intensief. Je hebt hier natuurlijk. Dit is een binnenkruier.
1: Sorry, maat?
4: Een binnenkruier. Dus ja. Het kruien, het op de wind zetten van de molen.
1: Oh, ja.
4: Dat gebeurt hier.
1: Oh ja, is dat hier?
4: Je ziet daar een kruihaspel.
1: Ja.
4: Met een kruiriem.
1: Ja, ik volg je gewoon. Nee, ja.
4: Dat is dit onderdeel. En ja. Die kunnen we vastzetten aan de krammen. Die zitten aan de molen.
1: Grote haken zit die vast, hè?
4: Grote haken.
1: Ja.
4: En daarmee kunnen we de molen op de wind zetten.
1: Want hij doet het nog wel gewoon.
4: Hij kan draaien.
1: Hij kan draaien, toch?
4: We draaien zogezegd voor de prins.
1: Maar, ja. Oh, mooi, ja. Hey, maar hij is nog wel. Er is wel wat los, begreep ik.
4: Er is constant toch wel wat onderhoud. En we komen er nu achter dus dat de molenas vastloopt tegen de kap.
1: Ach.
4: En waarschijnlijk is de molenas als het ware naar achteren geschoven.
1: Ja, hoe kan dat dan? Gewoon ja, beweging, wrijving.
4: Het is een oude molen. De kap is, die ligt er los op en die is ook niet echt stabiel.
1: Oh, is dat niet gevaarlijk? Niet dat we opeens met windkracht 10, nee, dat hij opeens de molen in de nieuwe Vinex-wijk hier ligt?
4: Hij zit in een molenkuip.
1: Oh, gelukkig.
4: En daar is hij wel goed in geborgd.
1: Hey, heb je nou ook dingen, Jos, dat je denkt van, hey, dat zou echt typisch iets voor mijn opa geweest zijn om dit te doen?
4: Nou ja, zeker. Wat ik net zeg, het kruien. En,
1: ja? Herken je de hand van de familie de Mol daarin?
4: Ja, die voel ik. Ja?
1: Ja? Voel je dat?
4: Ja, zeker.
1: Ja?
4: Ja.
1: Ja?
4: Ja, nee, dat is leuk. Het is gewoon. Ja, je ziet onderdelen, zoals de achtergrondstijlen, dat is echt uit die tijd. Dus ach, ja. Je weet gewoon, daar hebben die mensen ook naar gekeken. En ja, die hebben dat ook zo ervaren. Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, ja. Ja. Hey, Simon, wat is nou een beetje een taak van een molenaar zo de hele dag door?
0: Nou, je begint 's morgens te kijken hoe is het weer. Dan begin je de molen los te maken, op de wind te kruien.
1: Ja.
0: Afhankelijk van de wind zeilen voorleggen.
1: Ja.
0: En dan is het draaien. En als de molen draait, dan is het tijd voor koffie.
1: Als de molen draait, is het tijd voor koffie inderdaad. Dus het is nu nog geen tijd voor koffie eigenlijk.
4: Ja, maar dan ben je wel een uur verder hoor. Ja.
1: Oh, echt waar? Ja, jullie doen niet eerst koffie, dan even dat molenaar zijn is wel echt hard werken, geloof ik. Hè?
0: Dat is wel hard werken, ja. En na de koffie dan doen we wat regulier onderhoud. Dat is bijvoorbeeld kammen smeren of wat opruimen of schoonmaken.
1: En dan gebak?
0: Nou, geen gebak, nee. Oh. Wel een koekje bij de koffie
1: een
0: natuurlijk.
1: Een klein koekje, dan meer koffie, toch?
4: Ja. Nou, nee.
1: En dan boterhammetjes?
4: Ja, dat tussen de middag, dat klopt. Ja.
1: Nemen jullie je eigen boterhammen mee, of dat niet?
0: Ja, dat doen we zelf, ja.
1: Oké, toch wel.
0: Ja, dan komt hier geen catering langs. Nee, zo luxe is het
1: niet. Het is toch een museum, toch?
4: Ja, inderdaad.
1: Ja, toch. Hé, want jij moet eigenlijk hierna. Jij bent volgens mij 70, toch?
4: Ja, klopt.
1: Jij wil het misschien ook alweer doorgeven aan jouw kinderen. Zit die er een beetje op te wachten?
4: Nou, dat nu nog niet.
1: Nee.
4: Dan moeten ze nog enthousiast.
1: Jij hebt het gevoel dat dat nog wel gaat komen, begrijp ik.
4: Nou ja, je weet het niet. Je houdt hoop. Dus maar het is inderdaad.
1: Want jullie hebben natuurlijk wel bijna het eeuwige leven, maar niet het hele.
0: Nou ja, ik hoop nog wel door 10 jaar molenaar te blijven. Ik ben nu 67.
1: Ja.
0: En ik ben al sinds 2 jaar molenaar.
1: Ja.
0: En dat kwam eigenlijk dat de molen Ceres in Bovenkaspel in de brand vloog.
1: Oh ja, dat is waar.
0: En toen ben ik er bijgekomen. Eerst schoonmaken, roetkrabben.
1: Want jij komt uit Bovenkaspel.
0: Ik kom uit Bovenkaspel.
1: Maar dat is wel eentje rijden nog.
0: Ja, dat is ongeveer 40 minuten.
1: Dan ga je iedere dag dan met het autootje...
0: En om, ja. Ja. En omdat, nou, één keer in de week. Alleen dinsdag zit hij in Waarom.
1: Ja.
0: En toen ben ik, en omdat ik timmerman ben, van liefde allerlei timmerklussen opgepakt.
1: Ja.
0: De molenmaker deed het gaande werk en de constructie en wij deden als timmer die de rest.
1: Ja.
0: En toen vroeg op een gegeven moment Johan Hooivaar, wil je niet de opleiding gaan doen?
1: Nee.
0: En dan blijf je betrokken bij de molen en dat ben ik toen gaan doen.
1: Leuk.
0: En op een gegeven moment word ik gevraagd vanuit het bestuur van de West-Friese molen. Wil je niet op de poldermolen van Waarland gaan draaien?
1: Nou, dat was een...
0: De molenaar, Harry Bus, die hiervoor zat, die is geëmigreerd in Duitsland.
1: Tjonge, de verhalen allemaal. Hè. Het is toch, het gaat allemaal. Jongens, ik heb genoeg gezien. Kunnen we weer naar beneden?
0: Ja.
1: Want ik denk dat ik daar langer over ga doen dan het hele interview.
4: Ja, super.
1: Want, doe het luik maar open.
4: Als je daar gaat staan.
1: Tuurlijk wil ik daar gaan staan. Ja hoor, tuurlijk. Geen enkel probleem. Het luik gaat open. Ja, dan niet dat ik naar beneden donder. Dan is het wel gelijk klaar met mijn as.
2: Even voor.
1: Best hoog, hè?
4: Ik ga voor, kijk.
1: Ja, ga jij maar voor. Nou, ik doe wel gewoon mijn ogen dicht.
2: Je gaat op dezelfde manier naar beneden als dat je omhoog gekomen bent.
1: Ja, dus nou. Kom
3: achter voor, Sjoerd.
1: Hey Piet.
3: Vaak zit er ook wel een takel in zo'n molen, toch? Kun je niet vragen of ze je even naar beneden...
1: Hebben jullie ook een takel, of niet?
2: We hebben een takel, ja.
1: Ja, oké.
3: Okay. Zij toch?
1: Nou, ik vraag het voor een vriend. Ja, oké. Dank je.
3: Sterkte, Sjoerd.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
3: Voordeeluitjes.nl. Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
7: Ik ben Graciella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
8: Ik ben Nel uit de Akersloot.
9: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een explosie in een woonwijk in Hoorn gisteravond. Bij hetzelfde huis als waar vorige week ook al een ontploffing was. Er is een verdachte gezien die na de knal wegrende. De politie doet onderzoek. Er rijden nog steeds meer mensen door na het tanken zonder te betalen dan eerder. Heeft misschien te maken met de hoge brandstofprijzen. Maar je wordt opgespoord door een stichting die de betalingen en boetes regelt. Bij sommige tankstations worden automobilisten en kentekens vooraf gecontroleerd. En de pindakaasvloer in het Boijmans van Beuningen Museum is weer opgeruimd. Het kunstwerk was daar de afgelopen 8 weken te zien ter ere van Wim T. Schippers. De Amsterdamse kunstenaar overleed in juni. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dooral Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
14: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
15: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
14: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
13: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
16: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
17: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
18: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
13: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden... burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
5: 12 files hebben we. Je krijgt de twee belangrijkste meldingen. Ze zijn allebei op de A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel, tussen Amsterdam Bossen en Lommer en Amsterdam Oud-Zuid. Daar sta je 5 minuten vast. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is daar dicht. En de langste file die staat op de A10 dan van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer, tussen afrit Volendam en de Koentunnel. 25 minuten.
19: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
20: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
21: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Wat dacht je van Japan?
25: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
24: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
25: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
26: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
28: De ontbijttafel.
29: Met Pieter Kok.

0: Roberto Giacchetti en de Scooters met I Save the Day. In aflevering 3 van Basta, de serie over Marco Borsato, ook nog te horen. En Noord-Hollands trots natuurlijk, daar mogen we allemaal ontzettend blij mee zijn. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Het is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. We schrijven vandaag 8 september... Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is lekker dagje vrij, dus Suus is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent.
1: Jij bedoelde denk ik wel Marco van Basten, toch?
0: Wat zei ik, Marco Borsato?
1: Ja.
0: Ah, potato, potato.
1: Ja, vind ik.
0: Hebben die wel eens zien voetballen?
1: Die hebben ook zijn enkel, toch?
0: Ja, precies. Nou, het gaat wel bij die serie Basta permanent over de enkel van Marco van Basten.
1: Ja.
0: Ja, ik haal die twee dus door elkaar, maar dat zijn bijna dezelfde letters.
1: Het is all in the name.
0: Ja, precies. Maar die bedoelde ik inderdaad, ja. Dank daarvoor. Goed jongens, we hebben een bijzonder werkuitje vandaag. Wij gaan namelijk, Anne en ik, naar een kaarderij.
1: Ja.
0: Heel ver weg.
1: Ik heb dus geen idee wat ik daarvan moet verwachten.
0: Ik heb ook geen idee.
1: Staan daar enorme houten...
0: Misschien is het gewoon bij iemand in een schuur. Ik heb geen idee.
1: Is het gewoon een grote kam?
0: Wat zijn we aan het doen?
1: Is het gewoon een grote kam? Ja, geen idee.
0: Misschien
1: toch?
0: Is het gewoon een heel grote kam, inderdaad.
1: Niet.
0: We gaan op bezoek bij een kaarderij om te kijken hoe je wol moet kaarden.
1: Ja.
0: Want gekaarde wol kan gesponnen worden. Daar komt het op neer.
1: Precies.
0: Ik begin eindelijk een beetje te leren hoe dit allemaal werkt. Ik ben zo bij de hand geweest om tegen een herder, namelijk Marijke, te zeggen... mag ik 30 van jouw schapen vachten om daar sjaals van te maken voor de luisteraar van dit programma?
1: Ja.
0: Ze zei, ja, dat vind ik een heel goed idee, want er gebeurt zo weinig meer met die wol.
1: Ja.
0: En daar baalt zij van, daar baal ik ook van. Want het is een prachtig mooi natuurproduct. Maar omdat we het allemaal te veel werk vinden, gebeurt er bijna niks meer mee.
1: Mm-hmm.
0: En dat vind ik gewoon zonde. Dus gaan wij een jurkje kopen voor 5 euro op een of andere Chinese website? Of gaan we gewoon zelf van wol mooie dingen maken? En dat is mijn gedachte erachter.
1: En gaan we dan voor het eerst of voor het tweede?
0: Nee, we gaan voor het tweede.
1: Oké,
0: okay. Dus. Ja, want
1: nee,
0: daarmee hoeven we ook die containerschepen met al die jurkjes deze kant niet op te varen.
2: Jullie maar kunnen hoeven we alleen maar naar Noordwolde.
0: Ja, dat is waar. Dat ben ik met je eens. Daarvoor moeten we naar Noordwolde. Maar dat is toch anders dan...
2: Zeker.
0: Met
2: een containerschip.
0: Met een
2: of gaan jullie met een containerschip
0: naar Noord-Wolde? Ja, dat zou ook nog kunnen.
2: Cool,
0: nee, maar zonder gekkigheid. Kijk, we zijn natuurlijk heel erg makkelijk geworden tegenwoordig... in synthetische stoffen gewoon overal vandaan hier naartoe laten komen en zo. Dus je ziet wat ze daarvoor goedjes bij elkaar gooien... voordat je dat dan aan je lijf hebt. Nee, dat hoeft van mij niet. Een mooie wollen sjaal, nog nooit iemand slecht van geworden. Toch?
1: Nee, en nog nooit zelf gemaakt.
0: Nee, nog nooit zelf gemaakt.
2: Maar mag ik even een vraag stellen?
0: Ja.
2: Gaan we het komende winter al deze wollen sjaals om onze nek hebben hangen? Of wordt het volgende winter?
0: Als dat niet het geval is, heb ik echt ruzie met de baas hier.
1: Oh.
0: Ja, dan heb ik gisteren
1: en
0: vergadering.
1: Mij.
0: En ja, oké, maar daar kan ik nog wel aan. Maar hij betaalt mijn salaris. Dus het ding is een beetje dat hij zei gisteren in een vergadering... ze zijn wel voor deze winter klaar. En toen dacht ik, oeh, paniek.
1: Oh,
0: dus daarom ga ik vandaag al naar de kaarderij. Daar komt het eigenlijk op neer. Nee, maar zonder gekkigheid. Als die wol gekaard is, dan zijn we er nog niet.
1: Nee.
0: Dan moet het namelijk gesponnen worden.
1: Ja. Ja.
0: Dat blijkt best wel een lastig klusje te zijn. Maar er zijn natuurlijk mensen, en er zijn misschien ook wel luisteraars, zat ik te denken, die weten hoe een spinnenwiel werkt. Misschien kunnen ze zelfs wel spinnen. Misschien...
1: Zouden mensen dat echt nog hebben?
0: Ja, ik weet het echt niet. Ik weet wel, we hadden er vroeger één op zolder staan.
1: Jij ook? Oh ja?
0: Ja.
1: Konden jullie dat al?
2: Nee,
1: hebben
2: jullie
1: het ooit gedaan?
0: Nee, allemaal niet.
2: Nee.
0: Dat ding is denk ik ergens in de container beland ooit. Maar,
1: zonde, hè?
0: Ja, als ik dit geweten had...
1: Had je er nog één gehad?
0: Ja, maar ik zat me wel af te vragen, misschien hoor je dit nu wel... en denk je van ja, spinnen, ik doe niet anders. Ik vind dat het mooiste wat er is en ik vind het heel erg leuk om te spinnen... en ik wil misschien wel even helpen met het spinnen van alle wol voor al die sjaals. Dat gaan we namelijk niet redden met één iemand met één spinnenwiel. Daar ben ik inmiddels wel achter.
2: Wat is eigenlijk spinnen? Of stel ik nu weer een hele moeilijke vraag?
0: Nee, ik weet dit namelijk toevallig... omdat ik helemaal in de wolmaterie gedoken ben de afgelopen tijd. Als je dus gekaarde wol hebt... dan liggen alle vezels dezelfde kant op gekamd. Dat is het idee van kaarden. En vervolgens kun je dat, als je het allemaal zo een beetje in elkaar draait... en over zo'n spinnenwiel heen trekt... dan kun je er op die manier een draad van maken. Dus het is het in elkaar draaien eigenlijk van die... zoiets. Kom ik geloofwaardig over?
2: Ik weet niet, ik vind het gewoon heel veel jargon.
0: Ja,
2: schapenjargon.
0: Ja, ondertussen gaat de telefoon, ik weet niet of het hierover gaat... zou ook wel over de kaasschaaf kunnen gaan. Ik probeer het gewoon. Hallo, goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
3: Goedemorgen, dat gaat over het spinnen.
0: Ja, dat komt goed uit.
3: Ja, dat komt goed uit. Ik moet direct de deur uit, maar ik wil zeggen... dat er hier in West-Friesland, nog veel dames zijn die spinnen.
0: Echt waar?
3: En onder andere ook op de Westfriese markten, hier in Schagen bijvoorbeeld,
0: ach,
3: zitten
0: leuk.
3: Altijd dames die spinnen. En dat gaat van het Museum Vreeburg uit.
0: Ja, oh wat goed. En, oh. En zouden we daar wat gekaarde wol langs kunnen brengen, nou, en dat je dan helpen of zo?
3: Moet je luisteren, je zit hier even aan de telefoon met een leek.
0: Ja.
3: Ik heb vroeger in het museum wel gewerkt, vrijwillig, maar ik weet, en alle, alle markten die er geweest zijn, de Westfriese markten, we hebben net de laatste vorige week gehad, daar zitten altijd dames die wol aan het spinnen zijn.
0: Nou, dan zouden we toch kunnen kijken of het te doen moet zijn.
3: Dan zullen jullie zelf even contact op moeten nemen.
0: Ja, dat kunnen wij.
3: Met Museum Vreeburg.
0: Ja.
3: Of het secretariaat of wat ook. Moet je zelf maar even uitzoeken. Ja. Maar ze zijn er wel.
0: Oké, okay, nee, heel erg bedankt voor het bellen dan. We gaan dit helemaal uitzoeken.
3: Meer, op nog meer plekken in Noord-Holland zijn ook dames die spinnen.
0: Nou, wat leuk. Dus. Ik krijg ook al een appje binnen van Babs. Die zegt, even kijken, ik wil graag meehelpen met spinnen. En ze woont in Kromenie. Nou, wat heerlijk. Wat fijn dat er zo geholpen wordt. Bedankt voor het bellen. En we gaan er zeker achter. Gaan we zeker doen.
3: Dag.
0: Oeh, was een docent op school dat vroeger tegen mij zei.
1: Doe je voordeel mee.
0: Had ik altijd onvoldoende op.

0: Billy Ocean met Love Really Hurts Without You.
1: De ontbijttafel.
0: Ik krijg een appje van Mariette die zegt: ik kan wel breien, maar helaas niet spinnen. Ja, breien, daar gaan we ook heel veel mensen voor nodig hebben. Maar ik heb het idee dat er meer mensen kunnen breien dan spinnen, toch ook? Dat zou er ook wel logisch zijn.
2: Dat denk ik ook.
0: Toch? Ja,
2: als je iets makkelijker op de bank misschien breien.
0: Als je kunt breien, dan mag je het ook melden, hè, via 088-850-51-52. Want ja, als dat kaarden gedaan is en dan het spinnen gedaan is, dan moet er volgens mij ook nog tussenstap twijnen. Misschien moet er nog wel geverfd worden. Poeh, ga dan nog maar aanstaan. En allemaal voor de winter klaar. Ja, ik wil het nog maar even gezegd hebben. Babs uit Comedy heb ik aan de lijn. Babs, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Ik kan wel spinnen. Ben je een volleerd spinner?
3: Nou ja, volleerd. Ik heb een cursus vroeg ooit eens gevolgd.
0: Okay.
3: En dat vond ik zo leuk, dus dat ben ik blijven doen.
0: En heb je dan een spinnenwiel zoals bij ons op zolder stond vroeger met zo'n pedaal of zo?
3: Ja, een pedaal zit erop, maar het is niet zo'n driehoekige. Het is een rondwiel.
0: Een rond,
3: maar het zit erop. Het is een moderne uitvoering.
0: Oké, het ziet er wat moderner uit ook.
3: Ja, wat strakker, ja.
0: Oké, en wat is het voordeel ervan?
3: Nou, geen, dat maakt niet uit. Het model maakt niet uit.
0: Nee, ja, als hij er maar gewoon een beetje... Het moet er ook leuk uitzien in de woonkamer natuurlijk.
3: Ja.
0: maar vertel eens...
3: Nou, doe ik het buiten, weet je wel. Want het geeft... ik ben dan een theedoek opschoten met een pluk wol, vacht.
0: Ja.
3: En dan ga ik spinnen. En buiten, ja, in het zon is het natuurlijk heerlijk.
0: Ach, wat fijn. Wat een mooie bezigheid. Dus buiten in het gras en dan met een plukje wol. Maar ben je dan niet eerst aan het kaarden? Doe je dit ongekaard?
3: Nee, dat heb ik niet. Ik heb geen kaarden.
0: Dus je kan het gewoon zo
3: meteen doen. Je kan het maar meteen spinnen.
0: Oké. Is het heel moeilijk eigenlijk? Is het iets wat heel veel tijd kost om te leren?
3: Het is een handigheidje. Als je het eenmaal door hebt, dan is het een dingetje van iets.
0: En hoeveel kun je spinnen in een bepaalde tijd? Of hoeveel, kilo wol? Of hoe gaat zoiets?
3: Nou, nee, dat kun je eigenlijk niet meten. Want het is hoe snel werk je ook. En als je de hele dag bezig bent, dan heb je misschien één streng af.
0: Ja, en één streng is?
3: Ja, 2 klossen gesponnen wol en dan moet je dat dus twijnen.
0: Ja, dan moet je dat weer twijnen. Dat heb ik al een keertje gehoord, want dat is dus 1 draad is geen draad. En je moet eigenlijk die draden weer in elkaar spinnen en dan noem je dat een wollen draad, toch?
3: Ja, klopt. En dan moet het nog gewassen worden.
0: Foe, ja.
3: Ik hoorde jou al zeggen van deze winter moeten de sjalen dragen, maar ik ben bang dat dat niet gaat lukken.
0: Oh nee, is het...
3: Ja, je moet het misschien op een machine breien.
0: Ja, dat vind ik niet leuk.
3: Nee, het moet allemaal handmatig.
0: Wat, brei je ook of ben je eigenlijk altijd alleen maar aan het spinnen?
3: Nee, ja, ik brei wel. Geen grote dingen, maar ik brei graag sokken. En echt wollen sokken.
0: Nou, dat is wel moeilijk, toch? Helemaal in het rond op breien en zo.
3: Ja, met 4 pennen, ouderwets.
0: Nou, ja, ouderwets. Kom er nog maar eens om. Ik kan het niet.
3: Nee. Nou, ik heb er nog 3 pennen nieuwe liggen. Dat
0: is
3: niet jouw
0: baan,
3: denk ik.
0: Babs, stel je nou voor dat we gaan kijken of er wat mensen zijn die zouden willen helpen met spinnen. Zou je dan een klein stukje voor ons willen doen, bijvoorbeeld?
3: Nou, zeker.
0: Ja?
3: Breng maar een vacht straks, hoor.
0: Nou, dan kun je
3: maar
0: wel...
3: Maar hier word je wel ook vlakbij.
0: Ja, maar wat had je geschreven? Comedy, hè? Ja, precies.
3: Ja, Comedy.
0: Daar zit ik vlakbij, inderdaad. Daar komen we wel uit dan. Maar wat een goed idee en wat lief dat je mee wil helpen. Ja, zo moeten we kijken of we...
3: Het is leuk om te doen, heerlijk.
0: Nou, super. En dan moeten we kijken of we Noord-Holland een beetje in beweging kunnen krijgen. Want zit je zelf ook bij zo'n, zo'n groot conglomeraat aan spinners?
3: Nee, hoor.
0: Je doet gewoon lekker zelf.
3: Ik heb
0: in de
3: jaren 80 ben ik in het buurthuis begonnen. Ik heb vaak zo'n cursus en ik blijven doen.
0: Nou, hartstikke mooi.
3: Ik vind het gewoon heel leuk.
0: Mocht je mensen tegenkomen nog, Babs, die kunnen spinnen... dan moet je ze maar eventjes doorpasen naar ons. Goed, dan gaan we kijken
3: Maar ik ben in die omgeving...
0: Ik ben al lang blij dat jij zegt, ik wil wel mee helpen spinnen.
3: Ja, ik vind het enig.
0: Fijn zo. Je hoeft niet alles in je eentje te doen.
3: Een dagje of zo.
0: Ja, precies, een dagje en dan nog een breidagje erbij. Gaan we helemaal uitkomen. Goed?
3: Ja.
0: Oké, dankjewel, Babs.
3: Weekendje.
0: Dankjewel, Babs. En we houden contact, hoor.
3: Oké, fijne dag.
1: De ontbijttafel.
0: Mocht je dus ook kunnen spinnen of kunnen breien, laat het weten via 088-850-51-52. Vandaag gaan we op bezoek bij de kaarderij. Dan hebben we gewassen en gekaarde wol. En ja, dan nog spinnen en twijnen en breien. We zijn nog niet klaar.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Ik ben Thierry uit Amsterdam.
10: Ik ben Erika uit Castricum.
11: Ik ben Jan-Willem Alga uit Vaag.
12: Ik ben Yvonne uit Hello.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 9:30 en in Kortehoef is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een grote brand vannacht in Purmerland. In een huis dat al een tijdje leeg stond. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het pand. Verslaggever Daan Visser staat bij dat huis. Goedemorgen, Daan.
16: Goedemorgen.
15: Het is niet echt in Purmerland, maar meer tussen Purmerend en Purmerland in, met de weilanden rondom. Wat zie jij daar nu nog?
16: Ja, het is een volledig afgelegen pand. Het pand wat op het terrein staat is volledig verwoest. Er staat echt geen steen meer op de andere. Echt een stapel brokstukken, verbrande brokstukken. En het pand staat al een lange tijd leeg, zo vertellen omwonenden mij. Eigenlijk sinds 2021, toen hier een drugslab is opgerold. En sindsdien is er geen activiteit meer op het terrein. En dat merk je ook wel, want het is ontzettend verwaarloosd.
15: En je hebt dus met buren gesproken. Wat hebben die van de brand gemerkt?
16: Ja, die merkte dat in de buurt gingen natuurlijk los. Het is hier vrij afgelegen wat dat betreft. En ze hebben geen stroom meer. Dus we vermoeden dat het gaat om kortsluiting. Want de buurt had eigenlijk geen stroom. Liander is hier nog aan het werk. En een busje van Ziggo is ook net aangekomen. Dus daar wordt nu nog aan gewerkt.
15: Maar de brandweer en de hulpdiensten zijn al weg?
16: De hulpdiensten waren al lang en breed weg toen ik er aankwam. Zo'n 3 kwartier geleden. En de veiligheidsregio heeft ook al laten weten dat ze geen onderzoek meer gaan doen naar de oorzaak van de brand. Omdat het pand is volledig verwoest. Dus dan valt er voor hun ook geen oplossing of geen oorzaak meer te vinden. Dus wat precies de oorzaak daarvan is, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten.
15: Dankjewel, Daan. En de straat van de woning is tijdelijk afgesloten voor verkeer. Bussen rijden om. In Zwanenburg is vannacht ingebroken bij een kapperszaak. En er zijn er Pokémon-kaarten gestolen. Er zit in die kapper een bedrijfje dat Pokémon-spullen verkoopt. Tijdens de inbraak ging een rookgenerator af, maar de twee verdachten zijn gevlucht. De politie zoekt hen en zoekt ook getuigen en camerabeelden. Het aantal automobilisten dat na tanken wegrijdt zonder te betalen ligt nog altijd hoger dan voorheen. Stichting Soda, die brandstofdiefstal aanpakt, registreerde bijna 1,5 keer zoveel doorrijders als een jaar geleden. Bij tankstations merken ze daar de gevolgen van. Danny Elmers bijvoorbeeld met zijn tankstation in Amsterdam-Osdorp.
10: Ik merk wel dat het de laatste tijden wel weer erg in trek lijkt bij mensen om door te rijden. En dat komt waarschijnlijk ook door de hoge brandstofprijzen. We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
15: En die hoge brandstofprijzen die zijn een mogelijke verklaring, want ook Soda noemt de financiële druk, maar een direct verband is nog niet aangetoond. Om doorrijders voor te zijn, worden automobilisten al voor het tanken gecontroleerd. Als je kenteken niet juist geregistreerd staat, geven medewerkers de pomp niet vrij. En de pindakaasvloer in het Boijmans van Beuningen Museum is na ruim 8 weken weer opgeruimd. Die lag daar weer ter ere van Wim T. Schippers. De Amsterdamse kunstenaar overleed in juni. De pindakaasvloer is daarna door bijna 50.000 mensen bezocht. De vloer bestond uit ongeveer 390 kilo pindakaas en moest ook een paar keer opgelapt worden. 48 bezoekers stapten in het kunstwerk. Zelfs op de laatste dag nog. Toen hebben ze het maar zo gelaten. Er moesten ook 5 telefoons uit de pindakaas worden gevist. En er was 1 bezoeker die van de pindakaas likte.
12: Ah, oh nee.
15: Een kind, volgens de woordvoerder van
12: dat
15: het museum.
12: Dat dan weer wel, gelukkig. Ja, oh, is het echt pindakaas? Nou, dat zullen we nog wel eens even zien.
15: Even uitzoeken.
12: En de telefoons, ja, je probeert toch een fotootje te maken van dicht boven de pindakaasvloer misschien.
15: Oh ja, dat is...
12: En dat die dan valt, ja, je gooit hem niet expres in, toch?
15: Lekker pindadrap op je telefoon.
12: Ah, gadverdakkes. Tegelijkertijd, wat een kunstwerk. Als je echt een keer wil lachen, zoek dan de voorwaarden op voor het maken van dit kunstwerk.
15: Hoe bedoel je de voorwaarden?
12: Nou, Wim T. Schippers heeft het kunstwerk bedacht natuurlijk.
15: Ja.
12: Maar hij heeft ook voorwaarden geschept voor wat er wel en niet mag als je dit kunstwerk maakt. Want het is niet zo dat hij het 1 keer zelf gemaakt heeft en dat dat voortaan het kunstwerk is.
15: Okay. Maar
12: je kunt het opnieuw recreëren.
15: Ja.
12: En dat is oké, als het maar wel volgens zijn regels is.
15: Okay.
12: En die regels zou ik een keer opzoeken als ik jou was. Die zijn fantastisch. Namelijk dat, volgens mij maakt het merk pindakaas niet uit. Maar maken de afmetingen ook niet uit. En de laagdikte ook niet, maar dan weer wel... hoe het wordt aangebracht. Nou ja, hilarisch. Doe
15: en
12: dat
15: moet
12: een keer.
15: Het dan ook precies ongeveer 390 kilo pindakaas zijn?
12: Nee, ja, prik maar mijn lek. Er zijn regels voor.
15: Als er dus mensen... Er waren allemaal mensen die erin stapten. En dan was het dus wel het idee dat het ook weer opgelapt werd.
12: Ja, ja.
15: En de voetafdruk inbleef.
12: Ja, maar het is dan wel oké dat iemand het een keer probeert, geloof ik. Geloof dat ook niet heel erg is. Ja.
15: Nou, gelukkig
12: heerlijk,
15: maar.
12: Wat een mooi kunstwerk.
15: En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
12: Zo, dus gaan we naar het weer met Jan Visser.
17: Het is vanochtend bewolkt en er kan af en toe al wat regen vallen. Vanmiddag en aan het begin van de avond zijn er perioden met regen. Aan de kust een kleine kans later ook op onweer. De temperatuur vanochtend nog zo'n 18 tot 19 graden. Vanmiddag maximaal zo rond de 17 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is boven land matig. Aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Op woensdag vallen er buien, mogelijk met onweer. Kunnen soms flinke buien zijn. Temperatuur morgen maximaal zo rond de 18 graden. De wind is eerst boven land zuidwest, aan de kust noordwest. In de middag overal een noordwestenwind... Matig boven land, aan zee en op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.
12: Jan, dankjewel. Ondertussen, Suus, heb ik nog even de regels voor je opgezocht. er mag geen stukjes pindakaas zijn. Dus het moet absoluut gladde pindakaas zijn.
15: Dat zijn wel mijn faves.
12: Er moet sprake zijn van een geometrische vorm. Hoeft dus niet per se vierkant te zijn. Het werk moet een strakke geometrische vorm worden aangebracht. Dan moet de pindakaas laaggedikte precies 2 centimeter zijn.
15: Ja.
12: Heel belangrijk. En voor de rest moet het uitsmeren zo glad en saai mogelijk gebeuren. Hierbij wordt stucadoorsgereedschap aanbevolen. Geweldig. Goed, tijd om naar de verkeersinformatie te gaan. Ann, waar staat het vast in Noord-Holland?
18: 2 files, eentje op de A9 van Diemen richting Amstelveen... tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen, iets meer dan 5 minuten. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Amstel... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam over Amstel, 5 minuten. Komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er dicht.
12: Anne, dankjewel. Ik heb ook nog de regels voor de bezoekers gevonden. Je mag het toch niet aanraken of betreden.
15: Mm-hmm.
12: Je mag er niet op lopen. Het is ten strengste verboden om van de vloer te eten.
15: Oei.
12: Foei, kindje, dat
18: ja,
12: aan heeft.
18: Dan ook.
12: Ja, dat telt ook wat mij betreft. En let op. Bij allergie, mensen met een ernstige pindaallergie, wordt uit voorzorg aangeraden om de ruimte niet te betreden vanwege de sterke geur en pindakaasdeeltjes en pindadeeltjes. Slim! Ja. Aan alles is gedacht.
19: Eigenlijk gewoon

0: Wat een knaller. Mel, see him and never be the same.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oh, wat is toch mooi dingen. Geniet er nog maar eventjes van, want zo lang gaat hij niet meer mee. De ontbijttafel kaasgaaf.
2: Nou, hij gaat heel lang mee.
0: Ja, nee, op het moment dat je hem hebt wel. Maar hier in het programma is het wel een keer klaar met de kaasgaaf.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ik geef hem nu nog weg, de ontbijttafel kaasgaaf. Hoe je hem wint, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk hoor. Je hoeft alleen maar even het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon, behalve opneemt, 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, krijg je helemaal niks.
2: Nee.
0: Nee, geen, weet ik veel.
2: Plakflauw, hè?
0: Plakje kaas voor de moeite of zo. Nee, nee, helemaal niks.
2: Via een enveloppie.
0: Gewoon eventjes opnemen en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zeggen. En nou vind ik het wel netjes, zat ik toevallig gisteren aan te denken. Want er zijn best wel vaak mensen die appen van ja, ik heb al zo vaak geappt, ik krijg nooit kaasgaaf. En gaat het wel helemaal eerlijk allemaal? En hoe zit het dan allemaal?
2: Oh.
0: Dat komt wel eens voor. Maar ik hoop dat je weet dat de hoeveelheid mensen die de kaasgaaf willen hebben, ruim groter is dan de hoeveelheid kaasgaven die we ooit gehad hebben bij elkaar ongeveer.
2: Ja.
0: Dus het ligt niet aan jou, het ligt aan mij.
2: Sympathiek.
0: Behalve als het om de regels gaat, dan ligt het gewoon aan jou. Als jij
2: dan
0: niet
2: ligt het
0: drie keer
2: heel erg aan jou.
0: Nee, als je gewoon 3 keer achter elkaar kaasgaaf zegt, is er niks aan de hand. Maar doe je iets anders dan dat, ja, dan kun je het heen en weer krijgen. Zometeen kijken we of het lukt na de Four Seasons. Oh.

0: Four Seasons met December. Oh, what a night.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Goed, Anne. Je weet hoe de sfeer er nu bij hangt, hè?
3: Grimmig.
0: No more Mr. Nice Guy. En jij blijft maar lachen, hè?
3: Ja.
0: Wacht maar. Als iemand het fout doet, dan heb je straks buikpijn, hè?
3: Ik wel.
0: Ja, ik niet. We gaan iemand bellen en kijken of er op de juiste manier wordt opgenomen. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. Let's go.

0: Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
1: Ja! Is gewoon goed hoor. Met wie spreek ik?
0: Met Jeroen Komen.
1: Hey Jeroen, ik ga je feliciteren. Je hebt hem gewonnen, de ontbijttafel kaasschaaf.
0: Ah, hartstikke leuk zeg.
1: Ja. Je zat er wel een beetje op te wachten, dat kan ik me wel voorstellen. Maar hij was wel heel gedecideerd, je driemaal kaasschaaf.
0: Ja, hè? Ik dacht ik ook. Ik heb eerder al de wikker gewonnen. Dus,
1: echt? Jeetje.
0: Ja, dus die kaasschaaf die hoort er natuurlijk ook bij.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Waar komt hij te liggen bij jou?
0: Gewoon in de keukenlaag.
1: Ja, precies. Nou, daar ligt hij ook het liefst, hoor. Want al die fratsen.
0: Precies.
1: Ik had laatst weer iemand aan de lijn die deed hem in de koelkast. Ik ben er maar niet boos over geworden. Maar je weet wat ik dacht, hè, Jeroen?
0: Ja.
1: Ja, precies. Oké. Ik wens je heel veel plezier mee. Hij komt jouw kant op. En stuur nog eens een fotootje als je hem hebt, ja? Dat vind ik altijd leuk.
0: Oké,
1: kijk of hij er een beetje gezellig
0: bedankt,
1: bij
0: is.
1: Fijn zo.
0: Oké.
1: Mooie dag.
0: Doei.
1: Doei.
0: Doei.

0: Waar stond die M voor, hè? De M people met Moving On Up.
1: De M-schijf?
0: Ja?
1: Denk ik?
0: Nee, ik heb geen idee.
1: Ik heb geen idee.
0: Muziek?
1: Move On Up. Dat is een beetje dubbel op, hè?
0: Ja, Moving On Up people. Nou goed.
1: The movement people.
0: We zullen het nooit weten. Bart Slim, die weet gelukkig een hele hoop. Die staat hier nou al helemaal te trappelen. Klaar om zijn prachtige programma Goedemiddag te presenteren.
1: Goedemiddag.
0: Ga je doen? Morgen. Laatst ook een keer goedemiddag tegen iemand gezegd. Ik weet niet waar het vandaan komt, hoor.
1: Nee, maakt niet uit. Shirley & Company komt langs met Shame.
0: Shame toch.
1: Ja, drie shames. Choosing Texas van Ella Langley komt ook nog langs. En ik stuitte onlangs op een hartstikke leuke Instagram-account. Dat heet Vroeger met Gideon. Dat is een jongen die maakt hele leuke video's over interessante historische gebeurtenissen. En geschiedenis heeft misschien ten onrechte een beetje stoffig imago.
0: Ja.
1: Maar je merkt de laatste tijd dat er op nieuwe manieren over geschiedenis gepraat wordt aan de hand van podcasts of dit soort video's online. Waardoor het een beetje dat stoffige imago aan het kwijtraken is. En heel veel jonge mensen ook geïnteresseerd raken in geschiedenis. En dat spreekt mij enorm aan.
0: Ja, dan komt er ook een beetje in de buurt van die boeken van vroeger, van nul tot nu. Ja, kun je dat herinneren?
1: Exact.
0: Dat was leuk. Oh, rustig. Helemaal staat helemaal te stuiteren meteen.
2: Die zag ik laatst weer.
0: Dat was echt leuk, hè?
1: Dat is geweldig.
2: Zo leuk.
0: Maar, dan, want het is een beetje mijn frustratie. Ja. Geschiedenis was niet echt mijn vak op de middelbare school.
1: Okay.
0: En waarom niet? Omdat je altijd precies moest verwoorden zoals in je boek stond, dat hoe iets in elkaar stak. En dan dacht ik, maar daar gaat het toch niet om? Het gaat toch om dat ik begrijp wat er toen gebeurd is. Ja, dat is toch
1: geschiedenis. Het
0: moet
1: om de bigger picture moeten.
0: Ja, de bigger picture. Daar moet het om gaan. En ik ben blij dat daar meer aandacht voor
1: komt. Ja, en ik vind het toch, ik word er wel blij van dat jonge mensen gewoon geïnteresseerd zijn aan geschiedenis en welke gevolgen dat heeft voor het hier en nu waar we nu in leven.
0: Ja.
1: Dus Gideon draagt daar zijn steentje aan bij.
0: En als je de letters van de naam Gideon husselt, dan krijg je ook het woord geschiedenis volgens mij.
1: Ja, dan moet je wel een beetje je best doen.
0: Maar je moet er een paar bij jatten misschien. Goed, zometeen te horen bij Bart Slim en zijn Goedemorgen.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
8: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
10: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
11: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
12: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
13: Ik ben Julius uit Purmerend.
14: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Bijna 10:00.
0: Ja.
1: Belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Steeds meer slachtoffers kloppen aan bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Er zijn 16 locaties, waaronder meer de GGD, artsen, advocaten en de zedenpolitie onder één dak zitten. In Amsterdam vroegen 800 mensen om hulp bij het centrum sinds het open is. Een explosie in een woonwijk in Hoorn gisteravond. Bij hetzelfde huis als waar vorige week ook al een ontploffing was. Er is een verdachte gezien na die knal. De politie doet onderzoek. En de Britse band Oasis lijkt te hinten op een concert in Amsterdam volgend jaar. Ze plaatst een cryptisch filmpje online, waaruit dat misschien wel duidelijk wordt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
17: De verkeersinformatie van de ANWB. Er is een ongeluk geweest op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Amstel. Het speelt zich af tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam over Amstel. Dat levert je nu een vertraging op van 6 minuten. 3 rijstroken daar zijn dicht.
18: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
19: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
18: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
19: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
18: Bestel op budgetbroodjes.nl.
19: Nu ook in Purmerend.
20: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
22: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: NH.
1: Helemaal zwart graag, gewoon lekker sterk zwart.
2: Een sterke espresso met een beetje opgeschuimde havermelk.
1: Zwart graag?
2: Ja, hartstikke zwart.

0: 10 keer zo groot als Nederland, hè, Texas. Kan je gewoon zeggen, niemand die dat gaat controleren. Maar het klopt wel, hoor. Ellen Langley hoorde je. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de dinsdag op NH. En er staat me daar toch weer een fijne lijst met platen klaar om afgespeeld te worden. Ho. Helemaal voor jou alleen, hè, daar aan de andere kant van het toestel. En we gaan weer de hele wereld over. We doen een club aan het eind van een straat aan. We roepen de hulp in van een paar kevers. En we horen nog een liedje over een vrouw die mannen verslindt. Ja, dat allemaal de komende 2 uur. Dan is er ook nog een kanjer van een nieuwslezer aanwezig. Die het laatste nieuws uit onze regio heeft. Suus Boslo is dat.
1: Hallo.
0: Dag Suus. Heb je het koud?
1: Niet meer.
0: Oké, je hebt best wel een...
1: Ja, daarom heb ik een warme trui aan.
0: Dat snap ik. Ja, het is vliesachtig gebeurd.
1: Nee.
0: Oh, neem me niet kwalijk.
1: Nee. Dit heb ik van mijn oma gekregen.
0: Oh, heerlijk.
1: Die heeft het niet gemaakt, hoor. Maar het was ooit van haar.
0: Oké, het ziet er heel warm uit.
1: Ja.
0: En dat helpt. En
1: is nog.
0: Oké, wat staat er op je trui? De beady?
1: Schaapjes?
0: Nee, op trui.
1: Readers Club.
0: Verklaar u later.
1: Ik vond het een leuk shirt. En ik lees graag boeken.
0: Oké, nou, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Dan halen we 2 punten erbij voor Suus. Ja. En straks ga je het nieuws lezen, hè? Want dat doe je ook hartstikke goed. Dus dat allemaal zo dadelijk. Rond 10:30, dan horen we ook Jan Visser over het weer. En ik doe straks een bakkie met Gideon van Gorp. Ja, hij heeft een heel leuk Instagram-account. Dat heet Vroeger met Gideon. Waarop hij echt een mooie video's, leuke verhalen over de geschiedenis vertelt. En dat is een onderwerp wat mij en veel anderen aanspreekt. Heb jij een beetje een history buff?
1: Nee, weet niet.
0: Oké, nou... Nou, dan raad ik je aan om het te blijven luisteren.
1: Ik heb na klas 3 laten vallen.
2: Echt?
1: Ja, was ook een roostertechnisch ding. Maar
0: Oké. Nou goed, wie weet raak je overtuigd straks.
1: Dat zou kunnen.
0: Gesprek met Gideon. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè. Tussen nu en 12:00 straks Elton John en Club at the End of the Street. Eerst de toppers, 4 stuks. De Four Tops, Reach Out, I'll Be There. En net als voor die 150 honden die vanochtend wakker werden... Met de herinnering aan die heerlijke plonspartij in zwembad De Waterlelie in de Aalsmeer gisteren is dit een buitengewoon.
3: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, de hoogste tijd voor een lekker bakkie. En dat doe ik vandaag met Gideon van Gorp. Gideon, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik zit aan een lekker bakkie.
1: Nou, kijk eens aan. Hè. Hoe drink jij je koffie?
2: Helemaal zwart. Kijk. Of een flat white met havermelk.
1: Okay. Nou, dat is wel twee extreme als het gaat om koffie.
2: Ja, maar ik ben er laatst achter gekomen dat het heel lekker is.
1: Nou, dan vandaag dus een zwart. Nou, misschien als we dan de volgende keer bellen, dan ga ik een flat white voor je klaarmaken, Gideon.
2: Helemaal lekker, helemaal lekker.
1: Hey, vroeger met Gideon, dat is de naam van een site, maar ook de naam van jouw Instagram-account. Ik volg dat met buitengewoon veel plezier. Nou, voor die paar mensen die het nog niet kennen, wat is er te zien op vroeger met Gideon?
2: Ik ga eigenlijk heel Nederland door om de geschiedenis van Nederland eigenlijk te vertellen. Ja. Dat gaat over het meisje van Ide tot eigenlijk ondergrondse bunkers in de Koude Oorlog of de moord op de gebroeders De Wit tot aan Pim Fortuyn, bij wijze van spreken. Dan ga ik naar die plekken toe en dan leg ik dat uit, wat er is gebeurd.
1: En hoe is dit zo ontstaan, dit account en deze, liefhebberij is een beetje een klein woord, want dit is inmiddels je werk. Maar hoe is dat ooit begonnen?
2: Ja, eigenlijk hield ik altijd al wel van verhalen en van verhalen vertellen. En dan vertelde ik dat aan vrienden of aan familie. En ja, ik merkte dan eigenlijk dat ze al jarenlang langs een plek heen kwamen wat een hele bijzondere geschiedenis had, maar niet wisten wat daar was gebeurd. En als ik dat dan uitlegde, dan fietsen ze eigenlijk daar op een andere manier langs. En dat vonden ze eigenlijk heel leuk. En dan vertelden ze dat aan elkaar. Toen dacht ik, nou, wat nou als ik daar video's over ga maken? Daarnaast wordt het ook nog gehoord dat als je de hele tijd wijs gaat doen tegen je vrienden en familie, dat ze op een gegeven moment denken, het is wel even goed.
1: Hey, en die onderwerpen, komen die spontaan tot je? Of is het je eigen nieuwsgierigheid? Of krijg je tips?
2: Ik krijg best wel veel tips van mensen die mijn video's kijken. En die sturen me dan een berichtje van, joh, je zou hier dus naar moeten kijken. En sommige dingen, die zoek ik zelf echt uit. Ja. Ik denk dat het ongeveer 50-50 is.
1: Oké. Nu is het natuurlijk zo dat in het online domein, om het zo maar eens te noemen, daar gelden best wel bijzondere regels. Hè? Onder andere dat je vrij snel erin moet zien te slagen de aandacht van de scroller, hè, de bezoeker vast te houden. Belemmert dat je in je werk, want geschiedenis vaak, dat komt veel bij kijken, veel zijpaden, noem maar op. Terwijl je denkt, je speelruimte lijkt me een beetje beperkt.
2: Ja, het is soms best wel lastig om een complex verhaal binnen een minuut uit te leggen. En zeker ook omdat je op Instagram en TikTok toch onder bepaalde regeltjes moet werken. Je moet denken aan, hoe ga je iemand de video laten beginnen met kijken? Hoe hou je hem vast? Er zijn wel bepaalde technieken voor, wat soms best wel irritant is om toe te passen. Omdat je gewoon denkt van, ik wil eigenlijk gewoon lekker praten en dan gewoon maar zien of het goed gaat. Maar ik merk eigenlijk dat je moet eigenlijk altijd wel nadenken over hoe je iets verwoordt.
1: Ja.
2: Soms jammer, maar het werkt wel als het werkt. Dus tegelijkertijd is het ook een mooi middel.
1: Ja, dat snap ik. Nu heeft geschiedenis en het vertellen over de geschiedenis misschien ten onrechte een beetje een stoffig imago gehad. Hè? Dat misschien dat veel mensen zich nog wel een geschiedenisleraar van vroeger herinneren, waarvan je dacht, niet echt sexy. Heb jij nou het idee dat juist door deze nieuwe manier van die verhalen vertellen zoals jij dat doet, en er zijn ook podcasts, hè, als Alle Geschiedenis Ooit, dat imago een beetje aan het kantelen is en dat met name jonge mensen ook ontdekken hoe interessant geschiedenis kan zijn?
2: Ja, ik hoop het. Ik hoop het heel erg. Want voor sommige mensen is geschiedenis gewoon een jaartal. En dan moest je dat onthouden en er gebeurt iets. Maar het zijn eigenlijk hele bijzondere gebeurtenissen. Soms vreselijk, soms heel mooi. Ja. Die eigenlijk de wereld vormen zoals dat die nu is. Ik hoop dat imago wat kantelt. Tegelijkertijd heb ik het gevoel dat ook iedereen ooit wel een keer een geschiedenisdocent heeft gehad waarvan je dacht, dit is echt een baas. En hier zit ik echt heel lekker in de les.
1: Dus, dat klopt. Ja, dat kan ik vanuit mijn eigen ervaring zeggen. Ik heb wel altijd
2: toch?
1: Ja, ik ben gezegend geweest, ik ben heel eerlijk, met altijd hele fijne geschiedenisdocenten. En ik heb daar ook
2: raar, hoor.
1: Ja,
2: want iedereen heeft dat op een of andere manier toch één.
1: Ja, nee, en dat heeft mij ook een levenslang, ook een beetje wat ik van huis uit meegekregen heb, maar het heeft mij een levenslange fascinatie voor geschiedenis meegegeven. En daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Nou, maar mensen kunnen natuurlijk jou als instap gebruiken, Gideon, en gewoon naar jouw site of naar je Instagram-account gaan. Vroeger met Gideon, kan het iedereen aanraden, want er staan echt hele interessante video's op.
2: Dankjewel.
1: Wanneer verschijnt de volgende, Gideon?
2: Ik ben net terug van vakantie. Ik ga vrijdag weer opnemen in Amsterdam. Dan ga ik 4 video's opnemen. Dus ik ben druk bezig met research.
1: Okay.
2: Ik ben ook bezig met documentaires. Dus ik denk dat het... volgende week dinsdag, ik ga even doorwerken, komt er weer de eerste van Amsterdam online. Daar ga ik voor.
1: Nou, ik kijk er naar uit, Gideon. Dank voor je tijd.
2: Dankjewel.
1: Wie weet snel tot de volgende keer. Vroeger met Gideon, dat is het Instagram-account. Ga dat volgen. Dit is Level 42 in Goedemorgen. En Running in the Family. En daarna het nieuws van 11:30 met Suus.

0: coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Ik ben Trix en ik kom uit Baren.
9: Ik ben Renate en ik kom uit de heerlijkheid Bergen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Minuut over 10:30 is het. In Krijleroord is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Steeds meer slachtoffers kloppen aan bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Verspreid over het land zijn 16 locaties, waaronder meer de GGD, artsen, advocaten en de zedenpolitie onder één dak zitten. Hier kun je naartoe na een nare ervaring en krijg je hulp. Alleen al in Amsterdam deden ruim 800 mensen dat sinds de oprichting bijna 2 jaar geleden.
13: Kijkend naar dit jaar al zien we echt procentueel ook een stijging van mensen die aankloppen bij ons voor hulp.
14: En hoe verklaart u dat?
13: Omdat meer mensen ons weten te vinden, de laagdrempeligheid en ook omdat ze hier kunnen binnenlopen, zonder of met afspraak.
15: Ja, ik had wel meteen het idee dat ik op een goede plek was en de warmte van mensen die meteen meeleven was ook heel belangrijk.
12: Het Centrum voor Seksueel Geweld zegt bij AT5 dat het aantal vrouwen dat zich meldt nog maar het topje van de ijsberg is. Een grote brand vannacht in Purmerland, in een huis dat al een tijdje leeg stond. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het pand. Er is weinig meer over van het huis, ziet verslaggever Daan Visser.
16: Het pand wat op het terrein staat is volledig verwoest. Er staat echt geen steen meer op de andere. Echt een stapel brokstukken, verbrande brokstukken. En het pand staat al een lange tijd leeg, zo vertellen omwonenden mij. Eigenlijk sinds 2021, toen hier een drugslab is opgerold. En sindsdien is er geen activiteit meer op het terrein. En dat merk je ook wel, want het is ontzettend verwaarloosd.
12: De straat van de woning was een tijdje afgesloten voor verkeer, maar is inmiddels weer open. Stemgerechtigden in Hilversum kunnen bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen kiezen uit nog een partij. Stop betaald parkeren, VIP, heet de partij, die zich net heeft ingeschreven. Het komt voort uit een groep bewoners die strijden voor een leefbare, bereikbare en betaalbare gemeente. Ze zijn al jaren kritisch op het invoeren van, jawel, betaald parkeren in grote delen van Hilversum. De tarieven voor parkeervergunningen gingen afgelopen jaar wel omlaag, net als de uurtarieven aan de rand van de stad. Ook de bezoekersregeling werd versoepeld. De gemeenteraadsverkiezingen in Hilversum zijn op 18 november. En deze band hint op misschien wel een concert in Amsterdam.

0: Oasis natuurlijk, ja. De Britse band, plaatste een cryptisch filmpje op Instagram. Het zou verwijzen naar een incident uit 1994. De broers Liam en Noel Gallagher werden toen na een ruzie op de boot naar Nederland ons land niet binnengelaten. En de, ja, het is een beetje verwarrend, want dat zie je dus ook. Ja, je ziet hun met allemaal scheepscontainers. Daar lopen ze tussen.
1: Maar het filmpje is wel in het hier en nu opgenomen. Het is niet beelden van destijds.
0: Dat denk ik wel, ja. Maar het is wel heel vaag. Ze houden het heel vaag. Ook op een gelekt tourschema wordt de Johan Cruijff Arena als mogelijke locatie genoemd. Okay. Een concert is nog niet bevestigd. Volgens de Britse krant The Sun zou Oasis wel volgend jaar opnieuw op tour gaan.
1: Ja, want ik weet wel dat heel veel Nederlanders ook naar Engeland zijn gegaan om daar
0: dat
1: naar Oasis
0: ook,
1: te gaan.
0: Ja.
1: Dus, nou, dat...
0: Het zal dolle boel zijn als het hier is.
1: Ja, ah, ja, maar toch wel die arena, dat geluid is altijd...
0: Oh, dat vind jij niet.
1: Nou... Ik weet niet.
0: Maar het waren wel zoveel mensen dat je beter
1: dan
0: weet.
1: Nou, ja, de laatste keer dat ik daar was, toen trad David Bowie daarop. Dus toen viel het overigens ook nog.
0: Zou jij gaan als de Oasis?
1: Ik ben niet de allergrootste Oasis-fan ever ooit. Maar een keer live zien. Ik hoop dan toch een beetje dat ze ruzie krijgen op het podium.
0: Op het podium. Ja. Dat ze wel Nederland ook binnen mogen.
1: Ja, wel. En dan het land niet meer uit mogen. Of zoiets.
0: En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
2: Thanks.
1: Jan Visser, goedemorgen.
3: Dag Bart, goedemorgen.
1: Nou, heel veel mensen gisteren denk ik elkaar aankeken en dachten... dit is de laatste mooie dag van het jaar. Het was gisteren nog wel echt even genieten zo. Tot een uur of 6, 7 en toen sloeg het weer een beetje om. Maar is dat een hele gekke gedachte dat gisteren de laatste mooie dag van het jaar was?
3: Nou, ik denk dat we er nog wel een paar gaan krijgen. Dat,
1: gelukkig.
3: Het is in ieder geval voorlopig even wat minder, maar ook niet zo heel veel minder. Het is een beetje afwisselend de komende tijd.
1: Okay.
3: Vandaag en morgen is het duidelijk minder, donderdag weer wat beter. En dan in het weekend op zaterdag ook weer een wat betere dag. En ertussendoor valt er soms wat regen, maar echt aan komen en gaan van storingen met veel regen of zo en wind. Nou, dat is bepaald nog niet aan de orde. Nou. Vandaag echter wel regen. We hebben te maken met een koufront dat over Engeland onze kant uitkomt. Het regengebied bedekt inmiddels al de provincie. Het regent niet intensief, maar van tijd tot tijd dus wel regenachtig weer. En ook vanmiddag zijn er perioden met regen en aan het begin van de avond nog. Het zou kunnen zijn dat de regen in de loop van de middag wat intensiever wordt, omdat er een storing op hoogte op het front inloopt. Er is ook kans aan de kust, met name op onweer dan. De temperatuur is nu 17 graden. De maximumtemperatuur hebben we feitelijk al gehad. Dik 19 afgelopen nacht. Hier en daar bijna 20 nog. Maar dat niveau komen we later vandaag, dus ook vanmiddag, niet toe. En de wind die waait uit het zuidwesten en is boven land matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig. Soms krachtig, windkracht 6. Nou, dus tot in de avond regen. Daarna wordt het wat droger. Komende nacht misschien een enkele bui, maar morgen komen er meer buien. De bovenlucht koelt verder af. En er kunnen forse buien zijn in de ochtend ook, met onweer. En in de middag gaat het ook nog even door. Pas later in de middag wordt het wat minder buiig. Temperatuur 18 graden morgen. En de wind eerst boven land zuidwest aan de kust, al noordwest in de ochtend. In de middag overal een noordwestenwind. En die is dan matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Nou, donderdag wordt dan weer een droge dag. Met af en toe zon, 19 tot 20 graden. Vrijdag kan er een enkele bui vallen. Iets hogere temperatuur nog. En het weekend, zaterdag en zondag. Zaterdag droog, zondag misschien kans op een bui. En de temperatuur loopt op naar zo'n 21 tot 22 graden.
1: Okay, ja, het is inderdaad een beetje wisselvallig.
3: Ja.
1: Maar niet koud. Maar dat is eigenlijk ook al...
3: Nee, zeker niet. Ja. Nee.
1: Nou, donderdag hebben wij met z'n allen een feestje bij NH. Dan gaan we buitengaats. En donderdag, dat ziet er best wel aardig uit, geloof ik, hè?
3: Ja hoor, donderdag ziet er zeker goed uit.
1: Nou, goed nieuws. Oké, Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
3: Ja hoor.

En eerst een dame om, ja, waar ik om begrijpelijke redenen warme gevoelens voor koester. Ja, Kim Wilde. Dat verhaal heb ik je al wel eens verteld. Als jullie nou zeggen, nou, doe nog eens een keer, dan moet je even een appje sturen. Want het is wel een heel bijzonder verhaal. Maar goed, het gaat over Kim Wilde. Een zangeres trouwens die ook fanatiek ging tuinieren toen ze eenmaal kinderen kreeg. Toen raakte ze zich toch een beetje, nou ja, bewust van het feit dat we de wereld een beetje netjes moeten achterlaten. En een beetje zorg moeten dragen voor onze planeet. Ze heeft ook 2 boeken geschreven over tuinieren. En die zijn ook in Nederland te koop in een Nederlandse vertaling. En ze komt naar Nederland. Volgend jaar, april volgend jaar, komt ze naar Enschede, Utrecht en op mijn verjaardag notabene speelt ze in de Oosterpoort in Groningen. Kim Wilde, nu in Goedemorgen. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH. Met een mooie Motown-klassieker. Dit is You Keep Me Hanging On.

0: Eros Ramazzotti. En hij kan eventueel carpoolen met Kim Wilde volgend jaar. Want ook onze grote vriend Eros die komt naar Nederland toe. Ook in april volgend jaar. 6 april om precies te zijn speelt hij in de Ziggo Dome. Stil even naar de prijslijst te kijken, dames en heren. Weet je wat dat kost? Vanaf?
1: €240.
0: Mijn hemel, dat je dat durft te vragen. En dan heb je nog niks gegeten en gedronken. Mijn hemel. 4 april staat hij trouwens in De Vorst in België. En dat kost het maar €70. Nou, dat, ik weet wel waar je dan beter heen kon gaan. Maar ja, dan moet je natuurlijk weer een volle tank naar België. Ah, fijn. Wat een prijs, hè, dames en heren. Ongelooflijk. Muziek nu in Goedemorgen. Oh, begin van dit liedje is zo mooi. Middenstuk en het eind trouwens ook. Vaak zo, hè, bij Earth, Wind & Fire. In Goedemorgen is dit Star.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam.
7: En ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
8: Ik ben Luut en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
9: Ik heet Loes en ik kom met hele gezellige Hilversum. Thuis in heel Noord-Holland.
10: Bijna 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Omwonenden in de buurt van het huis in Purmerend dat vanochtend afbrandde, hebben flink last gehad van de brand. Ze hadden een tijdje geen stroom en vermoeden dat de brand door kortsluiting is veroorzaakt. Er kwam ook een hoop rook bij vrij. Bij een inbraak in een kapperszaak in Zwanenburg zijn vannacht Pokémon-kaarten gestolen. De politie zoekt twee verdachten die meerdere pakjes kaarten meegenomen zouden hebben. De werkzaamheden bij een rotonde in Amsterdam-Noord zijn voorbij, maar midden op het fietspad staat een prullenbak. Buren snappen er niks van, je hoort ze zo. En dan ook meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS-journaal.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: dit liedje verdient het om een grotere hit te worden dan het tot nu toe is geworden, vind ik dan, hè. Lois Lane hoorde je met Takes a Million. 10 minuten over 11.
1: Hallo.
0: Buongiorno. Zeker uurtje 2 is prima uit de startblokken gevlogen, lijkt me zo. Gilbert O'Sullivan, daar begon ik mee met Matrimony. Straks dit uur nog muziek van The Three Degrees. En ABBA komt ook nog voorbij, jazeker. En je loopt ook vandaag weer kans op het winnen van een klein maar fijn prijsje. Dat is allemaal gekoppeld aan de toeterplaat. Suus is er. Hey. Dus is er nog breaking news, behalve dan het vertrek van Peter van der Vorst?
2: Geen breaking news, maar ik ben wel even bezig met die inbraak in een kapperszaak in Zwanenburg waar Pokémon-kaarten zijn gestolen.
0: Wat de hel is daar aan de hand?
2: Want dat is natuurlijk sowieso al gek. Eigenlijk.
0: Dat is heel
2: dat
0: gek
2: ze niet de feuns komen stelen, maar ja, of weet ik veel.
0: Tondeuses. Ja.
2: En dure shampoos altijd.
0: Dure shampoos, ja.
2: Ja, nou zoiets. Ja. Maar dat is dus... Dat
0: nee,
2: is
0: hebben ze allemaal laten staan?
2: Ja.
0: In één rechte lijn op de Pokémon-kaart af?
2: Ja.
0: Ik ken sowieso maar weinig kappers die Pokémon-kaarten verkopen.
2: Nou, daar vertel ik je zo meer over.
0: De Pokémon-kapper. Nou, headline hebben we al. Meer daarover, hoop ik. Straks rond 11:30 en dan krijgen we ook een weerupdate van Jan Visser. Allemaal op deze dinsdag. Het is 8 september en ik krijg net een bericht binnen. Oh, potverdorie. My heart skips a beat. Hebt een goede vriend van me. Net bekend geworden. Oeh, ga er maar even voor zitten. Stevie Wonder komt naar Nederland. Ja, dit vind ik toch wel even nieuws.
2: Gaat het?
0: Ja, jeetje Mina. Wat hij namelijk gaat doen, en dat is helemaal fantastisch. Je kent het album Songs in the Key of Life. Het album van Stevie Wonder.
2: Ja.
0: Dat gaat hij dus integraal doen. En het is al
2: van
0: volgende
2: boven
0: maand.
2: Naar beneden. Ja, het is dus, al volgende maand.
0: Ja, en de kaart verkoop ik in vrijdag. Dus de paniek slaat hier ook wel toe bij mij. Nee, het concert is al 28 oktober in de Ziggo Dome.
2: Ineens een dagje vrij of zo?
0: Ja, ik heb weet je wat ik ga doen? Ik ga half Nederland helemaal gek maken. Die gekke Stevie Wonder pot.
2: En heb je ook al iets over de prijzen van de kaartjes gezien? Nou, net had je het over Eros Ramazzotti.
0: 240 euro. Ja, dat zal niet goed komen.
2: Als we het toch over die categorie hebben.
0: Ja, ik kan net zeggen, ik heb wel eens laten vertellen, je kan met één nier kun je ook nog door het leven. Hè? Dus die zou ik eventueel op de zwarte markt kunnen afstaan. Goed, we gaan het in de gaten houden, mensen. Allemaal op deze dinsdag. Het is 8 september op nhnieuws.nl. Het verhaal van wegrijders bij de pomp. Ja, tankstation-eigenaren die zien als gevolg van die torenhoge benzineprijzen steeds vaker dat mensen de tank volgooien en dan wegrijden zonder te betalen.
3: We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd. En dan zie je ook heel vaak dat als ze bewust willen tanken en doorrijden, dat ze dan meteen instappen bij wegrijders zonder te tanken.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Zeg eens eerlijk, zat je mee te zingen met ABBA? Met The Winner Takes It All? Vast wel, hè? Kon jullie een klein beetje horen als ik de radio hier wat zachter zette? Dan hoorde ik jullie allemaal lekker mee lallen. Daar zat geen toeter in. Nee, zeker niet. Die staat verstopt in dat bandje dat The Beatles heet. Vast wel eens van gehoord. Liedje ken je denk ik ook wel. Ja, het gaat alleen om dat woord. Het woord in het liedje. Wat moet er op die toeter? Nou, het was niet aan dovemans oren gericht. Ik ben vandaag een beetje streng. Er komen goede inzendingen binnen. Tenminste, die reken ik voor deze keer goed. Bijvoorbeeld die van Joyce en van Lilianne en van Saïda. Saïda heeft het dus helemaal goed. Ik ga straks uitleggen waarom. Jos heeft het goed, maar strikt genomen ook weer niet. Geldt ook voor Frank en Jelle. Marja, Dini. Ja, Dini. Dini is er ook bij. Dit is Winnie. Suzanne. Dan even kijken. La Porte d'Or. Ja, rekenen we goed. La Dolce Vita. En dan is hier nog. Even kijken. Ik wil niemand overslaan. Annelies heeft het ook met recht uit. Enfin, dat heb ik ze allemaal wel gehad. Lilian. Ja, wat ik zeg, hè, goed, maar ook weer niet helemaal. Gerrit heeft het helemaal goed. Rinette had het ook goed met een klein beetje hulp. Lucia had het bij het rechte eind. En dan ga ik het eens even aan Mildred vragen. Hè? Wat een lijst mensen. Mildred, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
1: Jij zit lekker naar de radio te luisteren.
3: Ja, uiteraard.
1: En waar staat die radio dan? In welke plaats?
3: In Amsterdam.
1: Wauw, kijk eens. En hoe ligt Mokum erbij vandaag, Mildred?
3: Nat, erg nat.
1: Ja. Hou je het een beetje in de gaten daar voor mij? Want ik ben er niet, hè? Dus
3: okay,
1: ik heb altijd wel iemand die een beetje een oogje in het zeil houdt daar.
3: Ja, nat. Nee, doe ik.
1: Hey, ja. Ik draaide de Beatles, ik een toeter in die plaat verstopt. Welk woordje had ik weggetoeterd?
3: Doors.
1: Ja, heel goed. Doors, inderdaad, met een S erachter, ja.
3: Ja, goed.
1: Ik ben in een coulante bui. Door had ik ook goed gerekend. Maar ik vind degene die dan uiteindelijk met de hoofdprijs van doorgaat, die moet het natuurlijk wel even helemaal correct en tevens juist doen.
3: Helemaal toppie.
1: Hartstikke goed. Oké. Hey Mildred, je bent de winnaar van vandaag. Gefeliciteerd. Geweldig. Hij komt zo snel mogelijk je kant op. En dank voor het meedoen, hè.
3: Oké, dankjewel.
1: Groetjes. En het antwoord van Mildred en al die anderen. Klein lettertje verschil was doors. En inderdaad,
0: dat moet er op de toeter.
2: NH.
1: Dit is Matt Koning, goedemorgen met Baggin. En misschien ga ik Mink te veel ook nog draaien. Hangt een beetje vanaf hoe mijn pet staat. We gaan het meemaken.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Ik ben Tim Doevers en ben molenaar op de mooiste molen op de Zaanseschans.
9: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
10: Ik ben Melin uit Hilversum.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 11:30 in Krukjes, is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
13: Goedemorgen. In Horen hebben meerdere verdachten van een ernstige mishandeling zich bij de politie gemeld. Die had beelden gedeeld waar de verdachten onherkenbaar op stonden. Maar die zouden herkenbaar verspreid worden als de verdachten zich niet zouden melden. De mishandeling was op Koningsdag. Een homostel werd in de trein van Amsterdam naar Horen-Kersen-Bogert al lastiggevallen door 5 mannen. Na het uitstappen bleven ze het koppel volgen en vielen ze hen aan. Omstanders grepen in, maar beide mannen raakten wel gewond. Een van hen brak zijn neus. Hoeveel van de 5 verdachten zich bij de politie hebben gemeld, weten we niet. We weten ook niet hoe oud ze zijn of waar ze vandaan komen. Een opvallende inbraak vannacht bij een kapperszaak in Zwanenburg. Er zijn Pokémon-kaarten gestolen. In die kapsalon zit een bedrijfje dat Pokémon-spullen verkoopt. Een shop-in-shop, zeg maar. Tijdens de inbraak ging een rookgenerator af, maar de 2 inbrekers zijn gevlucht. Ze hebben meerdere pakketjes kaarten meegenomen. Wat de buit waard is, is niet bekend. De politie zoekt nog naar de 2 verdachten. Getuigen en mensen met camerabeelden mogen zich ook melden. Een grote brand vannacht en vanochtend in Purmerland, in een huis dat al een tijdje leeg stond. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het pand. Er is weinig meer over van het huis. Het staat tussen de weilanden, eigenlijk tussen Purmerend en Purmerland in. Maar omwonenden hebben de brand wel gemerkt, zegt verslaggever Daan Visser.
14: In de buurt gingen natuurlijk los. Het is hier vrij afgelegen wat dat betreft. En ze hebben geen stroom meer. Dus ze vermoeden dat het gaat om kortsluiting. Liander is hier nog aan het werk. En een busje van Ziggo is ook net aangekomen. Dus ja, daar wordt nu nog aan gewerkt.
13: Het pand stond leeg sinds er een paar jaar geleden een drugslab werd gevonden. En na een flinke renovatie bij een rotonde in Amsterdam-Noord ziet alles er weer piekfijn uit. Glimmende verkeersborden, vers aangeplant groen, strak asfalt. Alleen midden op het fietspad staat een prullenbak. Buren snappen er niks van.
15: Nou, ik vind het me toch een gilder echt typisch Noord.
16: Dat? Kijk zelf. Dat is toch belachelijk?
17: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Nee. Het is echt gewoon dom.
16: Ja, je kan er wel langs fietsen, maar ik bedoel, je kan hem ook daar neerzetten. Dan staat hij op de stoep.
13: Ja. Dat is op een gegeven moment ook de bedoeling. Of in ieder geval, het is een tijdelijke oplossing. Er komt een paaltje op het fietspad om te voorkomen dat auto's het fietspad opdraaien.
12: Oh, en voor in the meantime staat er nu een prullenbak.
13: Die hadden ze kennelijk even niet voorhanden. Dus toen dachten ze dat ze anders zetten we een prullenbak neer.
12: Geen behoefte aan prullenbak of zo in de rest van Amsterdam. Kunnen we wel eentje missen.
13: Ja. Misschien kan je dan tijdens het fietsen zo hop, je afval erin gooien.
12: Ja, dat doen wel meer mensen. Jeetje mina, ja, het is weer Amsterdam en op de baan voor. Maar ja, joh, we moeten ook een beetje iets overhouden om over te zanen.
13: Zo gebeurt er nog eens wat, hè?
12: Ja, precies.
13: Ja, en meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
12: Thanks, zus. Het weer dan, Jan.
11: Vandaag is het bewolkt en er zijn perioden met regen. Met name in de loop van de middag en aan het begin van de avond kan de regen tijdelijk wat intensiever zijn met onweer aan de kust. De temperatuur bedraagt meestentijds een graad of 17. De wind waait uit het zuidwesten en is matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig. Morgen af en toe zon, maar ook soms flinke buien met kans op onweer. Het wordt 18 graden en aan de kust staat een krachtige wind uit het noordwesten.
12: De verkeersinformatie van de ANWB. Dan nog de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek naar de A4 richting Den Haag. En het knooppunt Raasdorp, daar doe je er nu 11 minuten langer over.

Ik denk als je de afgelopen week over de dijk had gewandeld, dat je misschien wel een lid van de Cats was tegengekomen. Ja, we lopen daar gewoon in het wild, hè, en vallen dan. Why dus van de Cats en de Three Degrees hoorde je ook nog met The Year of Decision. Straks in Goedemorgen Billie Eilish en Birds of a Feather. Maar eerst een duo dat zo begin jaren 70 bij elkaar kwam, ontstond, doorbrak en een enorme hoeveelheid hits bij elkaar wisten zingen. Daarbij leunden ze veel op de sound van Motown-artiesten, soul-artiesten, waar ze ook af en toe mee optraden. Bijvoorbeeld met twee leden van The Temptations, een legendarisch album mee opgenomen. En de muziek die zij maakten werd ook wel Blue-Eyed Soul genoemd. Ja, witte mannen die zwarte muziek maken. Wordt ook wel eens een beetje in de hoek van de yacht rock gestopt. Net als de Eagles en Steely Dan en de Doobie Brothers. Maar daar ben ik toch niet helemaal mee eens. Toch iets meer soul, Blue-Eyed Soul dan yacht rock. Het succes van dit duo duurde tot begin jaren 80 en toen namen ze even rust. Ja, toen hadden ze inmiddels ook zoveel hits gespeeld dat ze, nou ja, meer dan genoeg verdiend hadden. En heel sporadisch traden ze dan nog wel eens op. Eén van de twee begon een YouTube-kanaal, dat heette Daryl's House. En daarin nodigde hij mensen bij hem thuis uit om met hem te jammen. En ja, lekker muziek te maken. En de ander die deed een beetje zijn eigen ding. Nou, toen in 2023 escaleerde de boel, kregen ze een enorme ruzie over eigenlijk de rechten op hun muziek. Waar kwam het op neer? Nou, een van de twee, Daryl Hall, daagde John Oates voor de rechter. En het conflict was niet alleen zakelijk. Het ging zelfs zover dat er een contactverbod werd aangevraagd. Nou, het ging allemaal om het verhaal dat John Oates zijn deel van de rechten van hun liedjes, die ze met z'n tweeën hadden geschreven, dus wilde verkopen. En daar was Daryl Hall dan weer helemaal tegen, noemde het ultieme verraad. Je weet inmiddels dat het over Hall en Oates gaat, hè, dit verhaal. Hij noemde, vervolgens noemde Oates de aanval van Daryl Hall weer haatzaaiend, bizar. Afijn, dat liep dus volledig uit de klauwen. Er kwam dus ook een einde aan een samenwerking van meer dan een halve eeuw. In een interview met de Rolling Stone in april 2024 gaf John Oates aan dat hij niet verwachtte dat hij ooit nog met Daryl Hall zou optreden. Vorig jaar is er nog weer een uitspraak geweest waarmee de zaak weer in de minnen geschikt is. Dus heel misschien ontstaat daar ooit weer eens een keer een samenwerking. In die periode dat dit speelt.

was bang dat hij die stad hem wel eens zou op kunnen eten. Nou, in die tijd hing hij ook vaak rond in een nachtcafé, waar hij dan na optredens nog even ging hangen. Nou, dat soort tenten ken je misschien wel, hè? Daar komen niet de meest burgerlijke types. En daar in die tent, die After Hours Club, kwam op een zeker moment een prachtige dame binnen, wiens schoonheid eigenlijk in schril contrast stond met haar gevoel voor humor en haar persoonlijkheid. Want ze was behoorlijk grof in de mond. Ze vertelde de ene naar de andere gore mop. En John Oates was zo onder de indruk van deze vrouw dat hij, terwijl het alweer licht werd en hij terugliep naar zijn appartement, dacht, het idee van een stad die je ophoudt, opeet, en een vrouw die je met huid en haar verslindt, maar waar je dus wel hotel de botel verliefd op kan worden. Die twee dingen kan ik mooi combineren. En zo ontstond dus deze grote hit van Hall & Oates, toen ze nog met z'n tweeën door één deur konden. Maneater is dit.

0: goed geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joem, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
3: Joem, wat ga je doen?
1: Dit is heel bijzonder.
3: Joem, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zitten?
3: Joem, wat ga je doen?
4: Joem, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Ik dacht dat jij in je eentje aan het zingen was.
4: Ja, dat...
1: Ik was er begonnen.
4: Ik had, ja. Het was zover.
1: Heel grappig. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Bart Vonke, die kennen we als een van de jongens van Chaotic.
4: Ah, ja.
1: En die heeft nu een solo carrière en die komt langs. Want die
4: leuk.
1: Die heeft een single uitgebracht. En dan hebben we nog iets moois. Binnenkort een voorstelling op 16 september. Van een zangeres in Tuschinski. En daar gaan we even mee bellen. Want het is echt wel een heel bijzonder gegeven. En voor de rest hoorde ik jou over Stevie Wonder.
4: Ja,
1: ik heb gelijk gekeken, want daar moet ik ook naartoe.
4: Ja.
1: Maar als je heel slim bent, ga ik je zo meteen iets vertellen.
4: Okay.
1: Waardoor je misschien...
4: Oh,
1: pre-sale.
4: Nou, ik blijf nog even hangen. Dat is allemaal zo duidelijk. Spannend. Ik heb nog één liedje, misschien twee. Kijk even hoe mijn pet erbij hangt straks. Dit is in ieder geval Paul Simon met die geweldige Steve Gadd op drums. 50 Ways to Leave Your Lover. Toedeloe, hè?

0: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
6: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
8: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
9: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
10: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
11: Bijna 12 uur, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Door een grote brand is in Purmerland een leegstaande woning vannacht volledig verwoest. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met blussen. Steeds meer slachtoffers van seksueel geweld kloppen aan bij het inloophuis van Centrum Seksueel Geweld in Amsterdam. Ze krijgen daar veel steun. En Noord-Hollandse reizigers die maken zich op voor de OV-staking van morgen. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers... doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën... en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers... hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden... dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had... niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers... Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten... maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht... vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs... die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie... en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten... De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school... en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat... na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
15: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
16: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
15: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
16: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
15: Bestel op budgetbroodjes.nl.
16: Nu ook in Purmerend.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NAV.
3: En waarom NAV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Tot 2.

0: Het is dinsdag 8 september. 7:07. Bart Vonken is een zanger en die komt met eigen repertoire. En dan komt hij straks even over kletsen. En voor de rest hebben we ook een leuk gesprek, althans daar ga ik vanuit, met een artiest die binnenkort in Tuschinski staat. Maarten, rots in de branding.
1: Hallo.
0: Allerbeste redacteur ever.
1: Mag ik wat vragen? Rots in de branding, wat is dat eigenlijk?
0: Oké, dat is mooi dat je het vraagt.
1: Ja,
0: ik zeg het iedere keer.
1: Wat symbolisch betekent, maar waarom
0: betekent
1: heet dat zo?
0: Dat ik altijd terug kan vallen op jou. Jij bent mijn rots in de branding.
1: Maar waarom heet dat die rots in die branding? Wat heeft dat daarmee te maken?
0: Ik denk dat het symbolisch is. Namelijk dat die rots in de branding van de zee zo stoer en sterk is.
1: Ah, die gaat nergens naartoe.
0: Dat hij altijd overeind blijft.
1: Oh, dus eigenlijk is het een dreigement. Van, jij blijft altijd op deze plek.
0: Zo interpreteer jij dat, maar dat hoeft dus niet. Maar liever wel, ja.
1: Dat is me duidelijk. Ja. Want je zegt het bijna elke dag, vind ik altijd heel lief. Maar ik denk eigenlijk, waarom
0: is het meer gewoon dat je heel stoer en sterk bent.
1: Oké, nou, vind ik mooi.
0: Hey, op deze persoonlijke plek wil ik even iets in de groep gooien. Want ik vlieg vanavond naar Spanje. Vind ik op zich niet zo heel erg spannend. Hoewel, ik ben niet heel dol op vliegen. Maar aanstaande vrijdag heb ik een huwelijk.
1: Ja.
0: En ik ga er iets spannends doen. Ik mag voor het eerst een huwelijk voltrekken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als babs.
0: In de toga van Imca Marina.
1: Ja, fantastisch toch?
0: Ja, als luisteraars een foto willen hebben, dan kan ik nog een fotootje sturen. Want ik heb laatst hier die foto gewoon genomen. Maar dat maakt niet uit, daarover wil ik het niet hebben. Ik ben helemaal voorbereid, althans dat denk ik. En de papieren zijn uitgeprint en ik heb een map gekregen van Liliane Spijker. En ik heb wat leuke dingetjes en ik heb een bordje gekocht in de vorm van een hartje. En daar doe ik hartjes in en dat zet ik dan neer op het tafeltje bij het bruidspaar. Ja. Ik heb ook zakdoeken met erop happy tears, van als ze gaan huilen. Dan kunnen ze zo happy tears pakken.
1: Wat leuk.
0: Ja, ze krijgen ook een tasje met erin een fotolijstje. Daar doe ik dan de trouwakte in.
1: Ja.
0: En doe ik ook nog een ander zakje in met hartjes.
1: En daar zijn wel veel zakjes en pakjes en slingertjes.
0: Ja, maar het is heel leuk.
1: Oké.
0: En de pen waarmee ze gaan tekenen, die mogen ze ook houden.
1: Oh.
0: Die heb ik in een pennendoosje.
1: Oké.
0: Ja, maar het is wel spannend, want ik heb dit nooit eerder gedaan. Dit is mijn eerste keer. Ik heb wel stage gelopen, zo heb ik het genoemd, met Liliane Spijker. 4 keer een huwelijk bijgewoond.
1: Ja.
0: En nu moet ik het zelf doen.
1: Maar als jij iets kan, dan is dit het toch?
0: Ja, dit hoop ik.
1: Eigenlijk is het wat je elke dag doet met zo'n gast. Alleen dan is het even
0: alleen officiële. Hier zitten 130 mensen, die zie je ook.
1: Ja.
0: En ik ken er heel veel.
1: Oh ja.
0: Dat is wel een ander verhaal. Breng mij bij de volgende vraag voor jou, voor Barbara, voor alles en iedereen. Heb jij onlangs wel eens iets spannends gedaan? Iets dat je dacht van tevoren, oh, hier zie ik toch wel een beetje tegenop. Maar ik heb het overwonnen. Ik vond het spannend, maar het is me gelukt.
1: Toen ik de puntentelling ging doen van het Regio Songfestival. Oh ja. Dat was live op televisie. En dan kreeg ik zo'n oortje in mijn oren. En dan hoorde je via daar, via ergens in Tilburg was het of zo. Van, je 10 seconden. En toen dacht ik, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Ja. Ik had nu ook gewoon lekker op de bank kunnen zitten. Wat zit ik nou weer te ouwe hoeren met mezelf? Maar als je het dan gedaan hebt en het gaat je goed, dan ben je blij.
0: Ja.
1: Maar van tevoren denk ik, waarom doe ik dit?
0: Ja, precies.
1: Ik moet dit helemaal niet willen.
0: Ja.
1: Waarom wil ik niet gewoon administratief medewerker zijn of zo?
0: Nee, dat ben je
1: niet. Dat je dag in een uitdaging hebt.
0: En dat ga je ook niet worden.
1: Nee.
0: Sterker nog, ik denk dat je volgend jaar de punten weer moet doen. Oh nee, misschien komt het niet meer.
1: Gestopt.
0: Nou, weet ik niet. Is het gestopt?
1: Ja.
0: Is dat al in
1: dankzij
0: geweest?
1: Dankzij mijn puntentelling, denk ik.
0: Barbara, heb jij onlangs wel eens een keer iets heel spannends gedaan? Dat je denkt, oh, ik durf niet, ik wil niet, maar ik moet en ik kan niet terug. En het is me gelukt.
2: Niet heel, heel spannend, maar wel een beetje buiten.
0: Doe maar een beetje spannend.
2: Beetje spannend, buiten mijn comfortzone. Ik heb de laatste tijd best wel veel in de open lucht gezwommen. Ook op de dagen dat het koud was. Dus in super koud water in een buitenbad. En dan heel veel banen getrokken. Het is niet super spannend. Maar dat was
0: ik vind
2: altijd
0: het wel
2: iets
0: spannend.
2: Waarvan ik dacht, daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Maar je kan ook zaterdagochtend
2: als het regent. Heb ik dat wel gedaan. En dus ik ben mijn conditie flink aan het opvijzelen. En zo erg is het niet. Dus letterlijk een duik in het water.
0: Maar het is soms ook wel goed om iets te doen wat je niet gewend bent.
2: Ja, dat moet je eigenlijk wel blijven doen.
0: En eigenlijk zegt Erik Scherder zegt dat ook. Hè? Als je gewend bent om altijd bijvoorbeeld met de honden Maarten altijd dezelfde wandeling te maken, maak eens een keer een andere wandeling. Of doe het eens andersom.
1: Ja, ben ik
0: het
1: dus totaal niet mee eens.
2: Oh. Jawel, want dan leg je weer een nieuwe verbinding in je hersenen aan, volgens mij.
1: Ja, dat is prima.
2: Even serieus.
1: Allemaal geen verbinding. Ik wil gewoon lekker het oude, te oud en vertrouwd. Daarom hou ik ook niet van vakantie. Gewoon, ik wil mijn eigen huis. Daar ken ik. Ik weet precies waar alles staat. Ja, dat gedoe allemaal.
0: Nou, wacht maar. Het komt nog wel.
1: Ja.
0: Ik denk, als jij een paar jaar verder bent, dan luister je wel naar Erik Scherder. En denk ik, oh, die man die heeft alle wijsheid in pacht.
1: Als ik die verbindingen heb om nog zo ver te kunnen denken.
0: Je hebt zoveel verbindingen in je hoofd.
2: Denk het niet, hoor.
0: 088. 850.

0: Maggie Riley en Mike Oldfield en Moonlight Shadow. Wanneer heb je voor het laatst iets spannends gedaan? Iets dat je niet gewend bent, maar dat je toch op een gegeven moment dacht... Oké, ik durf het. Ik kan het. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar dan heb je van tevoren natuurlijk wel heel veel zenuwen. Ik ook, nu eigenlijk. Ik denk, het is bijna vrijdag. Maar goed, ik ga nog wel een keertje oefenen, hè, om dat huwelijk te voltrekken daar in Spanje. Prachtig kasteel, Maarten. Het is wat voor jou ook, dat kasteel.
1: Ja?
0: Het kasteel heet Peralada.
1: Oh, klinkt nu al mooi.
0: Ja, zoek het maar op.
1: Ja.
0: Maar zag je ook dat Irene tekst en uitleg gaf aan jou over rots in de branding?
1: Ja.
0: Dat je dat vooral moet zien als een heel groot compliment.
1: Ja, dat doe ik ook zeker. Ja. Dank je wel daarvoor.
0: Wat schreef zij?
1: Ja, dat een rots in de branding is. Ja. Iemand op wie je altijd kunt vertrouwen en die jouw steun biedt in moeilijke tijden.
0: Godverdorie.
1: Maar niet te moeilijk, hè?
0: Ik moet er bijna van huilen.
1: Ach, kind.
0: Nee, maar hartstikke goed. Oké, en zo is het ook bedoeld. We gaan naar Truusje. Dag Truusje, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, er kwam vorige week een vrouw onder invloed in mijn winkel.
0: Oh, onder invloed van alcohol of drugs?
2: Drugs. En
0: okay.
2: Die heeft geprobeerd mijn tas te stelen.
0: Oh, dat is minder.
2: Toen heeft ze mijn portemonnee gepikt en toen ben ik erachteraan gegaan in de auto.
0: Ja.
2: En een mevrouw heeft toen haar tas meegenomen als onderpand.
0: Ja.
2: En toen is ze met die drugs weer weggereden.
0: Ja.
2: En de politie, ze is ingerekend en ze is de rijbewijs kwijt. Maar ik vond het eng, ja.
0: Ja, ik snap dat je dat ongelooflijk eng vindt en vond ook. En dat je van tevoren dacht, dit gaat Truusje Mul nooit doen. Maar je hebt het wel gedaan.
2: Ja, ik heb het gedaan. En ik heb ook toen ze weer terugkwam om verhaal te halen... had ze de portemonnee in de hand en toen ging ze met geweld de deur weer proberen ze open te maken. Maar die had ik op slot gedaan en ondertussen de politie gebeld.
0: Oké.
2: En er is iemand geweest die in mijn winkel was die ook heel zachtig is geweest.
0: Ja.
2: En het is een incident, het komt hier nooit voor. Maar deze vrouw was zo zwaar onder de crack en heroïne.
0: Ach, wat een ellende.
2: En het was, ik was heel erg spannend, vond ik het. Ik had later, ja.
0: Nou, en volgens mij is het nog steeds een beetje spannend om erover te praten.
2: Ja, ik vind het ook spannend, want ik ben blij dat ik op mijn leeftijd haar toch nog heb kunnen... Want ik dacht, dat ze mijn portemonnee teruggeeft... Daar komt ze niet mee weg. Dus ik wil dat ze gewoon opgepakt wordt. Dat ze niet achter het stuur gaat zitten.
0: Nee.
2: Want straks rijdt ze een kindje dood. En ik wilde dat niet. Dus ik heb gewoon heel snel kunnen handelen.
0: Ja, je hebt heel goed gehandeld. Hoe lang is dit geleden?
2: En vorige week, woensdag.
0: Ach, spannend. Is er nog een beetje nazorg voor jou?
2: Nou, de mensen om me heen die dit ook een beetje mee hebben gekregen... die zijn heel lief voor me. En ik heb het naast me neergelegd, want het is een incident. Het komt bij mij nooit voor.
0: Nee.
2: Het is gewoon oké, en we gaan weer vrolijk verder.
0: Oké. Hartstikke goed dat je er zo over kunt praten. En ik ben heel trots op je.
2: Nou, dank je wel. Leuk. En ik op jullie.
0: Nou, hartstikke goed. Dag, Truusje.
2: Dag.
0: Dag. Dan gaan we naar Martijn. Martijn Mulder.
3: Hi, John.
0: Hallo, goedemiddag.
3: Hi meisje, alles goed?
0: Ja, ach, wat leuk dat je meisje zegt. Ja, hartstikke goed. Ja, nee, naar de kapper geweest.
3: Ja, ik zie het, heel beeldig. Oh, heb je extensions erin of niet?
0: Nee, is allemaal van mezelf.
3: Beeldig, kind.
0: ik was 5,5 maand niet geweest en dan voel je echt een soort prinses als je daar vandaan komt.
3: Waar ga je dan, in Muiden of naar Amsterdam?
0: Nee, Weesp.
3: Oh, Weesp, oh ja. Heb je Weesp en moppen gekocht? Die zijn zo lekker, er is een winkeltje daar.
0: Ja.
3: Is heerlijk.
0: Ik weet het. Ik heb ze wel eens gekocht, maar deze keer niet.
3: Oh, kind, ze zijn zo lekker.
0: Ja.
3: Maar goed, we komen terug op...
0: Op de vraag.
3: Op de vraag, wat Maarten zei. Ik blijf liefst thuis. Ik ook.
0: Ja.
3: Ik heb een vriendin, Corona de Roper, die woont al 40 jaar in Toscane.
0: Ja.
3: En die nodigt me dan iedere keer uit van kom je lekker, gezellig. Het is prachtig. Alle luxe en alles erop en erom. Prachtig boerderij, 400 jaar oud.
0: Oh, jeetje.
3: Turkanen, het is schitterend. Maar kind, als ik dan weer naar huis ga...
0: Ja,
3: dan ben ik zo blij. Het is verschrikkelijk. Ik ben, wat dat dan gaat, precies. Mijn moeder, die ging ook nooit weg.
0: Nee.
3: Mijn broer, die vroeg voor Alitalia, die woonde in Rome.
0: Ja.
3: En eindelijk had mijn vader gezegd... Eppie, ga nou een keer mee naar Rome, naar Kees doen.
0: Ja.
3: Nou, oké, mijn moeder mee.
0: Ja.
3: Dus mijn ouders weg. Weggebracht naar Schiphol, alle toestellen erop en erom. Je kent dat wel.
0: Ja, ja.
3: En na 2 dagen, ik denk, dat zie ik toch bij het huis van mijn ouders.
0: Ah, kwam ze weer?
3: waren ze terug. Ik zei, wat heb je nou gedaan, mam? Ja, de ramen gelapt. Moet je nagaan, midden in Oud-Rome, vlakbij Piazza Navona.
0: Ja.
3: En mijn vader had het plafond gewit. En toen zei mijn moeder, nou, Max, we gaan nu weer naar huis. Oh, het is genoeg geweest.
0: Ja, natuurlijk.
3: En wat dat dan gaat, ben ik precies mams. En ik begrijp precies wat ja. Maarten doet.
0: Nou, ik ben ook heel graag thuis. Maar af en toe zo'n uitstapje vind ik toch ook wel heerlijk.
3: Hoor. Ja, maar jij gaat veel weg. Ook vanwege je dochter natuurlijk.
0: Ja, ja, die heeft alweer een tijdje niet gevlogen. Maar wie weet dat dat dan de volgende keer weer gaat gebeuren.
3: Maar alleen dat naar Schiphol, dat door die douane en al die toestanden.
0: Ja.
3: Vreselijk.
0: Nou, ik zal je denken vanmiddag, Martijn. Ik kan niet meer terug.
3: Oké, meisje.
0: Dag, lieverd.
3: Joei.
0: Dag.
3: Groetjes daar.
0: Joei. Een heerlijke man is dit toch, hè?
1: Ja, dat kan hij mooi vertellen,
0: oh,
1: hè?
0: Ik vind hem zo leuk als zijn stem ook. Ik heb hem nog nooit gezien, maar het is echt... Ja, ik vind het een heerlijke man. Wat kwam er verder binnen via de app?
1: Nou, Vera die haakt een beetje aan, want ze zegt... voor het eerst gevlogen afgelopen zomer. Ik vond het doodeng. Ja. Hans die heeft een woning gekocht in 2020... nadat hij jarenlang gehuurd heeft. Belinda, na mijn scheiding dacht ik dat ik altijd vrijgezel zou blijven... maar ik ben sinds kort weer met een partner.
0: Ja, dit zijn allemaal mooi, spannende he? Dingen.
1: Ja, dat is
0: huis gekocht voor het eerst, vliegen, een partner.
1: Het is allemaal een beetje dingen die angstig kunnen zijn natuurlijk. Ja. Madelief die volgt een cursus Spaans. Dat vond ze ook spannend, zo'n eerste keer, om dan iedereen weer te ontmoeten.
0: Ja.
1: En Ernst die zegt, mensen omschrijven mij wel eens als koppig en star. Laatst heb ik mijn excuses aangeboden na een ruzie met de buren. Ik vond het moeilijk, maar ik heb het toch gedaan.
0: Nou, maar dat vind ik ook mooi.
1: Sorry zeggen is het moeilijkste wat er
0: zo
1: is.
0: Zo zie je maar weer, dat we af en toe gewoon ook even iets doen wat we niet gewend zijn. Precies. Even buiten de comfort. En dan gaan we weer.
1: Ja.
0: Oké, okay, is dat... Oké, we hebben alles gehad, hè?
1: Ja.
0: Oké, okay, mooi. Is toch leuk, hè, al die reacties?
1: Zeker, ja.
0: En jij weet het ook zo goed te verwoorden.
1: Ach, dank je.
0: Mijn rots in de

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.

0: Half 1, precies in Hem is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De schade is groot in Purmerland. Een complete woning werd daar vannacht volledig verwoest door een grote brand. Toen de brandweer aankwam, sloeg de vlam al uit het pand. De brandweer is tot vanochtend bezig geweest met blussen. Het huis staat tussen de weilanden, eigenlijk tussen Purmerend en Purmerland in. Maar omwonenden werden er wel wakker van, vertelt onze verslaggever Daan Visser.
2: In de buurt ging het natuurlijk los. Het is hier vrij afgelegen wat dat betreft. En ze hebben geen stroom meer. Dus ze vermoeden dat het gaat om kortsluiting. Liander is hier nog aan het werk. En een busje van Ziggo is ook net aangekomen. Dus daar wordt nu nog aan gewerkt.
1: En dat zei onze verslaggever Daan Visser eerder vanochtend. Ja, het pand waar die brand woedde stond leeg sinds een aantal jaar geleden daar een drugslab werd gevonden. Steeds meer slachtoffers van seksueel geweld die kloppen aan bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Verspreid over ons land zijn er 16 locaties waar de GGD, artsen, advocaten en de zedenpolitie onder één dak zitten. Ja, je kunt er naartoe naar een nare ervaring en je krijgt daar hulp en steun. Alleen al in Amsterdam deden dat ruim 800 mensen sinds de oprichting bijna 2 jaar geleden.
3: Kijkend naar dit jaar al zien we echt procentueel ook een stijging van mensen die aankloppen bij ons voor hulp.
4: En hoe verklaart u dat?
3: Omdat meer mensen ons weten te vinden, de laagdrempeligheid en ook omdat ze hier kunnen binnenlopen zonder of met afspraak.
5: Ja, ik had wel meteen het idee dat ik op een goede plek was. En de warmte van mensen die meteen meeleven was ook heel belangrijk.
1: Ja, van groot belang blijkt dat centrum dus te zijn voor seksueel geweld met verschillende locaties over het hele land. Tennisser Botik van de Zandschulp gaat de geschiedenisboeken van de US Open in. De tennisser uit Amsterdam won vannacht in 5 sets van de Franse Arthur Gea en behaalde zo een plekje in de kwartfinales van het toernooi. Een superlange wedstrijd was er te zien op Eurosport.
6: En dan nog een keer! Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière.
1: Ja, gedenkwaardig kan je zeggen. Die wedstrijd duurde 5 uur en 13 minuten. Kan je
0: niet
1: voorstellen,
0: normaal.
1: June?
0: Ongelooflijk.
1: Het is historisch, want slechts 3 wedstrijden in de geschiedenis van het toernooi in New York ooit waren er langer. Slechts 3 wedstrijden.
0: Ja, bizar.
1: Wat een uithoudingsvermogen.
0: Moet je nagaan, om te spelen is het al gewoon ellenlang. Maar om te kijken, want ik vind tennis kijken heel leuk. Ja. Dan ben je ook gewoon een dag kwijt.
1: Zo is dat.
0: Ja, fantastisch.
1: Laatste berichtje, de pindakaasvloer in het Boijmans van Beuningen Museum. Ja, is na ruim 8 weken weer opgeruimd. Ja, die vloer lag daar weer ter ere van Wim T. Schippers. Hij overleed in juni. De pindakaasvloer is bijna door 50.000 mensen bezocht de afgelopen tijd. Bestond uit 390 kilo pindakaas. Die vloer moest ook een aantal keer opgelapt worden trouwens. Want 48 bezoekers stapten in het kunstwerk. Zelfs op de laatste dag. Er moesten ook 5 telefoons uit de pindakaas worden gevist. Ja, en er was 1 bezoeker die van de pindakaas likte. Een kind, volgens het museum. Nou ja, zo,
0: heel, misschien
1: zo
0: wel
1: was
0: een heel
1: het ook
0: groot
1: allemaal
0: kind.
1: Dat kan ook. Ja, maar Wim T. Schippers was ook een groot kind. Hè?
0: Precies.
1: En die vloer was ook
0: Ik hou
1: zo
0: van
1: bedoeld.
0: Grote kinderen.
1: Ik ook. Zeker. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. En dan gaan we naar Jan Visser. Dag Jan.
7: Dag June.
0: Goedemiddag. Ik vind jou niet een groot kind. Ik vind jou echt een volwassen man.
7: Oh, dank je.
0: Ja. Of wil je liever een groot kind zijn?
7: Nee, het maakt mij niet zoveel uit.
0: Jij bent ook zo makkelijk altijd. Ja. Maar is het weer ook een beetje makkelijk?
7: Het weer is, nou ja, het is maar wat je ervan verwacht.
0: Ja, het is anders dan gisteren, maar dat kan ook niet anders.
7: En gisteren hadden we inderdaad nog een zomerse dag, een warme dag. Maar vandaag is dat bepaald niet het geval. De temperaturen, de hoogste temperaturen van vandaag zijn eigenlijk al, June, in de nacht gemeten. Toen werd het op een aantal plaatsen, zeker in de kustgebieden, bijna 20 graden. Ja. Nou, dat niveau hebben we inmiddels, zitten we duidelijk onder. Purmerend had nu bijna 17, aan de kust is het 16 graden. Schiphol zit zelfs onder de 16. Dus toch wel wat koeltjes in vergelijking, zeker in vergelijking met gisteren natuurlijk. En dat komt allemaal omdat een koufront bezig is de provincie binnen te trekken. En dat proces gaat gepaard met veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Tot nu toe is er niet zo heel veel gevallen. Het is een beetje een zacht meiregentje, zou je het kunnen noemen. 2 tot 3 millimeter op een aantal plaatsen. Maar daar komt vanmiddag nog wel wat bij, want het front blijft slepen boven onze provincie. Het komt ook omdat er een storing zit boven Noordwest-Frankrijk en het kanaal. Die houdt het front wat op. En op hoogte komt er een storing aan die op het front inloopt, waardoor het wat actiever is. gearriveerd. Kortom, vanmiddag aanhoudend veel bewolking en van tijd tot tijd regen. En het kan soms wat intensiever worden in de loop van de middag. En helemaal aan het eind van de middag en begin van de avond is er in de kustgebieden ook kans op onweer.
0: Oh, dat is niet zo lekker.
7: Nee, maar niet echt extreem hoor. Maar er zou een bliksemontlading kunnen voorkomen. Verder een temperatuur van de hele middag zo'n beetje rond de 17, soms 16 graden. Dus echt een wat koelere dag. Dat hebben we niet vaak gehad de laatste tijd. De laatste maanden, zeg maar. En de wind, die waait uit het zuidwesten. En is over het algemeen meest matig en aan de kust vrij krachtig. Zuidwest tot west. Het zal vanavond niet veel veranderen. Vanavond wordt het, zeker in de loop van de avond, wel droog. Komende nacht is er een buienkans. En dan morgen is de bovenlucht behoorlijk afgekoeld. En dat resulteert dan in de vorming van buien. Sommige met onweer. Vooral in de ochtend kunnen de buien toch wel flink uitpakken. In de middag trekt het geleidelijk aan wat naar het oosten. Maar het wordt pas avond voor de buien echt grotendeels uit onze provincie verdwenen zijn. Er is ook wel af en toe zon. En het wordt maximaal zo'n 18 tot 19 graden. Bij een zuidwestenwind die later aan de kust sowieso al in de ochtend, maar later ook elders naar het noordwesten draait en af en toe aan zee krachtig is en boven land matig. Nou, daarna krijgen we een situatie met wat gaat het een beetje op en neer.
0: Ja.
7: Donderdag profiteren we van een rug van hoge druk.
0: Okay.
7: Het is droog, er is geregeld zon, het wordt 19 tot 20 graden.
0: Oh, dat is wel leuk voor de collega's hier, want dan hebben ze een bedrijfsfeest.
7: Ja, dat is zeker fijn. En dan vrijdag is er weer kans op een enkele bui. En dan ook een temperatuur een beetje richting 19 tot 20 graden. En het weekende zaterdag toch weer zon. En zondag weer een buikans of wat regen. Dus zo hobbelen we de komende tijd door.
0: Prima.
7: Een beetje licht wisselvallig weer. Ja,
0: ja. Oké, goed. Mooi, de luchtdruk in de weerspraak.
7: Ja, ik heb nog heel even, want zoals je weet hebben we natuurlijk een enorme zomer achter de rug. Hè?
0: Ja, hoge temperaturen, heel droog. Weinig neerslag.
7: En in het uitgezonderd het noordoosten van het land, de provincie Groningen met name en Drenthe, is het overal in ons land zo'n beetje de warmste zomer ooit geworden. En ik heb even gekeken hoe dat nou zat met die tropische dagen in ons land. En als we naar onze provincie kijken, de Kooi, Den Helder, kwam uit op 7 tropische dagen tussen 1 juni en begin september. Berkhout en Schiphol hadden er 8, Wijk aan 7. De Bilt 11 en in Maastricht maar liefst 24.
0: Zo.
7: Dus je ziet er wel enorme verschillen in het land, hè?
0: Ja, ja, grote verschillen. Hé, ik heb natuurlijk nog een weddenschap gewonnen, hè, van jou.
7: Ja, zeker. Ja.
0: Dan verzinnen we wel een keer wat op.
7: Ja, dat komt zeker goed.
0: Oké.
7: Wat in een goed vat zit, voorziet niet, hè?
0: Nee, zeker niet. Hartstikke goed. Ik ben, wat ben ik vrij? Ik ben ruim een week vrij.
7: Ja.
0: En dan spreek je daarna weer.
7: Ja, ik heb nog wel even de luchtdruk voor je.
0: Oh ja, en de weerspreuk niet vergeten. Ja,
7: 1008 tot 1009.
0: Ja.
7: Als de vogels allemaal zwijgen en zich bergen in de twijgen,
0: ja,
7: gaan we stellig onweer krijgen.
0: Ah, ik zie het wel helemaal voor me.
7: Ja, hè?
0: Ja, mooi plaatje. Veel plezier, ik word vervangen trouwens door Barbara. Dus
7: ja, goede
0: komt
7: week,
0: helemaal
7: hè?
0: Goed. Dank je wel.
7: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.

0: Desiree en deze plaat heet Life.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pim. Bam.
3: June tot 2.
2: Pim.
3: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
4: Speelt Pim Pam Pet.
0: Het is 10:50 en we spelen inderdaad iedere dag Pim Pam Pet met iedere dag weer hele andere vragen. En sinds een aantal weken zijn dat gewoon actuele vragen.
5: Ja.
0: Dan zou je kunnen denken, als je bovenop het nieuws zit, dan helpt je dat. Maar dat hoeft niet per se, hè?
5: Nee, want ze zijn wel wat moeilijker. Ja. Voorheen was het nog wel een kleur of iets van metaal. Nee. Nu gaat het echt de diepte in.
0: Nou ja, maar ik vind een auto-onderdeel of zo, dat vind ik ook niet echt heel moeilijk.
5: Oké.
0: Het zijn niet hele moeilijke vragen, toch?
5: Ik heb ze vandaag gezien. Ik heb ze zelf voorbereid. Ik vond dat moeilijk.
0: Ja?
5: Ik denk dat ik het niet zou kunnen, maar goed, onze luisteraar wel. Okay. Er staat bijvoorbeeld een boek. Ja, ik ken, dan komt de vrouw bij de dokter en houdt het wel op.
0: Nou, dan noem je ook even wat. Zullen we even een selectie vraag doen?
5: Ja, brand los.
0: Ja? Mag ik hem doen?
5: Tuurlijk.
0: Maar ik vind wel een leuke prins.
5: Okay.
0: Prins George in Engeland. Die is namelijk vandaag begonnen zijn eerste schooldag. En dan gaat hij helemaal naar het prestigieuze Eton College. En denk je, waarom gaat hij in Eton College? Omdat zijn vader, prins William, daar ook op school gezeten heeft.
5: Oh.
0: Ja.
5: Het is wel een kostschool, denk ik.
0: Ja, het is ook een kostschool. Dat vind ik ook moeilijk.
5: Ja.
0: En het kind is 13.
5: Ja.
0: Ik ben niet zo van de kostscholen.
5: Ik ook niet zo.
0: Nee, ik denk dat ik dan ook heel zielig geworden was. Maar goed, daar gaat het even niet om. Het gaat niet om ons. Het gaat om prins George. En die vindt het misschien wel geweldig. De vraag is dan, waar denk je aan bij brugpiepers? Dat is de vraag.
5: Ja.
0: Dus waar denk je aan bij brugpiepers? Met de volgende letter. Het is de P van Pieter. Dus waar denk je aan bij brugpiepers met de P van Pieter? Wat is er te winnen? Bijvoorbeeld een bon, €50. Te besteden bij plutosport.nl. Dat is niet mis.
5: Zeker niet.
0: Goh, en hebben we ook nog boeken. We hebben nog schorten.
5: Pim Pam Pet.
0: Pim Pam Pet, wat hebben we niet?

0: Climie Fisher Maarten met...
1: Love Changes Everything.
0: Och, kerel.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: En zeker volgend jaar als jij gaat trouwen.
1: Oh, nu ook al wel, hoor.
0: Ja, want je bent verloofd, hè? Je bent best wel lang verloofd al.
1: Ja, 2 jaar al bijna.
0: Dan kun je er nog even iets langer over nadenken.
1: Maar ik vind verloofd zijn ook leuk. Dat zeg je, mijn verloofde.
0: Ja. Ja, straks zeg je mijn man. Ja. Ja, maar je kunt niet meer terug, hè? Want je hebt allemaal kaartjes uitgedeeld.
1: Precies. Dus die verloofde. Ik kan nog steeds terug, hoor. Ik kan toch altijd nee zeggen. Nee, maar ik was niet van plan, hoor.
0: Dat ga jij niet doen. Nee. Jeroen, kusje, kusje.
1: Denk hij gaat dat hij nee zegt.
0: Ja, nou, tegen die tijd snap ik dat wel. Met al die hectiek. Ja. Goed, we hebben de selectievraag hebben we gehad. Oké, okay, Prins George, waar denk je aan bij Brugpiepers?
1: Ja, en dat was de P. En ik vind het zulke leuke, pakkende antwoorden. Een pukkel. Maar de pukkel is ook een tas.
0: Ja, op je rug.
1: Precies. Dan heb je nog de pupil. Dat is een ander woord voor leerling. Pesten, puberteit, prikkelbaar, pennen, potloden en een pakje drinken.
0: Nou...
1: Dat zijn
0: krijg
1: jij
0: een
1: dingen.
0: Pakje drinken mee van je moeder in de brugklas?
1: Ja, zeker.
0: Dat is schattig. Wat kreeg jij mee in je broodrommel? Doen we een andere keer. Oh. Als ik terug ben. Nee, want ik weet nu al dat het hilarisch wordt. Oké, okay, houd vast. Dat doen we dan op maandag. Wat is het? 21 september. Wat zat er in je broodrommel?
1: Oké. Okay.
0: Oké, okay, we gaan spelen met de twee eetjes. Emiel en Erika, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag, dag. Wat een gezelligheid nu al.
3: Ja.
0: Ja. Erika, wat was je antwoord?
3: Puisjes.
0: Puisjes. Heb jij puisjes gehad?
3: Eigenlijk helemaal niet.
0: Oh nee, ik ook niet. Gelukkig.
3: Gelukkig.
0: Maar misschien krijg ik ze nog. Emiel, wat had jij als antwoord?
4: Ik had hetzelfde antwoord. Ik had ook puisjes.
0: Oh, puisjes. En had jij een pukkeltje links en rechts?
4: Ja, gelukkig niet al te veel.
0: Oké. Okay. Had je ook van die mee-eters dan?
4: Nee, dat gelukkig niet.
0: Of van die puisjes die je moest uitknijpen. En dan kwam er allemaal van een beetje van die... Oké, okay, nou, smakelijk.
1: Het is een
4: heel was een garage bij mijn moeder. Want ik vond het prachtig om ze uit te knijpen.
0: Oh ja, oh, oh. Oké, okay, eet smakelijk voor de mensen die zitten te eten. We gaan gauw beginnen met Pim Pam Pet. De eerste vraag. Zal ik die doen dan?
1: Ja.
0: Oké, okay, de Eiffeltoren die heeft vandaag de deuren weer geopend. Nou, een tijdje ging de bezienswaardigheid dicht vanwege het personeel. Die had namelijk het werk neergelegd, ik snap het wel... uit onvrede over een besluit om vrouwelijk personeel... een beetje onzichtbaar te maken tijdens het bezoek van een Hindoestaanse groep. Die vrouwen moesten een beetje uit beeld. Dat willen wij vrouwen niet. Oké, okay, een bezienswaardigheid is de vraag. Dat was een hele lange inleiding.
1: Ah, je zei het goed, hoor.
0: Ja, gelukkig. Een bezienswaardigheid met de S van Simon. Een bezienswaardigheid met de S van Simon.
5: Slangenburg.
4: Slangenburg.
1: Slangenburg, wat is dat?
4: Dat is een kasteel.
0: Ja, dat is een kasteel.
1: Oh, nou, dat is een bezienswaardigheid. Ja hoor, punt voor Emiel.
0: Hoorde ik twee keer Slangenburg? Of was
1: nee, dat was bij Emiel persoon? Op de achtergrond. Ja, het is een mooi kasteel, ik zie het. Hartstikke goed, Emiel. Ja.
0: Oké, okay. Hartstikke goed. Oké, okay, jij, Maarten.
1: Ja, dit vind ik zo leuk. Patty Bart, die keert na 22 jaar terug met haar reality soap... Patty's Posse 2.0. Weet je nog dat ze toen zich liet volgen? Nou, er was heel wat om te doen. Komt in 2027 op de buis op RTL 5. Dus ik dacht een televisiepersonality.
0: Oh, oké. Okay. Vind ik leuk. Oké, okay. Wordt het de P van Patty, wordt het de B van Bart... of wordt het iets heel anders? Dus een tv-persoonlijkhed. Het is weer de P.
5: Patty Bart.
4: Patty Bart.
1: Ja, dat vind ik te makkelijk.
0: Ja, vind ik ook een beetje makkelijk.
4: Ja.
5: Peter Pannenkoek.
1: Oh, ik hoor Erika wat zeggen. Wat zei je, Erika?
5: Peter Pannenkoek.
1: Peter Pannenkoek, ja hoor, vaak bij
0: En toen dacht je zeker aan het televisie in Ringgala.
5: Ja.
0: Ja, inderdaad, dat gaat hij presenteren samen met Jan Smit op 8 oktober. Dan vraag nummer 3. Peter van der Voorst, die vertrekt bij DPG Media. Ja, na 7 jaar kiest bij RTL en DPG... kiest eigenlijk de voormalig directeur ervoor om een nieuwe weg in te slaan. Een concreet plan heeft hij trouwens nog niet, hè? Maar ik denk dat Peter van der Voorst ook wel...
1: Ik denk rentenieren.
0: Wel even wat schaapjes op het droge heeft.
1: Ja.
0: Noem een beroep, dat is de vraag. Een beroep. Met de T van Tinus.
5: Tandarts.
0: Oh, vreselijk. Het is nog goed ook.
1: Ja, en dat was Erika die het zelf zei. En inderdaad, ik hoorde het wel op de achtergrond, Emiel, maar het kwam niet uit jouw mondje. Dus dan gaat het punt naar Erika. Ja, maakt niet uit.
4: Ze heeft antwoord al uitgesproken.
1: Ah, oké, oké. De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren daalt verder. Dat is slecht nieuws. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. Blijkt allemaal uit onderzoek. Een boek...
0: Een boek? Vind ik echt een vraag voor jou.
1: Ja, hè?
0: Ja, vind ik echt...
1: De titel van een boek.
0: Wordt het de E van Er komt een vrouw bij de dokter? Een boek. Het is de M van Marie.
1: Ja.
0: Een boek met de M van Marie.
4: Mary Poppins?
1: Mary Poppins.
0: Ja.
1: Dat is weer een film, toch?
0: Dat is een film. Is dat een boek, Mary Poppins?
1: Ga ik kijken. Mary Poppins.
4: Voor mij was dat een boek.
1: Ja, het is een boek van Pamela Lyndon Travers. Het is inderdaad een boek. Ja hoor,
0: okay.
1: Voor Emiel.
0: Dat betekent, welke eindstand hebben we? Ik ben het helemaal kwijt.
1: Tussenstand 2-2.
0: Tussenstand 2-2.
1: Ja.
0: Oké, okay. We hebben nog één vraag te gaan.
1: Ja.
0: Mooi, die doe ik dus.
1: Ja.
0: Nee, die doe ik niet, want ik heb hem net gedaan. Dus
1: nee,
0: mag
1: ik heb dat boek gedaan. Gaat het goed?
0: Oh ja. Maar hebben... Hè? Oh ja, maar ik had de vraag die ik net deed, Peter van der Voorst.
1: Ja, deed voor je beurt,
0: deed
1: maakt niet
0: te
1: uit.
0: Vroeg. Oh ja, oké, okay, goed. Oké, okay, ik ben er weer hoor. De gemeente Amsterdam die heeft een prullenbak midden op een zebra geplaatst. Wat een leuk verhaal. Bij een gerenoveerde rotonde deden ze dat in het noorden van de stad. Daar heeft de gemeente die prullenbak bewust geplaatst, omdat er tijdelijk geen paaltjes op voorraad waren. Wat een verhaal zeg.
1: Ja.
0: Oké, okay, dus een prullenbak op straat, er waren geen paaltjes. Wat kom je tegen op straat? Is het de P van prullenbak, is het de P van paaltje of is het iets heel anders? Nou, ik kan jullie vertellen, het is de L van Leo. Wat kom je tegen op straat met de L van Leo?
4: Lantaarnpaal.
1: Ja!
0: En dat is goed.
1: En dat is Emiel.
0: Pim-pam-pet. Dat betekent dat Emiel gewonnen heeft.
1: Ja, met 3-2.
0: Oh. Ja, ach, wat een sportieve verliezer ben jij. Hartstikke mooi.
4: Maar met het boek dacht ik even, ik ga verliezen hoor.
0: Nou, dat dacht ik ook. Ik dacht Mary Poppins, volgens mij is dat gewoon een film. Maar je hebt gelijk, het was ook een boek. Hartstikke goed. Erika, fijne middag.
5: Ja, jullie ook. Veel plezier.
0: Emiel, hoe heet je vrouw die hier naast je zit?
4: Lucia.
0: Lucia, is je echte vrouw toch? Of een buitenechtelijke date?
4: Nou, nee, we zijn niet getrouwd. We doen bijna alles wat getrouwde mensen ook doen.
0: Oké, okay, doe maar. Veel plezier. Blijf in de lijn. Oké. Okay.

0: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
5: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
6: Ik ben Edgar uit Hilversum.
7: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
8: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Twee minuten over één. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De schade is groot in Purmerland. Een complete woning werd daar vannacht volledig verwoest door een grote brand. Ja, de brandweer is tot vanochtend bezig geweest met blussen. Steeds meer slachtoffers van seksueel geweld die kloppen aan bij het inloophuis van Centrum Seksueel Geweld in Amsterdam. Ze krijgen daar veel steun. En Noord-Hollandse reizigers die maken zich op voor de OV-staking van morgen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In twee gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker één dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters.
15: Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
19: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
18: En voor Harold met een sta-opstoel.
20: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
21: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
23: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
22: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
23: De olifanten van Botswana, NRV.
22: Of luipaarden in Sri Lanka.
23: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: June tot 2.

0: 12 minuten over 1. Er komt een hele bijzondere avond aan. Julie Ewart, die staat op 16 september... in de Koninklijke Grote Zaal van Tuschinski... met de voorstelling Let's Go Hollywood. En ze eert dan grote filmklassiekers... met een heel bijzonder verleden in het prachtige Tuschinski. En hier is Julie. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Wauw. Ja, je hebt sowieso... je bent niet weg te denken, hè, uit de Nederlandse en muziekwereld... trouwens ook wereldwijd. Maar wat is er toch met jou eerder dit jaar gebeurd... Los Angeles, kom erop met je verhaal.
1: Ja, nou, het is heel bizar, want we gaan nu dus een show geven over Hollywood. Maar een paar maanden geleden stond ik zelf midden in Hollywood te schrijven aan mijn nieuwe muziek. Dus ik kreeg afgelopen jaar, helemaal aan het eind, kreeg ik een berichtje van een Amerikaans management. Dat ze me al een tijd aan het volgen waren. En dat ze eigenlijk met me wilden gaan werken.
0: Ja.
1: Dus ik denk, nou, dat zou ik ook wel willen. Ik heb altijd ambities gehad om internationale carrière te hebben. En na een tijdje uitzoeken wie het management precies was... bleek het een grote partij te zijn.
0: Een hele grote partij, hè? Ja, noem eens even andere artiesten die ook bij het management zitten of zaten.
1: Nou, ze hebben sowieso aan het begin gestaan van de carrière van Lady Gaga. Ze hebben met Michael Jackson gewerkt.
0: Mariah Carey.
1: Dan heb ik al twee namen genoemd. En Mariah Carey, inderdaad.
0: Ja, ja.
1: Toen ik dat zag op internet... Ik heb natuurlijk dat op internet zitten uitzoeken.
0: Ja,
1: en na een aantal videogesprekken met ze kennis gemaakt te hebben... Stapte ik op een vliegtuig om meteen aan het werk te gaan.
0: Ja, hey, en welke ervaring daar in LA gaat jou nu helpen op 16 september?
1: Nou, ik ga voor het allereerst de muziek die ik daar geschreven heb... ga ik spelen, live, met mijn orkest. We hebben die muziek... grappig genoeg, we zaten daar dus in Hollywood. En ik heb aan het begin van de sessies in de studio's... heb ik inspiratie gehaald ook uit de grote filmsterren van vroeger. Dus bijvoorbeeld, ik had een interview gevonden met Sophia Loren.
0: Oh, ja.
1: En ik vond haar zo powerful in dat interview. En dat is letterlijk de inspiratie geweest... voor een van de nummers die we daar maakten. En dat past dus... eigenlijk perfect in Let's Go Hollywood, in de show.
0: Ja, het gaat ook een soort eerbetoon worden, toch, aan de Marilyn Monroe?
1: Sorry, wat zei je?
0: Ik zeg, het gaat toch ook een soort eerbetoon worden aan Marilyn Monroe?
1: Ja, nou ja, het leuke is, Marilyn Monroe zou eigenlijk dit jaar 100 jaar zijn geworden.
0: Ja.
1: En wij hebben, zij is natuurlijk, als je het over Hollywood hebt, is er één gezicht
0: precies.
1: Die daar het beste bij past. Daar moest natuurlijk Marilyn Monroe in. En het is zo'n powervrouw, vind ik. Niet alleen haar uitstraling, maar ook wat ze allemaal heeft bereikt in de filmwereld. Dus we gaan absoluut een eerbetoon aan haar brengen.
0: Ja, en dan kies je natuurlijk ook allemaal voor hele beroemde filmmuziek... die dan die avond gewoon meegenomen moeten worden natuurlijk. Hè? Want het heet Let's Go Hollywood. Wat kunnen we verder verwachten aan nummers?
1: Nou, vooral nummers waarvan je... eigenlijk al bij de eerste tonen van het orkest, de eerste noten, al direct weet, deze.
0: Ja, de klassiekers.
1: Ja, precies. Dus dat heb je natuurlijk met Disney-nummers. Zo'n liedje als Wanna Be Like You uit Jungle Book. Of Aladdin, Friend Like Me. Dat soort nummers die hebben van zo'n van die heerlijke grote blazerspartijen. Zodra je het begin daarvan hoort, weet je direct welke film het is.
0: Ja.
1: En we geven daar wel echt een eigen draai aan. Dus het wordt wel ook wel een originele versie.
0: Ja, je bent nu aan het oefenen, hè? Voor de dans, toch?
1: Ja, kijk, als je mij in het mooiste filmtheater ter wereld zet... dan heb ik natuurlijk wel werk aan de winkel om daar dan ook eer aan te doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb alles uit de kast getrokken. Ik heb de dansers, orkest, ik heb een hele lichtshow. We gaan er alles aan doen om daar echt Hollywood neer te zetten.
0: Ja, en wanneer is de avond Let's Go Hollywood voor jou een onvergetelijke avond?
1: Als mensen 2 uur lang zich echt in een andere wereld hebben gewaand. En compleet vergeten zijn dat ze eigenlijk in Amsterdam zaten.
0: Ja, en dan in het prachtige Tuschinski. En genieten van beeld en vooral jouw geluid. Ik wens je heel veel plezier. Succes nog even met de voorbereidingen. We hebben het over woensdag, volgende week woensdag.
1: Ja.
0: 16 september, dan moet het allemaal gaan gebeuren. Let's Go Hollywood, met jou. En we gaan er natuurlijk iets van jou draaien. Dat kan niet missen.
1: Nee, en ook van mijn favoriete persoonlijke filmklassieker.
0: James Bond.
1: Ja.
0: Ja, oké, hartstikke goed. Jouw stemgeluid en de beelden van hem erbij. En dan zitten we allemaal goed. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Goed zo, dag.

Muziek van Julie Hubert uit de film Goldfinger van James Bond. En ze staat dus volgende week in Tuschinski. En dan heb ik het over 16 september. Mooie plek, Let's Go Hollywood, zo heet de show. Dit is June tot 2 op NH.

0: First Aid Kit. Ach, onze gast is binnen. Bart Vonk. Daar praten we zo meteen mee, Maarten. Heel leuk.
1: Gezellig.
0: Ja, want hij heeft een hartstikke leuke nieuwe single. Maar we hebben nog wat kaartjes die we mogen verloten voor dat gebeuren volgende week woensdag in Tuschinski.
1: Ja.
0: Let's go Hollywood. Als de mensen daar naartoe willen. Je hoorde net de stem al van Julie Hubert. 088-850-51-52.
1: Ja.
0: Lijkt me wel een geweldige avond.
1: Ja, zullen we zelf gaan?
0: Nee, ik ben er niet.
1: Oh ja.
0: Het zijn kaartjes voor luisteraars.
1: Oh ja,
0: sorry.
1: Jammer.
0: En je bent heel graag thuis, heb je net verteld een uur geleden. Dus probeer de kaarten te bemachtigen. Lukt het niet, dan koop je zelf bij Tuschinski.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Ik ben Menno. Ik kom uit het mooie en landelijke Andijk.
6: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
7: Ik ben Rob en ik kom uit Huizen.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Bijna 1:30, Weidewormer, 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De schade is groot in Purmerland. Een complete woning werd daar vannacht volledig verwoest door een grote brand. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het gebouw. Ja, de brandweer is tot vanochtend bezig geweest met blussen. Het huis staat tussen de weilanden, eigenlijk tussen Purmerend en Purmerland in. Maar omwonenden, ja, die hebben die brand wel meegemaakt, vertelt Daan Visser.
11: In de buurt gingen natuurlijk los, het is hier vrij afgelegen wat dat betreft. En ze hebben geen stroom meer, dus we vermoeden dat het gaat om kortsluiting. Liander is hier nog aan het werk en een busje van Ziggo is ook net aangekomen. Dus ja, daar wordt nu nog aan gewerkt.
10: En dat zei verslaggever Daan Visser eerder vanochtend. Ja, het pand stond leeg sinds er een paar jaar geleden een drugslab werd gevonden. Wat de oorzaak nu is van de brand, dat is niet bekend. Steeds meer slachtoffers van seksueel geweld kloppen aan bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Verspreid over ons land zijn 16 locaties waar de GGD, artsen, advocaten en de zedenpolitie onder één dak zitten. Je kunt er naartoe als je een nare ervaring hebt gehad en dan krijg je hulp en steun. Alleen al in Amsterdam deden 800 mensen dat sinds de oprichting van 2 jaar geleden.
12: Kijkend naar dit jaar al zien we echt procentueel ook een stijging van mensen die aankloppen bij ons voor hulp.
13: En hoe verklaart u dat?
12: Omdat meer mensen ons weten te vinden, de laagdrempeligheid en ook omdat ze hier kunnen binnenlopen. Zonder of met afspraak.
14: Ja, ik had wel meteen het idee dat ik op een goede plek was. En de warmte van mensen die meteen meeleven was ook heel belangrijk.
10: Ja, van groot belang is dus dat nieuwe centrum, relatief nieuwe centrum voor seksueel geweld. Dan, je hoorde dat eerder al even, tennisser Botik van der Zandschulp. Die gaat de geschiedenisboeken in van de US Open. De tennisser uit Amsterdam won vannacht in 5 sets... en haalde zo een plekje in de kwartfinales van het toernooi. Een superlange wedstrijd.
15: En dan nog een keer. Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière.
10: 5:13, we hadden het er eerder al even over. Ja, wat een prestatie. Ja. Slechts 3 wedstrijden in de geschiedenis van het toernooi in New York waren ooit langer. Laatste bericht. Na een flinke renovatie bij een rotonde in Amsterdam-Noord ziet alles er weer piekfijn uit. Glimmende verkeersborden, vers aangeplant groen, strak asfalt. Alleen midden op een fietspad staat een prullenbak. Ja, de buren die snappen er weinig van.
16: Nou, ik vind het me toch een gilder echt typisch Noord.
17: Dat? Ja. Kijk zelf,
13: Dat is toch belachelijk?
16: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Het is echt gewoon dom.
13: Ja, je kan er wel langs fietsen, maar ik bedoel, je kan hem ook daar neerzetten. Dan staat hij op de stoep.
10: Ja, omwonenden van een rotonde in Amsterdam-Noord, waar een prullenbak staat. Maar ik begreep, dat hoorde ik ook al bij jou eerder in de uitzending, de paaltjes waren op, dus hebben ze daar tijdelijk een prullenbak neergezet.
9: Ja, maar ja, dat staat er niet bij. Het is niet een briefje, de paaltjes zijn op, er staat nu een prullenbak.
10: Nee, maar dat is wel het verhaal erachter.
9: Ja,
10: grappig. Nou, meer Noord-Hollandse verhalen, die vind je in de app en ook op nanieuws.nl.
9: Helemaal goed, Barbara, dankjewel. En dan het weerbericht met Jan Visser.
17: Vanmiddag is het bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Vooral later vanmiddag en aan het begin van de avond kan de regen soms wat intensiever zijn, met langs de kust een kleine kans op onweer. Temperatuur is in de regen niet veel hoger dan een graad of 16 tot 17. En de zuidwestenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgen komen er buien opdraven met kans op onweer. Af en toe schijnt ook de zon. De temperatuur loopt morgen op naar 18 tot 19 graden. De wind is eerst zuidwest, langs de kust noordwest. Later overal een noordwestenwind die boven land matig is en aan zee en op het IJsselmarkermeer vrij krachtig, soms krachtig, windkracht 6.

0: Tonight, David Bowie en Tina Turner.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, want hier te gast Bart Vonken. En hij is te gast vanwege zijn nieuwe single Als ik een zoon had. Hij was jarenlang was hij lid van de band Chaotic. En nu laat hij eigenlijk met dit persoonlijke nummer ook een hele andere kant horen. In het liedje gaat het vooral, denk ik, over... Tenminste, we hebben het liedje beluisterd. Bart, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Het gaat over opvoeding, over respect... en vooral ook over de manier waarop wij om moeten gaan.
2: Met elkaar.
0: Ja,
2: precies.
0: Wat is er mis in deze wereld, Bart?
2: Nou ja, goed. Het ligt er maar net aan hoe je in het leven staat... en wat je in de gaten houdt. Maar ja, als je de boel een beetje in de gaten houdt... dan zie je wel dat het redelijk mis is. In ieder geval zo voelt het. Zeker als je naar de media kijkt. En naar wat de grote bollebozen op de wereld doen... als een Trump en een Poetin en weet ik wat allemaal.
0: Ja.
2: Maar ook in het omgang met elkaar voel je gewoon dat de
0: wat
2: boel
0: al
2: verhardt. Ik hoor het woord verbinding de laatste tijd wel veel voorbij komen... Ik denk dat we steeds meer van elkaar wegraken... doordat we zo op die telefoon zitten, in de social media zitten. En,
0: jij nam net ook een foto van social media.
2: Ja.
0: Je moet ook wel, hè?
2: Haat-liefde-verhouding, echt waar.
0: Ja.
2: Het liefst heb ik iemand die achter me aanloopt... en de foto's en de filmpjes maakt en het ook nog voor me plaatst.
0: Ja, nou, je hebt iemand meegenomen, misschien kan zij dat doen. Ja. Hey, maar ik begrijp je frustratie. En ik ga er ook voor een groot deel in mee, moet ik je zeggen. Maar jij dacht op een gegeven moment dus... vanuit deze gedachtegang, ik ga nu een plaat maken... met de titel Als ik een zoon had?
2: Nou, dit liedje is eigenlijk... ik schreef dit al bijna 10 jaar geleden, dit liedje. De MeToo-beweging was er nog niet. Maar ik realiseerde me op een gegeven moment gewoon... dat eigenlijk de hele onbalans die in de wereld speelt... dat voortkomt uit de machtspositie van de man... in combinatie met wat wij in deze moderne wereld eigenlijk kunnen... en wat we tot onze beschikking hebben. En daarnaast merk ik naarmate ik ouder word steeds meer... hoe belangrijk je opvoeding is geweest. En dat wat jij in je jeugd hebt meegekregen... dat je dat niet zomaar even aan de kant zet. En toen had ik eigenlijk zoiets van... ja, de enige manier om ervoor te zorgen dat dit omdraait... is door vooral onze zonen met de juiste normen en waarden op te voeden.
0: Ja.
2: En daar kwam het idee vandaan, als ik een zoon had... hè, dan zou ik hem leren om iedereen te respecteren. En zou dat dan maken dat we... allemaal gelijk zouden zijn, zouden we dan alles eerlijk verdelen... zouden we dan samenleven in plaats van ten koste van een ander? Het is eigenlijk een belangrijke vraag, maar ik denk wel dat dat daar wel de sleutel ligt naar een betere wereld.
0: Ja, hey, dit komt voort uit een soort gevoel eigenlijk dat je dit nu gedaan hebt.
2: Ja.
0: Wat wil je ermee voor elkaar krijgen?
2: Ik denk dat muziek is mijn spreekbuis. Op die manier kan ik deelnemen aan het gesprek. Ik vind het bijvoorbeeld... ik voel dit heel erg sterk in mijn hele systeem. Maar als je bijvoorbeeld mijn social media aan de gaten hebt gehouden... in de afgelopen 10 jaar heb ik mij nooit geuit over politiek... of over dat soort zaken. Omdat ik vind dat kanaal niet... eigenlijk niet geschikt voor is. Nee, het is heel eenzijdig.
0: Het is ook gevaarlijk.
2: Je bent niet in verbinding met degene die het leest. Je weet niet wie het leest. Mensen reageren zonder dat ze daar een reactie weer op verwachten. En... ik denk dat het de belangrijke bron is... voor de verdeeldheid die ontstaat in de wereld. En je kijkt naar die telefoon en hebt het idee... dat de wereld er op een bepaalde manier uitziet. Maar je buurman ziet een heel andere wereld... omdat hij op een hele andere manier met die media omgaat. En dat benauwt me wel eens, ja.
0: Ja. Ja, ik voel eigenlijk ook een stukje angst, hè?
2: Ja, klopt.
0: Dat je denkt, oké, waar gaat dit heen?
2: Ja.
0: Hoe kom je dan op de titel Als ik een zoon had? Want je hebt geen zoon.
2: Nee, maar dat is het ook. Hè. Ik heb geen zoon, dus ik kan het hem ook niet leren. Maar als ik er eentje had gehad, dan zou ik het op die manier doen. En, en ik schrijf mijn muziek natuurlijk wel om het te laten horen... en om een boodschap over te dragen. En eigenlijk te hopen dat iedere vrouw en iedere man die dit liedje hoort... eventjes denkt van, het is echt wel... het is wel veel meer dan je kind in jouw gezin en in jouw omgeving een plek geven. Maar het is ook iets meegeven aan de toekomst door je kinderen op een bepaalde manier op te voeden.
0: Ja.
2: En dus dat is eigenlijk... En als ik dat liedje dan schrijf, ik kan me niet eens echt herinneren. Ik word er dan mee wakker of zo. Ik wist op die dag, ik ga een liedje schrijven. En ik ging naar een writing camp, eigenlijk voor een andere artiest. En dan word ik soms wakker met een zin en dan... En ik ben letterlijk uit bed opgestaan. Het was, als ik een zoon had, dan zou ik hem leren. En dan blijft het een beetje open. En dan begint het een beetje te malen in mijn hoofd... als ik in de auto zit naar die studio's. En dan kom ik dan meestal met een refreintje of zo aan. En in dit geval
0: Kom je met de hele plaat aan?
2: Ja, nou, in ieder geval het refrein. En ja, een heel sterk gevoel van wat ik op wilde schrijven op die dag. En het grappige is dat ik heb heel veel writing camps gedaan voor andere artiesten. Maar heel soms schrijf je voor een artiest waarbij je het gevoel hebt dat je echt iets mag maken wat je zelf ook zou maken. En daarom ben ik eigenlijk ook heel blij dat het liedje uiteindelijk niet uitgekozen is door die artiest op dat moment.
0: Ja, want voor welke artiest heb je geschreven?
2: Voor een Vlaamse artiest.
0: Oh ja. Maar dit is jouw liedje.
2: Ja, dit is mijn liedje.
0: Dit is jouw liedje.
2: Ja.
0: En we gaan hem nu draaien en dan kom ik daarna bij je terug.
2: Ja.
0: Hier te gast, Bart Vonken. En laten we gewoon met z'n allen letten op de tekst. Als ik een zoon had.

0: Als ik een zoon had van jou, Bart Vonker. Ik word een beetje stil van deze plaat.
1: Oh, echt?
0: En hij blijft ook echt wel hangen. Dus dat is heel mooi. Als ik een zoon had, dan zou ik... je zegt, wat ik heel mooi vind, is die eerste zin. Er ligt een sleutel, er is trouwens ook er ligt een sleutel in het hart van onze kinderen.
1: Ja.
0: Wat heb jij met kinderen?
1: Nou, ik heb er sowieso twee dochters. En ja, heel veel. Het is eigenlijk, ik denk dat de meeste mensen dit wel herkennen, dat je de puurheid van een kind zo eerlijk en zo oprecht en zo open nog voor alles, dat is gewoon iets heel kwetsbaars en iets heel moois. En daar zit ook heel veel kracht in. En ik ben er dol op, uiteraard, op mijn eigen kind.
0: Ja, hoe oud zijn ze?
1: De oudste is 15 en de jongste is 4,5.
0: Oh, 4,5. Och, ja. Jeetje. En, nou, en dan hoor ik jou ook een aantal keren zingen: ik zou ze leren te respecteren.
1: Mm-hmm.
0: Wat wil jij? Ik snap dat je dat wil met deze plaat. En wat dat betreft dus een oorworm. Want ik hoor je nog zingen terwijl ik jou ondertussen hoor praten. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ergens gewoon boven op de toren gaat staan. Dat je denkt, en nu is het klaar. Nu zou ik dit zo graag voor elkaar willen hebben.
1: Ja, ja, hoe meer mensen en hoe meer radio's hem gaan draaien, hoe verder die boodschap reikt. Dat voel ik heel erg sterk. En nogmaals, dit is mijn manier. Anders was ik geen muzikant of geen artiest geworden. Zeg maar.
0: Nee, maar is dit een nieuwe Bart Vonker? Is dit jouw nieuwe motto? Is dit jouw nieuwe drijfveer?
1: In de muziek die ik zelf schrijf en uitbreng, vind ik het eigenlijk wel belangrijk dat het ergens over gaat. Ja, dat voel ik heel erg sterk.
0: Ja, ja. Want je hoort ook genoeg niemendalletjes om je heen.
1: Zo wil ik het niet noemen, want ik zing ook liedjes van andere mensen. En soms is het doel gewoon feest. Hè? En dan sta je in de kroeg. En op dit moment speel ik met de Jimmy's heel veel. En dan maken we gewoon feest in de kroeg. En dan is het heerlijk om de Toreador te doen. Of echte liefde is te koop, ja. Maar op het moment dat ik het zelf schrijf en ga produceren en de urgentie voel om het uit te dragen, dan gaat het toch vaak wel veel meer over inhoud.
0: Ja.
1: En veel minder over sfeer of zo. Dus,
0: Want je bent lekker aan het schrijven. Dit is nu de laatste single.
1: Ja.
0: Het is een beetje nieuwe Bart Vonker. We kennen jou natuurlijk ook van Chaotic, hè? Ja. De boyband.
1: Ja.
0: Maar het is een soort nieuwe Bart Vonker 2.0 ontstaan of zo.
1: Dat is, voor mij voelt het natuurlijk niet zo, want dit is hoe ik in elkaar steek. Maar deze EP is wel mijn eerste Nederlandstalige EP.
0: Ja.
1: Die ik heb gemaakt na een hele lange periode van niet goed weten wat ik wil maken of waar ik nou voor sta als artiest. En het verzamelen van die eerste paar liedjes heeft echt wel wat tijd gekost. En dit is wel wat ik wil maken en dit is wel de richting waarin ik beweeg nu. Ja.
0: En waardoor kostte het tijd? Waar zat het hem in?
1: Ik denk dat hem zit in hoe ik in elkaar steek. En dat ik een perfectionist ben. En
0: lat ligt heel hoog. Hè,
1: heel lang, ja, eigenlijk als je teruggaat naar toen Chaotic stopte. Toen zat ik op een roze wolk. En ik dacht alleen maar, nu ga ik een solo carrière tegemoet. En dat gebeurde natuurlijk niet.
0: Nee.
1: En toen ging ik terug naar school. En toen ging ik terug naar school, naar de rockacademie. En vanaf de allereerste dagen dat ik daar in een repetitieruimte stond, realiseerde ik mij van, jeetje, wat dacht je nou wel? Je hebt zoveel te leren.
0: Kwam je jezelf tegen?
1: Ja, maar gelukkig raakte ik wel meteen geïnspireerd. En toen mezelf voorgenomen dat ik al die facetten die ik graag wil doen, dat ik die wel gewoon van binnen en van buiten moet kennen voordat ik weer de bühne opga.
0: Ja.
1: En dat zit hem aan de zakelijke kant. Dat zit aan het schrijven, aan het spelen, aan het gitaarspelen, aan het zingen. En zo ben je 25 jaar verder en vind je dat je klaar voor bent.
0: Ja, nee, goed, het is hartstikke mooi. Ja. Ik bedoel, je stem heb je mee. En zo te horen inderdaad gewoon ook de teksten. Het komt allemaal uit je eigen pen. Dus ik zou zeggen, wat let je. Met welke gedachten wil je dat luisteraars dit lied gaan beluisteren?
1: Ik hoop dat het ze raakt. Ik denk dat het in iedereen zit om je kinderen goed te willen opvoeden. Maar ik hoop dat het mensen raakt en inspireert. En nog meer eraan herinnert hoe belangrijk het eigenlijk is om de tijd te nemen om de kinderen het juiste voorbeeld te geven.
0: Ja, want hoe kijk jij naar de verantwoordelijkheid bijvoorbeeld van scholen, ouders, grootouders?
1: Die is ook ontzettend groot, ja. Ik zag afgelopen week een filmpje voorbij komen van een school in IJsland, waarbij ze op een gegeven moment de jongens bij elkaar houden, de meisjes bij elkaar houden. Ze laten de meisjes naar buiten gaan en uitrazen en eigenlijk dingen doen durven. En bij de jongens gaan ze kijken naar van, hey, hoe is het om te vertellen hoe je jezelf voelt? Hoe is het om te zorgen? Ja. Zeg maar puur een beetje die kruisbestuiving te stimuleren. En ja, dan smelt ik, dan zie ik die boys.
0: Dan dacht ik, ga.

0: verhuizen naar IJsland.
1: Nee, maar ik vind het wel een prachtig voorbeeld. Ja. En je ziet juist ook dat er scholen ontstaan waarbij ze precies het tegenovergestelde weer proberen te doen. Ik weet niet wat er mis is met sommige mensen. We horen net het heugelijke nieuws dat ongehoord Nederland van de buis afgaat. Maar hoe kan het dat in deze tijd dat dit soort dingen ontstaan? En ik hoop alleen maar dat die ontwikkelingen en die berichten ons meer bereiken, zodat we allemaal een steentje bijdragen. Het gebeurt ook op straat bij je buurjongen, ja, of bij je neefje, weet je wel. Maar ja, de verantwoordelijkheid voor kinderen ligt wel bij de ouders. Dus
0: jij bent nog lang niet klaar met het schrijven.
1: Nee.
0: Bart Vonken, dankjewel. De titel nogmaals heet Als ik een zoon had. Dankjewel dat je hier was.
1: Dankjewel
0: ik ga even kijken of hij wat vaker mee kan draaien bij ons. Dat vind jij niet erg?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dan kunnen wij het ook uitdragen. Hey, dankjewel.
1: Jullie ook.

0: Shot Le Fonk. Patricia kwam net binnen, is terug van vakantie.
1: Ja, leuk.
0: Oh, die horen weer in Vandaag de Dag.
1: Ja.
0: Samen met vriend Jelmer.
1: Ja, oud en vertrouwd.
0: Ja, zeker. Ach, daar lopen ze voorbij. Nee, kom maar verder hoor, Patricia. Mag je gewoon erheen? Ja, dan kom je nu alvast gewoon in beeld. Dat geeft niks. Ja. Oké, en Jelmer loopt er gewoon heel vrolijk achteraan. Die is ook, jongen is ook helemaal blij. Denk op het afstapje. Mind your step, want het is natuurlijk vergeten na 3 weken.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dan even over de top. Aanstaande donderdag wil ik nu alvast het thema weten. Ja, als ik Jelmer zie en jou samen, dan denk ik, oh, over de top.
1: Ja, nou, dat is heel leuk. Wij staan een beetje stil bij artiesten die bekend zijn geworden dankzij de televisie. Dat komt namelijk, televisie bestaat dit jaar 75 jaar... en Open Monumentendag gaat al die studio's in Hilversum daardoor opengooien. Daar kan je gewoon naar binnen.
0: Dat zijn dan mensen die in de Soundmix Show gestaan hebben of zo?
1: Ja, Soundmix Show, The Voice of Holland, Idols...
0: Oh, leuk.
1: Het Songfestival, pop. Top of the Pop, hoe heet het ook alweer?
0: Top-pop heet het.
1: Top-pop, ja, dat soort programma's.
0: Oké, helemaal goed. Over terug van weg geweest, Nick Velderman. No. Oh, jongens, wat een feestdag. Oké, de hele familie compleet, maar ik dan weer weg. Dat is dan
1: ja,
0: jammer.
1: Ja, wisseling van de wacht.
0: Ja, precies. Barbara is er morgen en dan tot en met volgende week vrijdag. Veel plezier erbij. Wie is er morgen het gast?
1: Angela Groothuizen.
0: Oh, die mis ik dan. Oké, maar Barbara kan het. Veel plezier, Bar. Tot...

0: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Oh Amsterdam, wat ben je mooi. Nico uit Amsterdam.
5: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
6: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Heerlegwaard.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Over twee belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Morgen ligt het openbaar vervoer in grote delen van het land stil door de staking. Toch hoopt vervoerder EBS, die onder meer de bussen in Zaanstreek-Waterland verzorgt, een redelijk normale dienstregeling te rijden. De twee verdachten die vastzitten voor betrokkenheid bij de dood van een Engelse voortvluchtige crimineel in Heerhugowaard, die verdachten blijven voorlopig vastzitten. En de schade is groot in Purmerland. Een complete woning werd daar vannacht verwoest door een grote brand. Brandweer is tot vanochtend bezig geweest met blussen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn vier schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n €9 miljoen. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel twee achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Trulies met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig
14: hadden. Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
19: Vlieg door je tijdlijn.
20: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
20: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

Nou, dat doet het zeker. It feels like home. Het is Sam Jeu bij NH. Zo goedemiddag Noord-Holland. Het is de dinsdagmiddag van NH. Ja, ik ben een veranderd persoon. Tenminste, in dat opzicht ben ik best wel goed tot rust gekomen, hoor. Afgelopen 2 weken ben ik even op vakantie geweest. Francis heeft hier gezeten. Heeft hij goed gedaan, hè? Francis is een mooie vent ook, hè? Mag ik wel zeggen, hè? Ja, aardige man ook. Goed gedaan. Morgen rijden in het hele land geen treinen vanwege een staking. Ook ligt het andere openbaar vervoer grotendeels plat. De vakbonden organiseren een grote staking vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liggen ook plat. Voorheen kon iedere reiziger van de NS een vergoeding krijgen voor een alternatief vervoer van maximaal €25. Dat kon bijvoorbeeld handig zijn, want je moet morgen gewoon werken. Ja, je baas tolereert het niet als je niet komt. Dus je moet gewoon op je werk zien te komen. Als je een beetje een goede baas hebt, dan zegt hij wel van, nou, werk thuis, of we regelen dat je toch kan komen, of ik compenseer dan een beetje met die taxikosten. Maar voor sommigen lukt dat dus niet. Ik dacht, ja, het blijft gedonder daar bij die treinen. Liedjes over treinen. Kom maar door. Of over vervoer. Mag ook 088 850 51 52. Zo, goedemiddag Noord-Holland. De dinsdag van NH. Och, en dit is goed, hè.

Harry Styles bij NA Watermelon Sugar. Heb je het meegekregen? Zo niet, dan is er misschien een klein beetje paniek bij jou. Want morgen gaan er geen treinen rijden. Sterker nog, het hele openbaar vervoer ligt plat door heel het land vanwege een staking. Liedjes over treinen, dankjewel voor het meedenken. 088 850 51 52. Ik zie hier van Rem die zegt Stop That Train van Clint Eastwood. Ja, leuk. Ik krijg er ook een berichtje van Ferens, die zegt Last Train to London. Mooi. Ik zie hier ook John Mayer binnenkomen met Last Train Home. Ja, is het allemaal niet geworden. Deze zat erbij. Lekker vrolijk. Vind ik ook de Doobie Brothers. Hoor je bij NH Long Train Running.

0: Het is de Frank Boeijengroep bij Edda. Met Kronenburg Park. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, het is ondertussen bijna 2:30 op deze dinsdagmiddag. Wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Nou, je had het er al over. Morgen die OV-staking in het hele land. Maar in de Zaanstreek zijn waarschijnlijk toch bussen.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Ik ben Mirjam en ik kom uit Horen. Horen moet je voelen.
15: Ik ben Frank en Malcolm is mijn stad.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 2:30 momenteel in Andijk is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van het seksueel misbruiken van minstens 4 Filipijnse kinderen. Dat zegt justitie. Vandaag was er een eerste voorbereidende zitting. Het jongste slachtoffer zou pas 3 jaar oud zijn geweest. De arts uit Bergen werd in mei opgepakt na een melding van een Amerikaanse organisatie. De officier van justitie vroeg zich tijdens de zitting van vandaag af hoe het zo ver heeft kunnen komen. Justitie omschrijft hem als een man die alles had. De verdachte werkte in een Noord-Hollands ziekenhuis, maar heeft inmiddels zelf ontslag genomen. Vervoerder EBS probeert morgen, ondanks de landelijke OV-staking, zoveel mogelijk bussen te laten rijden in Zaanstreek-Waterland. Een volledige dienstregeling is volgens de vervoerder waarschijnlijk niet haalbaar. Ja, hoeveel ritten er uitvallen, dat wordt pas morgenochtend duidelijk. Chauffeurs hoeven vooraf niet door te geven of ze gaan staken of niet. Morgenochtend rond 6:30 wordt duidelijk wat er wel en niet rijdt in de Zaanstreek. De schade is groot in Purmerland. Een complete woning werd daar vannacht volledig verwoest door een grote brand. Ja, toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het pand. En de brandweer is tot vanochtend vroeg bezig geweest met de blussen. Het pand stond leeg sinds er een aantal jaar geleden een drugslab werd gevonden. De twee verdachten die vastzitten voor betrokkenheid bij de dood van een Engelse voortvluchtige crimineel in Herengewaard, die blijven voorlopig vastzitten. De advocaten hadden gevraagd om de twee voorlopig vrij te laten, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Gisteren diende een eerste zitting en op 1 juni was dat gewelddadige incident op een bedrijventerrein in Herengewaard. Hulpdiensten vonden daar een overleden Britse crimineel en René S. en John S. die werden aangehouden als verdachten. Laatste berichtje, eens even kijken. Tennisser Botik van de Zandschulp. gaat de geschiedenisboeken van de US Open in. Ja, de tennisser uit Amsterdam won vannacht in 5 sets van de Franse Arthur Gea en haalde zo een plekje in de kwartfinales van het toernooi. Een superlange wedstrijd. Die was te zien op Eurosport.
17: En dan nog een keer. Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière.
1: 5:13
0: nou,
1: duurde
0: ik heb
1: die wedstrijd.
0: Dus nou, hoe kan dat? Hoe kan het zo lang? Waarom duurt een wedstrijd zo? Zitten er dan ook heel veel pauzes tussenin? Kijk, ik heb er niet zoveel verstand van.
1: Dan moeten we helemaal de spelregels gaan
0: uitleggen. Nou ja, ik kan me best voorstellen dat mensen zitten te luisteren en denken, ja, hoe kan een potje nou 5 uur duren? Want het kan ook 3 uur.
1: Stel je voor dat ik tegen jou tennis, maar we maken helemaal geen fouten. Dan kan het gewoon heel lang duren.
0: Ja, want een pot, je moet zeker ook zoveel winnen, wil een pot gewonnen kunnen worden of zo. Ja. Hoe werkt dat? Dus
1: ja,
0: dat
1: is minstens zo'n verschil. Het wordt een beetje ver om alle regels van tennis uit te leggen.
0: Ja, dat hoeft ook niet. Maar,
1: maar je kan, zeg maar, als je allebei weinig fouten maakt, dan kan het gewoon heel lang duren.
0: Oh ja, zoals wij radio maken, hè? Vandaar dat we altijd zo lang op de zender zitten.
1: Dat is weer wat anders.
0: Oh, oké.
1: Nou ja, goed. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Hey, Jobar. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
18: Hoi, goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Vooral later vanmiddag en aan het begin van de avond kan de regen soms wat intensiever zijn, met langs de kust een kleine kans op onweer. Temperatuur is in de regen niet veel hoger dan een graad of 16 tot 17 en de zuidwestenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.

0: Years and Years bij NH met King.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb 2 liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Voor bijvoorbeeld keuze A, Sarah Connor met From Sarah With Love.
4: So don't make her blue when she writes to you. From Sarah With Love.
0: Zou zomaar kunnen, kun je op stemmen. Of toch liever die keuze B, dan kies je voor Cher met de Shoop Shoop Song. Oké dan, nou beide topliedjes, maar het is dus aan jou. Wat wil jij liever horen, dat kun je laten weten. Keuze A, Sarah Connor from Sarah With Love, 088 850 51 52.

0: Rensselaers bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Dan kon je kiezen voor keuze A. Sarah Connor met From Sarah With Love. Of keuze B. Cher met de Shoop Shoop Song.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, dikke meerderheid. 90% kiest voor keuze B. Cher, hoor je bij NH.

0: echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
5: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
6: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse bos als mijn voortaan.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van het seksueel misbruiken van minstens 4 Filipijnse kinderen, dat zegt justitie. Het jongste slachtoffer zou pas 3 jaar oud zijn geweest. De arts werkte in een ziekenhuis, maar heeft zelf ontslag genomen. Wielrenner Dylan Groenewegen is bij een training op een rotonde geschept door een motor. Hij heeft een spierscheuring bij zijn ribben opgelopen. En morgen ligt het OV in grote delen van het land stil door een landelijke staking. Toch hoopt vervoerder EBS, die onder meer de bussen in Zaanstreek-Waterland verzorgt, morgen een redelijke normale dienstregeling te rijden. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS-journaal.

0: 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.

0: Daar is The Weeknd bij, Hedda. Met Save Your Tears.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag één iemand bij ons op de kalender. Dat is Amber uit Heilo. Amber uit Heilo is vandaag jarig. Zij is vandaag 38 jaar geworden. Amber, van harte gefeliciteerd. Speciaal voor jou vandaag ook een toetertje.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender 088-850-51-52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl.

0: Cameron Whitcomb bij NH met Kingdom of Fear.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Ik neem je mee naar het jaar 1992. Zo had je toen de tijd op de tv de Surprise Show. Luister mee.
3: Goedenavond en van harte welkom bij deze oudejaarsavond Surprise Show 1992 bij RTL 4. Waar zit de vrouw die bleef lachen toen een avondje stappen in het water viel? Wist u dat Lee Towers met kleren aan onder de douche gaat? En waar zitten de twee vrouwen die hem daaronder vandaan kregen? Waar zitten de mensen van de operatie Jackson? U kunt het nu allemaal gaan zien.
0: Ja, maar het is toch prachtig. Dat was toch gewoon ook nog echte tv. Dat is best wel veranderd, hè, de afgelopen jaren. En nou, mocht je nou de radio toen de tijd hebben aangezet, 8 september 1992, dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Hij scoort namelijk echt een ontzettend groot hit. Jimmy Nail hoor je bij. En nou, dit is één, no doubt.
4: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah. I know goodbye when I hear.

0: Kai en haar met Say Yeah, Say Yeah. Het is ondertussen bijna de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Bijna 3:30. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Onder meer Gideon Italiaander. Veel mensen zullen hem kennen. Hij heeft van die hele grote winkels in Amsterdam bijvoorbeeld en Aalsmeer, waar je van allerlei leuke kleine dingetjes kan kopen.
0: Zometeen dus meer.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
3: Appetito.
2: Appetito.
4: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
5: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
6: NRV.
5: Waar vraag je dat?
4: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
5: Wij?
4: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
6: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: NRV.
4: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Ik ben Berend uit het 600-jarige Hilversum.

0: Het is 3:30 momenteel in Monnikendam, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 66-jarige arts uit Bergen die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van minstens 4 Filipijnse kinderen. Dat zegt justitie. Vandaag was er een eerste voorbereidende zitting. Jongste slachtoffer zou pas 3 jaar oud zijn geweest. De arts uit Bergen werd in mei opgepakt na een melding van een Amerikaanse organisatie. De officier van justitie vroeg zich tijdens de zitting vandaag af hoe het zo ver heeft kunnen komen. Justitie omschrijft hem als een man die alles had. De verdachte werkte in een Noord-Hollands ziekenhuis, maar heeft zelf inmiddels ontslag genomen. De Noord-Hollandse politiek wil dat er strengere regels komen voor de bouw van nieuwe datacenters. Op dit moment kunnen datacenters regels nog makkelijk omzeilen door bijvoorbeeld voor hoogbouw te kiezen en het bedrijf administratief op te splitsen. Noord-Holland is koploper in het aantal datacenters en het zal alleen maar toenemen door AI. Aanleiding voor de aanscherping van de regels is de komst van een datacenter van Equinix in Amsterdam-Zuidoost. En dat roept in de omgeving heel veel weerstand op. Vervoerder EBS probeert morgen ondanks de landelijke OV-staking zoveel mogelijk bussen te laten rijden in de regio Zaanstreek-Waterland. Ja, een volledige dienstregeling is volgens de vervoerder waarschijnlijk niet haalbaar. Hoeveel ritten er uitvallen, dat wordt morgenochtend pas duidelijk. Chauffeurs hoeven namelijk niet nu al aan te geven of ze gaan staken. En de 2 verdachten die vastzitten voor betrokkenheid bij de dood van een Engelse voortvluchtige crimineel in Heerhugowaard. Die 2 verdachten die blijven voorlopig vastzitten. De advocaten hadden gevraagd om de 2 voorlopig vrij te laten, maar daar gaat de rechtbank niet in mee, is vanmiddag bekend geworden. Op 1 juni was dat gewelddadige geweldsincident op het bedrijventerrein in Heerhugowaard. Ja, hulpdiensten vonden toen de overleden Britse crimineel. Hij was al jaren voortvluchtig. René S. en John S. werden toen aangehouden als verdachten. Laatste berichtje. De bekende ondernemer Gideon Italiaander. Veel mensen zullen hem wel kennen. Hij vult een hele grote winkel in Amsterdam met hele goedkope dagcremetjes en allemaal leuke spulletjes, maar ook in Aalsmeer. Ja, die staat vandaag voor de rechtbank. Hij zegt zelf, ik sta op het punt om alles te verliezen wat ik heb.
2: Oh,
1: ja, hoe zit dat nou? Ze willen zijn zaak minstens 3 maanden gaan sluiten, omdat er volgens de gemeente wat verboden spullen zijn gevonden. Bijvoorbeeld kleine geweertjes in de vorm van een sleutelhanger of vapes. Maar Italiaander zelf zegt, ja, dat zijn spullen die moesten nog uitgezocht worden, want ik koop allemaal partijen op.
2: Ja.
1: En die zou ik nooit gaan verkopen. Nou, ons verslaggever Jurie Bakker die sprak vandaag ook even zelf met Gideon Italiaander.
3: Ik ben 27 jaar ondernemer in Amsterdam. Al 27 jaar word ik gevolgd door mijn klanten. Inmiddels kan je ze bijna fans noemen. Iedereen weet wie Gideon is en wat de handel is die hij doet. Er zit geen kwaad in. Er zit geen criminaliteit achter. Het is Gideon met zijn grote glimlach. Die probeert iedereen blij te maken.
1: Ja, sorry voor de slechte technische kwaliteit. Maar wat hij dus probeert te zeggen van ik ben geen crimineel.
2: Nee.
1: En deze maatregelen zijn disproportioneel. Er is ook al een petitie geweest. Meer dan 2000 mensen hebben ondertekend. En nou, dan wordt het dus spannend wat de rechter gaat beslissen.
2: Kijk, ik vind zoals die kleine sleutelhangetjes dan die lijken op een wapentje. Wat was het precies? Zei jij?
1: Nou, er zijn wel meer dingen. Kijk, er zijn nou eenmaal illegale spullen.
2: Ja,
1: of zoiets als vapes.
2: Ja.
1: En er zijn daar controles geweest. Er zijn daar spullen gevonden. Maar, zegt hij, die lagen in een soort van magazijn. Die zouden niet verkocht worden.
2: Okay.
1: Dus dat is het conflict. Hij zegt, ik ben gewoon, ik deug.
2: Dus hij wordt eigenlijk te hard aangepakt.
1: Nou, dat vindt hij in ieder geval zelf wel.
2: Ja, ja. Oké. Okay.
1: Dus we gaan wachten op het oordeel. Zo
2: Alright.
1: Is dat. En meer nieuws en Noord-Hollands verhalen in de app en op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Bar. Het weer dan met jou, Visser Jan. Goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Vooral later vanmiddag en aan het begin van de avond kan de regen soms wat intensiever zijn, met langs de kust een kleine kans op onweer. Temperatuur is in de regen niet veel hoger dan een graad of 16 tot 17... en de zuidwestenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
2: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 4 vertragingen en je krijgt de 2 langste. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 10 minuten. En ook de A27 Almere richting Bilthoven. Daar momenteel 13 minuten.

0: is hier de Clapton bij NH met Leila.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen. Wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A. L van Phil, Forever Young. Toch liever keuze B, Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Oké, dat zijn ze dan. Ja, stemmen doe je dus ook nu. Wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A? Dan ga je voor de Alphaville met Forever Young. Of toch liever die keuze B, Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Nou, stemmen doe je dus ook nu. 088 850 51 52. 088 850 51 52. Is dit Rick Astley bij NH?

0: NH.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A al van Filbert Forever, jongen. Keuze B. Fleetwood Mac. Nee. Fleetwood Mac. Go your own way.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Dat zijn ze zeker. De meeste stemmen, zo'n 80%, kiest voor keuze A. Al van veel hoor je bij NH Forever Young. Zometeen na 4 uur is de tijd. Terug voor weg geweest ook, voor vakantie. Vandaag de dag. Zometeen met Patricia. Zeg ik tegen jou, fijne dinsdagmiddag Noord-Holland.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
4: Voordeeluitjes.nl. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern. Ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06-272-60222.
8: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Isia.
10: En ik ben Sascha uit Alkmaar.
11: Ik ben Barry Stevens en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De politie onderzoekt of de grote brand van vannacht in een berucht leegstaand pand in Purmerend misschien is aangestoken. Vroeger zat er een groot drugslab in het pand in Purmerland. Een 66-jarige arts uit Bergen die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van minstens 4 Filipijnse kinderen, dat zegt justitie. De arts werkte in een ziekenhuis, maar hij heeft zelf ontslag genomen. En wielrenner Dylan Groenewegen is bij de training op een rotonde geraakt door een motor. Hij liep een spierscheuring op bij zijn ribben. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. En vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan gaan we ook nog even naar de verkeersinformatie met Jelmer. Goedemiddag. Is het druk op de weg?
6: Goedemiddag. Er staan op dit moment 10 files. Ik noem even de langste drie. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Soeterwoude-Rijndijk. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. 11 minuten vertraging. 14 minuten vertraging op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. En tot slot de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Vels en Akersloot 12 minuten vertraging.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
16: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
19: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
20: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
21: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
24: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
23: En voor Harold met een sta-opstoel.
25: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
26: Medipoint.
23: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Vandaag de dag.
30: Met Patricia Navelkerken.

0: Goedemiddag allemaal. Good afternoon, North Holland.
1: Good afternoon, Patricia Nagelchurch.
0: Ja, welkom bij Vandaag de Dag. Het is 8 september vandaag. Het is mijn eerste dag na de

0: dat je er weer bent. Wat heb je gehad?
1: Ik ben blij. Ik heb het heerlijk gehad. Ik was dus in Engeland. Ik was in Schotland. Barbara trouwens ook, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Leuk
2: fijn
1: jou
2: dat je
1: ook
2: er bent.
1: Ja, leuk jullie allemaal weer te zien. En leuk om de luisteraars weer te spreken. Fijn hier weer te zijn. Maar ik heb een heerlijke vakantie gehad. Heel kort gezegd, het was Engeland. Het was Schotland. Het was prachtig weer. We hebben 1 middag regen gehad. En verder alleen maar leuke mooie dingen gezien.
0: Ik heb één hoogtepuntje, 1 dieptepuntje. Heb je die?
1: Hoogtepuntje was zeker dat ik heb meegedaan met Molly aan een dog show.
0: Ja!
1: Je hebt het filmpje gezien, Jelmer.
0: Dat was toch Barbara, waanzinnig.
1: Je had het misschien ook wel gezien. Ik had het op Facebook gezet.
2: Ja, ik heb even kort een licht erop geworpen. Dat zag er waanzinnig uit.
1: Het was zo grappig. Het was ongeveer de eerste dag van de vakantie. En we kwamen terecht op een dorpsfeest in Swafflingham of zoiets.
0: Oh ja, om het te noemen. Hè?
1: Ja, precies. Ja. Wie kent het niet? En daar hadden ze een dorpsfeest. En zoals dat in Engeland al in de jaren 50 volgens mij ging, zo was het nu nog steeds. Er stonden kraampjes met allemaal lekkere zelfgebakken taartjes van de lokale dames die dat allemaal voor de opbrengst voor de kerk ze probeerden te halen. Dus daar kon je dan voor een goed doel een taartje eten. Er stond een lokale bierbrouwer die voor een goed doel bier stond te verkopen. En er was een hondenshow. En dat was heel schattig. Daar lagen van die hooibalen. En die honden moesten dan in het midden, werden dan gekeurd eigenlijk door een jury. Ik zeg tegen Frans, nou, ik denk als wij meedoen dan wint Molly meteen alle prijzen, toch?
0: Maar kan je gewoon zeggen, hier is mijn hond, ik doe mee.
1: Dus dat wist ik ook niet. Dus ik ben daarheen gegaan. Ik zeg, hi, I am from the Netherlands. Hi. And this is my Molly. En can we do with? Nee.
0: Can we participate?
1: Kunnen we meedoen in de dogshow? En toen zei ze, ja hoor, in welke categorie? Wil je categorie jonge hond, oude hond, friendly dog? Ik zei, nou, friendly dog weet ik niet, want ze is wel lief, maar vooral voor ons. Maar toen stond er ook iets van pretty ladies. En toen dacht ik, ja. Daar willen we haar wel voor opgeven. Dus toen ben ik met Molly in de ring gestapt. Op een gegeven moment werd onze naam geroepen. En daar ging ik. En daar stond ik dus met allemaal andere trotse hondenbaasjes. Hilarisch.
0: En was nou, het grappige was,
1: kijk, wat er gebeurde was, al die andere honden die hadden zoiets van, nou, dit boeit me niet. En die gingen zitten krabben, vlooien, weet ik veel wat. Molly gedroeg zich voorbeeldig. Die wist wat er op het spel stond. Die zat op haar kontje te wiebelen. En naar die jury te kijken van, it's me, it's Molly. En toen kwam die vrouw van de jury naar ons toe. En die ging dan haar hand uitsteken. Molly dacht natuurlijk dat daar een koekje in zou zitten. Ja. Dat zat er niet. En toch bleef Molly rustig en braaf. Ze bleef zitten kwispelen en die vrouw smekend aankijken. Ik dacht, nou, die hond die moet winnen. Die wint alle prijzen vandaag. Niks.
0: Ach,
1: 0,0, nee. Niet 1 prijs.
0: Doorgestoken kaart.
1: Dat dacht ik ook. Ja. Het is gewoon een local business. Ze denken, die foreigners, denken ze nou ook nog dat ze een beetje met de prijzen. Ja. Dus nee, we hebben niks gewonnen, maar we hebben het heerlijk gehad. Wat hebben wij gelachen daar. En ik was zo trots op ons hondje dat ze daar zo zat.
0: Trotse mama.
1: Oh, trotse dat is mama, toch echt ja.
0: Lief. En dan het dieptepuntje.
1: Nou, een klein dieptepuntje was, maar goed, nou ja, nee, we hebben eigenlijk 1 middag regen gehad, maar dat vond ik eigenlijk ook heerlijk, want toen zaten we in de tent lekker, dan kon ik eindelijk eens even een boek lezen. Dus dat was eigenlijk ook niet echt een dieptepunt. Een dieptepunt. Nou, ik kan er eigenlijk niks voor zien. Het was allemaal leuk.
0: Nou, dan is het een geweldige vakantie.
1: Het was gewoon een topvakantie. Ja.
0: Heerlijk.
1: Maar ik ben ook blij om weer hier te zijn. Ik heb in Engeland lekker naar de BBC radio zitten luisteren. En ik kreeg elke keer als ik zat te luisteren, dacht ik, oh, straks mag ik ook weer. Dus nu ben ik er weer.
0: En ook leuk hè, om naar onze Engelse collega's te luisteren.
1: Zeker, die doen het toch? Ook best goed.
0: Kijk, lang niet zo goed
1: kan
0: als wij natuurlijk.
1: Zeggen? Nee, maar, ik heb ze nog wel even geappt met wat puntjes. Van let Snap even ik. Daarop. Ja. En, ja. Maar nee, ook weer geen reactie op gekregen natuurlijk. Maar goed. Verder was het een enige vakantie en ik ben lekker terug. En we gaan allemaal leuke dingen doen vandaag, sowieso. Want straks horen wij bijvoorbeeld het hartverwarmende verhaal over een zwanenkoppel dat een heel heftige periode heeft doorgemaakt. Ze hebben een treinongeluk gehad. De een had een ontstoken oog. Het was allemaal drama, drama. Maar vandaag zijn ze helemaal hersteld verklaard. En weer vrijgelaten.
0: Oh.
1: We horen er zo meer over.

0: knew it, I knew you. Je hoorde Taylor Swift hier bij NH.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, je bent bij NH en we gaan het hebben over een bijzondere dag die het was voor de mensen van wildopvang Krommenie. Want het zwanenkoppel dat gewond en verfomfaaid bij ze binnenkwam is vandaag fit verklaard, ontslagen uit de opvang en weer vrijgelaten. Shanna Verbond is een van de beheerders van de opvang. Shanna, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Ja, een mooi detail bij jullie verhaal is ook dat die gezinsleden afzonderlijk van elkaar binnenkwamen. Hè? Hoe ging dat ook alweer?
3: Ja. Nou ja, eigenlijk vader zwaan is met een van de jongen aangereden door een trein. Die is toen dus apart bij ons binnengekomen. Een jongen is helaas ter plekke overleden. Maar goed, op een gegeven moment, een tijdje later, was er nog een zwaan binnengekomen met drie jonkies. En die kwamen uit hetzelfde gebied.
0: Oh.
3: Dus wij hadden zoiets van, oh.
0: Zouden die elkaar kennen?
3: Ja, ja. Precies.
0: En toen? Hoe kwamen jullie er toen achter dat het ook echt een setje was?
3: Nou, we zijn gaan kijken of ze bij elkaar hoorden door ze apart naast elkaar in een foyer te zetten. Want stel, het is niet het geval, ja, dan kan het natuurlijk hartstikke misgaan.
0: Ja.
3: Dus we hebben ze apart naast elkaar in een foyer gezet. En eigenlijk begonnen ze meteen elkaar het hof te maken en buigingjes te maken. En toen hadden we zoiets van, oké. Dit zit hartstikke goed eigenlijk.
0: Oh, maar toen wisten jullie nog niet zeker of hij ook de vader was van dat kroost van dat vrouwtje, toch?
3: Eigenlijk konden we hieruit wel opmaken dat het wel echt vader zwaan is. En nou zijn ze eigenlijk ook voor de vrijlating zijn ze nog een keer onderzocht en geringd. En we hebben daarbij ook de geslachten kunnen vaststellen. En dus het was ook echt daadwerkelijk man en vrouw.
0: Oh, wat bijzonder zeg.
3: Ja.
0: Ja, maar ze moesten dus wel behoorlijk opgelapt worden. Want je zegt die vader was dus aangereden door een trein.
3: Ja.
0: Dat is al een wonder dat hij dat heeft overleefd eigenlijk. Hoe moeilijk was het om hem er weer bovenop te krijgen?
3: Nou, dat was eigenlijk best wel intensief. Want ja, aangereden worden door een trein. Nou ja, jonkie heeft niet overleefd. Dus het is al heel wat dat vader wel overleefde. Hij had een hele grote jaap op zijn borst. Die hebben we gelukkig kunnen hechten. We hebben medicatie kunnen geven. Maar ja, het was natuurlijk wel een heel intensief traject om hem weer een beetje erbovenop te kunnen krijgen.
0: Ja, en hoe was dat met die moeder? Want die kwam natuurlijk ook niet voor niks bij jullie binnen.
3: Nee, die had eigenlijk had ze oogschade. Dus daar hebben we naar gekeken. En ook daarvoor hebben we haar eigenlijk behandeld. En ook dat is weer goed gekomen.
0: Nou, wat mooi zeg. En vandaag was dus een bijzondere dag. Want ja, ze zijn gezond verklaard. Weer helemaal goed als nieuw. En klaar voor de rest van hun leven samen eigenlijk, hè?
3: Ja, eigenlijk wel. Ze kunnen nu weer genieten van de wijde wereld met hun gezinnetje.
0: Oh, heb je ze nog uitgezwaaid?
3: Ja, ik heb ze vanochtend heb ik ze zelf mogen vangen en lekker in kunnen pakken. Werd niet gewaardeerd, maar de vrijheid stond op ze te wachten. Dus dat is geweldig.
0: Oh, wat mooi zeg. Nou, heel ontroerend dit verhaal. Dank je wel dat je het even wilde vertellen.
3: Ja, graag gedaan.
0: Oké, dag Shanna.
3: Doei.

0: Lucy hier bij NH. Where do you go? Ja, straks krijgen we het nieuws van Barbara. Daarna dan kun je weer meepraten bij ons in de uitzending. Dat vinden we altijd fijn als je dat doet. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de stakingen van deze week. Morgen natuurlijk de grote OV-staking. Het hele openbaar vervoer gaat plat. Bijna het hele openbaar vervoer. We horen er straks meer over. Maar ja, wij vragen vandaag, wat vind je daar eigenlijk van? Dat er zo grootschalig gestaakt wordt. En ja, vind je het een goede zaak? Of vind je het irritant? Heb je er last van? Of heb je al een oplossing verzonnen? Praat lekker met ons mee zo dadelijk na het nieuws. Via 088 850 51 52. En Barbara, wat zit er in dat nieuws?
1: Het gaat onder meer over datacenters. Er zullen er steeds meer verrijzen in Noord-Holland. En de Noord-Hollandse politiek wil nu dat er strengere regels voor komen.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
2: Ik ben Bianca uit Naarden.
3: Ik ben Villa uit Horen.
4: Ik ben Patrick uit Bergen.
5: Ik ben Marika uit Medeblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 16:55. In Edam is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Een 66-jarige arts uit Bergen die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van minstens 4 Filipijnse kinderen. Dat zegt justitie. Vandaag was er een voorbereidende zitting. Het jongste slachtoffer zou pas 3 jaar oud zijn geweest. De arts uit Bergen werd in mei opgepakt na een melding van een Amerikaanse organisatie. De verdachte werkte in een Noord-Hollands ziekenhuis, maar heeft inmiddels zelf ontslag genomen. Officier van justitie vroeg zich tijdens de zitting vandaag af hoe het zover heeft kunnen komen. Justitie omschrijft hem als een man die alles had. In korte tijd zijn er 2 explosies geweest bij hetzelfde huis in Horen. Het gaat om de straat De Poldermolen. Gisteravond ging daar een explosief af en een week geleden ook al. Er is nog geen verdachte aangehouden. Meerdere getuigen hebben gisteravond wel een verdachte zien wegrennen. En de schrik zit er best wel in.
8: Ik stond gisteravond te trillen op mijn benen. We zaten gewoon televisie te kijken en dan op een gegeven moment hoor je een knal. En het was natuurlijk vlak daarvoor ook al een keer gefeest. Maar dat was midden in de nacht. Maar dan weet je even niet wat er gebeurt.
7: Ja, een bewoner van De Poldermolen, daar zijn ze dus flink geschrokken. De politie heeft ook een signalement afgegeven van de man die gisteravond wegrende. Het zou een jongen kunnen zijn tussen de 16 en 25 jaar. Postuur ielig dun, zegt de politie, maar wel kon hij heel hard rennen. De Noord-Hollandse politiek wil dat er strengere regels komen voor de bouw van nieuwe datacenters. Op dit moment kunnen datacenters regels nog makkelijk omzeilen door bijvoorbeeld voor hoogbouw te kiezen. Noord-Holland is koploper in het aantal datacenters en het zal alleen maar toenemen door AI. Nou, aanleiding voor de aanscherping van de regels is de komst van een groot datacenter naar Amsterdam-Zuidoost. En dat roept in die omgeving heel veel weerstand op. En vervoerder EBS probeert morgen, ondanks de landelijke OV-staking, zoveel mogelijk bussen te laten rijden in de regio Zaanstreek-Waterland. Een volledige dienstregeling is volgens de vervoerder waarschijnlijk niet haalbaar. Ja, hoeveel ritten er uitvallen, dat wordt morgenochtend pas duidelijk. Chauffeurs hoeven namelijk niet vooraf door te geven of ze gaan staken. En de bekende ondernemer Gideon Italiaander stond vandaag voor de rechtbank om te proberen sluiting van zijn winkel in Aalsmeer te voorkomen. Hij staat naar eigen zeggen op het punt om alles te verliezen. De gemeente Aalsmeer wil zijn zaak 3 maanden sluiten omdat er verboden spullen gevonden zouden zijn. Gideon Italiaander zelf zegt dat die spullen nog uitgezocht moesten worden en dat hij die niet zou gaan verkopen. We spraken hem vandaag zelf nog even.
9: Ik ben 27 jaar ondernemer in Amsterdam. Al 27 jaar word ik gevolgd door mijn klanten. Inmiddels kan je ze bijna fans noemen. Iedereen weet wie Gideon is en wat de handel is die hij doet. Er zit geen kwaad in. Er zit geen criminaliteit achter. Het is Gideon met zijn grote glimlach. Die probeert iedereen blij te maken.
7: En dat zei Gideon Italiaander zelf. Nou, de gemeente denkt er dus anders over. Die zegt dat er wel degelijk bij controles verboden spullen zijn gevonden. De rechter gaat waarschijnlijk donderdag of vrijdag met een oordeel komen. En dan horen we dus of zijn zaak een aantal maanden dicht moet.
2: Ja,
7: of niet.
2: Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt.
7: Zeker, ja. We blijven dat volgen. En ondertussen meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Barbara. Wij gaan eens even kijken naar het weer. Dat doen we met onze eigen weerman Jan Visser.
10: Vanmiddag is het bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Vooral later vanmiddag en aan het begin van de avond kan de regen soms wat intensiever zijn, met langs de kust een kleine kans op onweer. Temperatuur is in de regen niet veel hoger dan een graad of 16 tot 17... en de zuidwestenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgen komen er buien opdraven met kans op onweer. Af en toe schijnt ook de zon. De temperatuur loopt morgen op naar 18 tot 19 graden. De wind is eerst zuidwest, langs de kust noordwest, later overal een noordwestenwind die boven land matig is en aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig, windkracht 6.
2: Dan gaan we gaan we eens even kijken naar de situatie op de weg. Jelmer, hoe is die?
0: Het is redelijk druk. Er staan op dit moment 20 files. En ik noem even de langste of die met een bijzondere oorzaak. De eerste, de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn daar dicht. 23 minuten vertraging. 11 minuten op diezelfde A4, maar dan Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Ook daar is een ongeluk gebeurd, maar daar is de weg inmiddels weer vrij. En de laatste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot, 22 minuten vertraging.

0: van Will to Power. Baby, I love your way.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, je bent bij NH en we gaan het hebben over de stakingsgolf die deze week over ons heen spoelt. We kunnen er eigenlijk niet omheen, hè?
2: Nee, je kan er absoluut niet omheen.
0: Nee, er wordt gestaakt door de verschillende vakbonden FNV en CNV actie gevoerd tegen voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vandaag staat het Malieveld vol, morgen ligt het openbaar vervoer plat in bijna het hele land. En de komende dagen volgen er dan ook nog acties in onder andere de afvalverwerking, de schoonmaak, de metaalindustrie en de bouw.
2: Nou, holy moly.
0: Ja, dat is allemaal nogal wat. En wij vragen vandaag aan jullie, wat vinden jullie daar eigenlijk van? En hoe word jij zelf geraakt door die stakingen? Of staak je misschien wel mee? Dat kan natuurlijk ook.
2: Dat kan natuurlijk ook.
0: Zeker. Maar Jelmer, jij wordt sowieso natuurlijk wel geraakt.
2: Ik word geraakt, maar ik word ook gered. Ik word geraakt en gered. Ja. Wat geraakt is omdat ik altijd met de trein moet. Maar gered is omdat jij mijn buurvrouw bent in een auto hebt.
0: En zo is het. Wij komen morgen samen naar het werk. Maar goed, we vragen dus aan jullie eigenlijk, wat vind je ervan dat er zoveel gestaakt wordt? Vind je het een goede zaak? Snap je waarom het gebeurt? Of zeg je van nou, mag het een tandje minder? Heb je zelf problemen erdoor? En hoe los je het op? Bel of app ons.
2: Gerrit die heeft het al gedaan. Die vindt het eigenlijk wel een goede zaak. Marcel die zegt, ik vind staken een belangrijk middel. Als er niet geluisterd wordt, moet je op de een of andere manier laten merken dat je het er niet mee eens bent. En Linda die stelt, ik snap waarom ze staken, maar voor mij wordt het wel irritant als ik daardoor niet meer naar mijn werk kan. Ja. Ik ben uiteindelijk dan ook gewoon de dupe.
0: Ja, zo is het. En Christian die zegt, hier op Texel gaan ze ook staken met het OV. En onze kids die moeten naar school met de bus hier op Texel. Dus ik weet niet hoe die dat gaat oplossen. Maar
2: misschien
0: in de bakfiets. Ja, zo is het. Hey, we gaan het hebben over die stakingsgolf met Arjan de Boer. Want die is woordvoerder van vakbond FNV. Goedemiddag, Arjan.
3: Goedemiddag.
0: Ja, om te beginnen die grote OV-staking van morgen. Hoe gaat die eruit zien? Doet alles en iedereen mee?
3: Ja, vrijwel alles en iedereen doet mee. In Den Haag zijn acties, in Utrecht natuurlijk. Het wordt ook landelijk gecoördineerd. Dus dat is, je kunt eigenlijk van uitgaan dat er niet gereden wordt. Dat is ontzettend vervelend. Dat realiseren we ons. En tegelijkertijd staan al die stakers er morgen voor. Voor alle werken in Nederland. Want als er iets gebeurt en als je door iets geraakt gaat worden, en dat zit misschien nog niet helemaal bij iedereen tussen de oren, dan is het door de plannen van dit kabinet om ons sociale vangnet af te breken. Dat wordt eigenlijk onder ons vandaan getrokken. Dat wordt gehalveerd, dat wordt stuk gemaakt. En als je dan ziek wordt of je wordt werkloos, en dat is natuurlijk nog niet zo bij vele mensen, maar er zijn ook overal stakingsgolven. We hebben ING gehoord, ASML gehoord, Batavusfabriek. Ja, dan kun je opeens hard vallen als deze plannen doorgaan.
0: Ja, want wat is precies het grootste struikelblok eigenlijk, wat jullie betreft, in die plannen van het kabinet?
3: Het grootste struikelblok is eigenlijk wat wij zien als de totale afbraak van deze sociale zekerheid. Of in ieder geval het volstrekt uitkleden van de WW en de WIA. Om een voorbeeldje te geven. Veel mensen denken, nou, als ik 8 jaar gewerkt heb, dan heb ik toch al, dan ben ik een ervaren persoon, dan heb ik best wel wat gewerkt. Dan heb je ook 8 jaar lang premie betaald voor de WW en de WIA. Jouw werkgever betaalt dat voor je.
0: Ja.
3: In de huidige regeling heb je dan een maand of 8 de tijd om ander werk te zoeken. In de nieuwe regeling nog maar de helft.
0: Oh ja.
3: Bijvoorbeeld.
0: Ja, dat scheelt nogal inderdaad.
3: Nou,
0: en ook de hoogte
3: voor jongeren. Zeker voor jongeren wordt de toekomst heel grauw.
0: Ja. Ja. En ook de hoogte van de uitkering, begrijp ik. Daar gaat het ook over.
3: Ja, ze doen nu wat aan dat maximum dagloon. Hè. Dat was helemaal een drama. Omdat dat ook nog eens gevolgen had voor de voor als je ging bevallen. Of als je op een andere manier verlof nam. Ja. Dat is nu wel deels teruggedraaid. Maar voor de WIA hebben ze nog steeds wel ingrijpende wijzigingen. En dat zit hem ook, omdat alles grijpt in die sociale zekerheid in elkaar, dat zit hem ook in die inkorting en die verkorting die ze aankondigen bijvoorbeeld.
0: Ja. Goed, er zijn natuurlijk inmiddels al wel wat maatregelen van tafel gehaald. Of hangen die wat jou betreft nog steeds boven de markt? Heb je zoiets van ja?
3: Het kabinet heeft echt zijn uiterste best gedaan om te doen alsof ze een enorme stap genomen hebben. Maar onze economen, de FNV-economen, die hebben dat hebben het nagekeken. En ja, zo'n driekwart van die maatregelen blijft eigenlijk overeind. Er hangen dus nog steeds miljarden aan bezuinigingen ons boven het hoofd. Ja. En wat is nou zo gek? Wij hebben met z'n allen gespaard voor die WW en die WIA, voor die verzekeringen voor als je arbeidsongeschikt of WW wordt. Alle werknemers hebben daarbij enorme bedragen voor bij elkaar gespaard. 45 miljard voor arbeidsongeschiktheid, ja. 15 miljard voor de WW. Dat geld is er gewoon. Er is geen enkele noodzaak om
0: daarop te bezuinigen.
3: Nee. Wij zeggen, ga het lekker elders halen. Niet bij de werkenden.
0: Nee,
3: en ook werkgevers, zijn eigenlijk de dupe. Want dat wordt wel eens vergeten. Net gedaan alsof wij tegenover de werkgevers staan. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee in deze. Dat is heel anders dan bij een cao-staking. Zeker grote werkgevers met veel werknemers. Zoals bijvoorbeeld Tata. Op Schiphol, Ahold. Die worden ook geraakt door dit soort dingen. Want die betalen eigenlijk heel veel premie voor die werkgevers, voor die werknemers. En die moeten nog veel meer gaan betalen, bijvoorbeeld.
0: Ja. Nee, dat is duidelijk. Dus het draagvlak is groot, zeg jij hiermee eigenlijk ook. Hè? Want dit geldt voor iedereen die werkt in Nederland, maar ook mensen met een uitkering. En dus ook voor werkgevers die uiteindelijk toch meer zullen moeten gaan betalen. Nou vragen veel mensen zich ook bij ons in de app natuurlijk wel af. Kan het niet op een iets publieksvriendelijker wijze, waardoor misschien Den Haag er wel aandacht voor krijgt, maar wij wel gewoon naar ons werk kunnen? Want dat is natuurlijk wel, als het OV plat ligt, maakt het wel voor veel mensen moeilijk om naar het werk toe te gaan.
3: En dat realiseren we ons. En dat hebben we eigenlijk ook best wel lang uitgesteld. Dus wat we eerst gedaan hebben, kijk, die vakbonden die worden vaak pas zichtbaar op het moment dat het uit de klauwen loopt.
0: Ja.
3: Wat zo mooi is aan Nederland is dat we een polder hebben en waar we aan keurige tafels in Den Haag met elkaar, met de werkgevers en met de overheid bespreken hoe we dingen gaan oplossen, hoe we plannen gaan maken. En wat je eigenlijk ziet is dat wij geprobeerd hebben op alle mogelijke manieren, via ambtelijke wegen, via politieke wegen, dit op te lossen. Ja, en dan komt dit kabinet en we wisten natuurlijk dat er bepaalde plannen waren en een bezuinigingswens was.
0: Ja.
3: Maar als je dan ziet waar ze uiteindelijk in het regeerakkoord op uit zijn gekomen, dat is veel erger was dat dan gedacht. En dat is bovendien ook heel onlogisch. En wij zeggen wel eens, minister Heijnen heeft zitten hobbyen in een weekend en gewoon een paar posten in

0: Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing. Je luistert naar NH Vandaag de Dag. En we hebben het over de stakingen van vandaag, van morgen, van overmorgen. Want er trekt een heuse stakingsgolf over ons land heen. En vooral die OV-staking, daar krijgen veel mensen natuurlijk mee te maken. Morgen gaat 24 uur het OV plat. En dat wil zeggen dat in het grootste deel van het land, er zijn wat uitzonderingen, geen bussen, trams, treinen, metro's rijden. En dat er zelfs geen ponten varen in Amsterdam. Daar zullen we het straks nog even over hebben na het nieuws van 5 uur. Dat is natuurlijk wel echt heel bijzonder dat dat gebeurt. Want ja, er zijn daar geen bruggen.
1: Dus, nee, dat is de brug.
0: Hoe kom je naar de overkant?
1: Ja, de pont is de brug.
0: De pont is de brug eigenlijk. Maar goed, wij vragen vandaag aan jullie, wat vinden jullie eigenlijk van al die acties die georganiseerd worden door de vakbonden FNV en CNV? Ze doen dat natuurlijk, dat hoorden we net ook, in het belang van iedereen die werkt, tegen de afbraak van de sociale zekerheid. Maar ja, heel veel mensen hebben er ook last van.
1: Ja.
0: En wij horen graag van jullie wat jullie daarvan vinden. 088 850 51 52 is het nummer. En er wordt veel geappt en gebeld, Jelmer.
1: Ja, het is drukte van belang. Jos, klare taal heeft Jos. Alle acties die deze regering om zeep kunnen helpen, hebben mijn zegen. Slopers zijn het niet meer en niet minder. Trix die zegt, ik steun ze erin. En dan hebben we nog Yvonne die zegt, staken hoort bij een democratie.
0: Oké, en Saskia zegt, ik heb eerlijk gezegd weinig met stakingen. Ik vind dat je problemen aan de onderhandelingstafel moet oplossen. En niet door half Nederland plat te leggen. Nou, half Nederland, denk heel Nederland.
1: Ja. En Nederlanders zijn ook wel heel goed in heel veel blijven praten.
0: Ja, zeker.
1: Dat
0: absoluut.
1: Wordt weinig knopen doorgehakt.
0: Nee,
1: even,
0: maar deze week slaan de vakbonden met de vuisten op tafel.
1: Ja.
0: En wat vinden we daarvan? Dat is de vraag vandaag. Jelle, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Nou, hoe kijk jij daarnaar?
2: Niet staken.
0: Niet staken?
2: Nee.
0: Oh.
2: Dan pak je juist de mensen waar het niet om gaat. En ik denk niet dat de mensen in Den Haag, die zullen het best vervelend vinden, maar dit is niet de manier. Ze moeten gewoon aan de onderhandeltafel.
0: Ja, ja, maar ik begreep net van die woordvoerder van de FNV dat ze dat eigenlijk al wel geprobeerd hebben en dat nog niet genoeg heeft opgeleverd.
2: Ik vraag me ook af of de vakbond dat moet doen.
0: Ja.
2: Maar iets anders is, het moet natuurlijk eerst in het kabinet en alles wat erbij hangt. Maar ik vind ook de sociale zaken zoals die

0: zijn met die WW en die WIA, die zijn op dit moment zodanig dat ik het idee heb dat zeker voor de WIA heel veel mensen wel zouden kunnen werken en dat niet doen. Dus er wordt een beetje misbruik van gemaakt. En ik denk dat als je goed door de bakken van de UWV gaat scannen om te kijken wie nu werkelijk thuis zit en uitkering krijgt terwijl die zou kunnen werken, dan je ook een heleboel bespaart en dan hoef je misschien al die maatregelen niet te doen.
1: Nee, maar ik begreep net toch ook van Arjan van de FNV dat er gewoon heel veel geld gespaard is door ons allemaal, wat gewoon klaar ligt om gebruikt te worden voor die sociale voorzieningen. Dus de vraag is...
0: Ja. Dat zie ik een beetje anders, want als het in Nederland zou zijn dat alles wat er bij de regering binnenkomt precies gebruikt wordt voor datgene waarop het binnenkomt, dan zou ik ook zeggen, dan zijn de wegen veel beter. Hè? Als je kijkt wat we als automobilisten opbrengen. Ja, dus het gaat allemaal in een grote pot en... En zo is dat ook.
1: Zo is het. Dankjewel Jelle en een fijne dag nog voor jou. We gaan verder.
0: Hoi.
1: We gaan verder met Henk. Goedemiddag Henk. Wat heb jij erover te melden?
2: Ja, nou, ik ben eigenlijk met die meneer die net voor u was eens.
1: Ja, Jelle?
2: Ik constateer dat ook om mij heen. Staken oké. Maar er zijn heel veel mensen die inderdaad in de afkeuring lopen. Die gewoon bijlopen te klussen, te werken, wat ik regelmatig zie.
1: Oh.
2: Die dan in de WW lopen of waar dan ook inlopen. Ze zijn gewoon bij aan het klussen en werken.
1: Oeh, ja.
2: Dat zijn toch verdiend worden, ja. En daar moet meer op gecontroleerd. Vroeger hadden wij namelijk, ik heb ook ooit een keer uitkering gehad, toen moest je je iedere week even melden, smiddags. Om 2 uur of 1 uur moest je je melden, maar dat is allemaal weg te verzuinen.
1: Ja, dus jij zegt Henk, er moet meer gecontroleerd worden op zwart werk en dergelijke. Oké, duidelijk verhaal.
2: Ja. Daar gaat het geld naartoe.
1: Oké, dankjewel Henk. Hey, fijne middag. Hoi.
2: Graag.
1: Nou, het is wel duidelijk jammer dat er wel wat twijfels zijn over het nut van deze acties. Maar dat er ook veel begrip is, als ik de appjes zo lees die binnenkomen. Begrip voor de grote actiegolf die over ons heen komt. Morgen is die grote AV-staking. Daar horen we zo dadelijk na het nieuws van 5 uur meer over.

0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Mijn naam is Greet en onlangs verhuisd naar het mooie Nebikswoud.
7: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
8: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De Noord-Hollandse politiek wil dat er strengere regels komen voor de bouw van nieuwe datacenters. Op dit moment kunnen datacenters de regels nog makkelijk omzeilen. De politie onderzoekt of de grote brand van vannacht in een berucht leegstaand pand in Purmerland misschien is aangestoken. Vroeger zat er een groot drugslab in dat pand. En een arts uit Bergen die wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen. De jongste slachtoffer was pas 3 jaar oud. De arts werkte in een Noord-Hollands ziekenhuis, maar heeft zelf ontslag genomen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
13: 21 files op dit moment. Ik noem even de langste of de bijzondere oorzaken. De eerste daar via Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. 12 minuten vertraging. Ook 12 minuten vertraging op de A5. Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. En tot slot de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Vels en Akersloot. Bijna een half uur vertraging.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
20: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
20: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
19: Zo.
20: Interpolis. Glashelder.
21: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
22: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
24: Vandaag de dag.
25: Met Patricia Nagel.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Het is 5:09. Een heel goede middag.
1: NH met Vandaag de Dag.
0: Ja, tot 7:00 zijn we bij je vandaag. En dat is eigenlijk elke dag zo, natuurlijk.
2: Dat is elke dag zo.
0: Dat is niet heel verrassend.
2: Nee, dat is niet heel verrassend.
0: Nee, maar soms is het 6:55.
2: Soms is het 6:55. Het is nooit 6:56. Maar we gaan wel allemaal nog waanzinnige dingen doen.
0: Vertel.
2: Tot 7:00. We krijgen weer het laatste sportnieuws. Dat gaat over een speler die van Volendam in Israël terecht is gekomen. En daarna gaan we het hebben over Abacadabra. En dat is dan weer een nieuwe expositie in het Joods Museum in Amsterdam.
0: Oh, nou, daar later dus meer over. Eerst nog even over die staking. Morgen, je hoorde het net al, de hele dag geen openbaar vervoer. Er wordt gestaakt. De vakbonden FNV en CNV organiseren de hele week stakingen uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Maar dat betekent morgen dus heel concreet geen trams, geen bussen, geen treinen, geen metro's, maar zelfs ook geen pontjes over het IJ in Amsterdam. Nou, dat is best wel heel bijzonder. Dat gebeurt niet zo vaak. En voor de inwoners van Amsterdam-Noord is dat natuurlijk best wel lastig als je daar woont of werkt. We hebben het over meer dan 100.000 mensen volgens mij. Die moeten dus morgen gaan omrijden of een andere oplossing zoeken. Nou, verslaggever Jimmy Multenburg die is alvast even de route gaan verkennen wat je dan kan doen. Want ja, de vraag is, hoe ga je daar komen? Of vandaan komen uit Amsterdam-Noord?
3: Ja, dat is zeker de grote vraag. Ja, en eigenlijk is het antwoord heel simpel. De Schellingwoudebrug, dat is de enige verbinding tussen het vasteland en Noord, zullen we maar zeggen. Dus daar zullen heel veel fietsers gebruik van maken. Want ja, inderdaad, niets rijdt. Dus je kunt de Noord-Zuidleiding pakken. Maar inderdaad ook de pont niet. Maar ja, als je toch heel graag wil fietsen, dan moet je dus over die brug. Ja, en dat is natuurlijk een enorme lus. Die ligt eigenlijk veel oostelijker dan bijvoorbeeld de ponten die varen tussen het Centraal Station en Noord. En ook richting het IJplein varen natuurlijk ponten. Maar dit is eigenlijk allemaal redelijk centraal. Maar die brug, ja, die ligt echt heel oostelijk. Dus,
0: ja, die ligt bijna buiten de stad.
3: Maken.
0: Ja, ja.
3: Precies.
0: Ja, en jij bent dat gaan uitproberen. Hoe ging dat eigenlijk? Is die route wel een beetje te vinden ook?
3: Nou ja, uiteindelijk, kijk, de route, ja, het is gewoon een stuk verder doortrappen. We hadden besloten, laten we van een redelijk centraal punt in Noord, het Noorderparkbad, naar de Stopera, het gemeentehuis, gaan fietsen. Daar doe je normaal gesproken ongeveer 20 minuutjes over. Als je met de fiets 10 minuten naar de pont over en dan nog kleine 10 minuutjes aan de andere kant. Nu doe je er bijna 3 kwartier over. Dus dat is natuurlijk echt een flinke verdubbeling van je reistijd. Dus daar moet je natuurlijk wel even goed rekening mee houden. Want ja, je bent er echt een stuk langer onderweg. En vergis je niet, je fietst best wel wat stukken. En zeker ook bij die Schellingwoudebrug behoorlijk in de wind. Dus als die morgen toevallig niet de goede kant op staat, ja, dan zou ik er nog maar een paar minuten bij rekenen.
0: Oh, heftig, ja. Hey, en ik kan me herinneren van een vorige staking, dat was een jaar of 7 geleden, dat de gemeente toen de IJ-tunnel open liet voor de fietsers. Dat mensen toen gewoon met de fiets door de IJ-tunnel konden rijden. Gaat dat dit keer niet gebeuren?
3: Dit keer niet, nee. En ik kan me ook herinneren dat ook wel, dat had ook wel de nodige voeten in de aarde. Hè, want de IJ-tunnel is natuurlijk niet gemaakt voor fietsers. Ik kan me herinneren dat fietsers daar helemaal gebroken uiteindelijk aankwamen. Want ja, die tunnel gaat natuurlijk een flink eind naar beneden. En die moet je ook weer omhoog. Ja, en dat is natuurlijk echt best wel doortrappen. Maar ja, dat gaan we dit keer dus niet zien. Dus je kunt wel de IJ-tunnel gebruiken als automobilist. Hebben we ook even uitgezocht. Normaal gesproken, op een rustig moment op de dag, is het tussen het Noorderparkbad en de Stoop. Een kleine, nou ja, laten we zeggen 10 minuten rijden. Ja, helaas kan ik dat niet verzekeren voor morgen. Want ik kan me zo voorstellen dat er meer mensen denken, ik pak toch even snel de auto.
0: Ja.
3: Dus het zal behoorlijk wat drukker zijn. Dus die 10 minuten, ja, pin me daar niet op vast. Want het zou zomaar eens best wel een stukje langer kunnen duren voordat je echt goed en wel in de stad bent.
0: Nou, dat zei verslaggever Jimmy Multenburg. En iedereen die in Amsterdam-Noord woont of werkt moet morgen dus even een alternatief verzinnen om aan de overkant te komen. Directeur Nadine Duimer van Twist van de basisschool De Zeeheld in Amsterdam-Noord, die zag die stakingsdag al aankomen. En zij heeft een creatieve oplossing bedacht om haar leerlingen en leerkrachten toch op school te krijgen. Goedemiddag, Nadine.
4: Ja, goedemiddag.
0: Wat is dat voor creatieve oplossing? Wat heb je bedacht?
4: Nou, mag ik heel even je corrigeren? Want wij zijn De Zeeheld en we zitten aan de zuidelijke kant. We zitten niet in Noord. Dus waar het om ging, is dat ik mijn leerkrachten en een aantal kinderen uit Noord graag op mijn school wilde hebben.
0: Ja.
4: En Dus dat, daar begon het mee. Dat we zaten te denken, hoe gaan we dat regelen?
0: Heel slim. En wat heb je toen bedacht?
4: Nou, eigenlijk zaten we... Het kwam volgens mij met een grapje van in het team. Van nou, dan gaan we toch met de boot. En toen dacht ik, hey, de boot, dat is interessant. Ik heb een ouder die werkt bij Kennel Motorboats. Misschien kan ik hem eens polsen of hij nou een boot ter beschikking zou willen stellen om nou, de leerkrachten van de Zeeheld en de kinderen die in Noord wonen, om die over te varen. Zo is het ontstaan.
0: Oh,
4: en hij
0: geweldig.
4: Was meteen enthousiast. Dus dat was ook fijn, want ik vond het eigenlijk wel in eerste instantie een beetje een brutale vraag van mezelf. Maar hij was meteen enthousiast en zei, dat gaan we doen.
0: Nou, geweldig.
4: En toen gingen we tellen en toen bleek dat we ook nog veel plekken over hadden. En zeiden van ja, laten we dan, of hij zei tegen mij, vraag even al je collega's, want er zullen nog meer scholen zijn die in de problemen komen. Toen heb ik het uitgezet naar de omringende scholen. Dus we hebben morgen een behoorlijk gemixte boot met leerkrachten uit verschillende scholen uit de omgeving. Dus dat is fijn dat we dat zo kunnen doen.
0: Ja, en een hele mooie creatieve oplossing natuurlijk.
4: Ja.
0: En ook heel erg leuk voor iedereen om gewoon op een rondvaartboot te stappen, toch?
4: Ja, natuurlijk. voelt het ook een beetje als een soort spannend feestje. Van jeetje, nou ja, we zijn nog nooit zo naar school gegaan. Aan de andere kant, ja, denk ook wel van ja, het gaat wel om die staking. En ja, er zijn twee dingen. Die staking die ondersteunen we absoluut. Maar ik heb zo direct ook, niet alleen op mijn school, maar op verschillende scholen. Ja, wil je gewoon toch een leerkracht voor de klas hebben en niet allerlei kinderen samen moeten voegen. Dat is natuurlijk gewoon ook niet goed voor het onderwijs. Dus,
0: daar hebben jullie een fantastische oplossing voor bedacht. Er vaart dus gewoon een rondvaartboot die leerlingen en leerkrachten gaat ophalen en weer thuisbrengen. Dankjewel Nadine dat je dat even wilde vertellen en heel veel succes morgen.
4: Dankjewel.
0: Oké, dag.
4: Dag.

0: We Go Back, Keith Urban, hoorde je samen met Michael McDonald.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, en het is weer tijd voor de sport die ik vandaag bespreek met Milton Pus van de sportredactie. En Milton, je wilde het vandaag hebben over een speler van Volendam die in Israël terecht is gekomen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is wel een apart verhaal, Patricia. En dan hebben we het over Yannick Lelindal. Hij heeft uiteindelijk 76 wedstrijden gespeeld in het Visserdorp bij Volendam. Maar hij wilde na de degradatie van de club een stap maken. Wat ook wel begrijpelijk is.
0: Er waren meer spelers die weg wilden.
2: Precies, en had er ook al 2 seizoenen op zitten. En hij was ook wel echt wel een van de dragende spelers. Dus dan verwacht je wel dat hij een stap kan maken. Het duurde alleen heel lang. En hij had dat vanaf het begin van het nieuwe seizoen al gezegd dat hij weg wilde. En toen had Volendam besloten, ja, dan ben je geen onderdeel meer van de selectie. Dus je mag niet meer meetrainen. Je mag geen wedstrijden meer spelen. Oh. Het enige wat je wel nog mag is rondjes rennen op het veld.
0: Oh, dat kan toch niet? Ja, zonde van zo'n speler, toch?
2: Ja, het kan helaas wel, Patricia. Het gebeurt best wel vaak in de voetballerij. Kan ook nog wel, soms is het vanuit de spelers, dat ze zelf gewoon weigeren om het te trainen. Maar in dit geval was het echt wel vanuit Volendam dat er werd opgelegd van, nou ja, als je fit wil blijven, dan doe dat maar dan op eigen initiatief. Wel tijdens de trainingen, maar zelf maar gewoon netjes rennen. Hij wilde dus ook weg en de club zag hem als overbodig. En het vreemde was dat het dus best wel lang duurde voordat het een beetje op gang kwam. Omdat er echt wel clubs echt concreet voor hem werden. Maar ja, dat is dan ook hartstikke demotiveerd om alleen maar rondjes te rennen. Dus ik vroeg ook aan Lelindal hoe hij daarmee omging.
3: Ik was vooral bezig afleiding aan het zoeken. Daarnaast, eigenlijk dus met mijn broer vooral. Dat ik gewoon vaak ging poelen en zo. En dan spraken we over voetbal en dat soort dingen. Maar echt veel vrienden of familieleden die ik daarbij heb betrokken, niet echt.
0: Oh, dus niet voetballen, maar poelen en praten over voetbal. Ja, dat is wel even wat anders.
2: Nou, dat kan ook therapeutisch werken, toch?
0: Zeker.
2: En het is alleen maar goed dat hij in ieder geval iemand had om toch een beetje afleiding te zoeken. Nou, hij vertelde dus dat hij met zijn vrienden en familie probeerde die dat toch een beetje van af te schermen. En wat ik ook wel mooi vond, dat er een aantal teamgenoten waren. Hij was dan geen onderdeel meer van de selectie, maar die zagen hem nog steeds wel gewoon als teamgenoot. En die hielden hem ook wel op de been. Dus die stuurden hem dan elke dag gewoon een appje. Of ze gingen ook wat buiten het veld nog doen om hem gewoon een beetje te zeggen van, komt wel goed. Uiteindelijk komt een vaste club en die kwam uiteindelijk ook.
0: Ja, uiteindelijk, want hij is vertrokken naar Israël. Twijfelde hij niet aan die overstap naar dat land?
2: Ja, natuurlijk. Het klinkt ook best wel een rare stap om van het veilige Nederland naar Israël te gaan. En hij wilde eigenlijk nog in eerste instantie wachten op clubs in Europa, wat ik ook wel weer begreep. Maar ja, die kwamen er niet of die werden niet concreet genoeg. En Hapoel Tel Aviv werd dat wel. Zij hebben hem uiteindelijk ook binnengehaald. En ik heb hem natuurlijk ook gevraagd vandaag of hij zich daar veilig voelt. Nou, dat is wel het geval. En dat is best wel in contrast met vorig jaar. Want vorig jaar is daar nog een bomaanslag geweest op het vliegveld van Tel Aviv. En naar aanleiding daarvan zijn er best wel wat spelers ook weer teruggekomen naar Nederland of andere delen van Europa die in Israël speelden. Maar hij heeft me verteld dat het nu weer veilig is. Ook wat aantal teamgenoten heeft hij daarna gevraagd. En ik begreep ook dat als het weer uit de hand mocht lopen, dus mocht er weer de oorlog oplaaien, dan kan hij gewoon terug naar Nederland. Want er is gewoon een protocol voor opgenomen in zijn contract. En eigenlijk geldt dat protocol voor alle spelers. Ook met die nog met een gezin daar zitten.
0: Ja, precies ja. En heeft hij al gespeeld dan inmiddels daar?
2: Nee, dat heeft wel een opvallende reden, legde hij zelf uit.
3: In verband met de ingrijpingen van buitenlandse spelers die je mag hebben. Als ik het juist heb, mag je er 8 hebben. En wij zitten nu met 9 of 10 zelfs. Waardoor ze nu bezig zijn met een speler die natuurlijk nog weggaat. En op basis daarvan heb ik nog niet gespeeld eigenlijk. Maar hopelijk is dat wel snel geregeld.
2: Is dat nog frustrerend omdat je natuurlijk ook al geen echte voorbereiding hebt gehad en geen oefenwedstrijd hebt gespeeld, dat je nog weer even langer moet wachten op je eerste wedstrijd van dit seizoen?
3: Ja, ik merk wel aan mezelf dat ik echt zin heb om te spelen en echt wil gaan spelen.
0: Ja, wanneer gaat dat gebeuren, denk je?
2: Ik hoop voor hem dat het maandag is. Hij verzekerde ook wel dat de kans vrij groot is dat het maandag gebeurt. En dat is wel een interessante wedstrijd. Want dat is de derby tegen Maccabi Tel Aviv. Dus er zijn ergere wedstrijden om je debuut te mogen maken. Maar daarom vroeg ik hem ook expliciet ernaar van, is dat niet frustrerend? Want je hebt eigenlijk al vanaf het begin van dit nieuwe seizoen niet kunnen voetballen.
0: Alleen maar rondjes gelopen.
2: Dus ben je eigenlijk bij een nieuw club en dan moet je weer wachten. Dan zit je weer in de wachtkamer.
0: Ja. Ze hebben het bij Ajax ook wel eens gehad, volgens mij. Zo'n speler die dan niet op tijd was ingeschreven. En dan gaat veel papierwerk aan.
2: Maar hij zei ook nog wel gelukkig dat hij zei van, ja, het is nu een hele andere situatie. Ik zit nu bij de groep. En ook zij pushen me elke keer om weer beter te worden. En ze zeggen van, komt allemaal wel goed. Dus hij zit
0: geduld.
2: Goed op zijn plek nu.
0: Okay. Nou, een bijzonder persoonlijk verhaal dus over deze voetballer van Volendam die nu dan in Israël zit. Dankjewel, Milton. En ik neem aan dat het ook weer terug te zien is bij ons op de website.
2: Ja, dat komt zaterdagochtend online.
0: Oh.
1: Vandaag de dag.

0: Chris Ria bij NH met I Can Hear Your Heartbeat. En straks na het nieuws van 17:30... dan bellen we even met de schrijver van een boek over Joodse goochelaars. De verhalen in dat boek zijn gebruikt voor een tentoonstelling, Abracadabra, die nu te zien is in het Joods Museum in Amsterdam. Wat dat voor bijzondere verhalen zijn, dat hoor je zo. Na het nieuws dus van 17:30. En Barbara, wat zit daarin?
1: Hallo, hier ben ik.
0: Hallo, hallo.
1: Ja, je hoort...
0: radio.
1: Ik was even afgeleid.
0: Ja, je was nog heel druk bezig,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, maar vanmiddag stonden er honderden fans in de regen, in de rij voor het Amsterdamse Paradiso. Op wie ze aan het wachten waren, dat hoor je zo.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Ik ben Berend uit het 600-jarige Hilversum.

0: Het is 5:30 en in Neder-Horstenberg is het 17 graden. Dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Noord-Hollandse politiek wil dat er strengere regels komen voor de bouw van nieuwe datacenters. Op dit moment kunnen datacenters regels nog redelijk makkelijk omzeilen door bijvoorbeeld voor hoogbouw te kiezen. Noord-Holland is koploper in het aantal en dit zal alleen maar toenemen door AI. Aanleiding voor de aanscherping van de regels is de komst van een nieuw datacenter naar Amsterdam-Zuidoost. En dat roept heel veel weerstand op. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van het seksueel misbruiken van minstens 4 Filipijnse kinderen. Dat zegt justitie. Vandaag was er een eerste zitting. Het jongste slachtoffer zou pas 3 jaar oud zijn geweest. De arts uit Bergen werd in mei opgepakt na een melding van een Amerikaanse organisatie. De verdachte werkte in een Noord-Hollands ziekenhuis, maar heeft inmiddels zelf ontslag genomen. In korte tijd zijn er 2 explosies geweest bij hetzelfde huis in Horen. Het gaat om de straat De Poldermolen. Nou, gisteravond ging daar een explosief af en een week geleden ook al. Er is nog niemand aangehouden. Meerdere getuigen die hebben gisteravond wel iemand zien wegrennen. Ja, en de schrik zit er behoorlijk in daar.
2: Ik stond gisteravond te trillen op mijn benen. We zaten gewoon televisie te kijken en dan op een gegeven moment hoor je een knal. En het was natuurlijk vlak daarvoor ook al een keer gefeest. Maar dat was midden in de nacht. Maar dan weet je even niet wat er gebeurt.
1: Ja, wat het motief is voor het neerleggen van dat explosief, dat is onduidelijk. De politie heeft wel een signalement afgegeven. Ze zijn op zoek naar een jonge man tussen de 16 en de 25 jaar. Met een heel dun postuur, maar iemand die wel heel snel kon rennen. En medewerkers van veel grote werkgevers in Noord-Holland die hebben morgen de optie om thuis te werken. Door de landelijke staking rijden er dus morgen bijna geen treinen, metro's en bussen. Veel bedrijven adviseren medewerkers om vooral thuis te werken en niet naar kantoor te komen. Maar bij veel bedrijven is hybride werken sinds corona inmiddels gemeen goed gebleven. Dus zo'n hele grote overgang is het ook weer niet. Laatste bericht, Stones fans moet ik zeggen. Die stonden vanmiddag urenlang in rij voor een concert van Ronnie Wood in Paradiso. Ja, de gitarist van de Rolling Stones die trad daar gisteravond al op. En vanavond geeft hij gewoon een tweede concert. Sommige fans komen helemaal uit Canada. Het regende enorm in Amsterdam. Maar ja, dat maakte ze allemaal niet uit.
3: When Ronnie Wood comes, doesn't matter. A good raincoat, lots of fun, so everything good.
4: We waren er gisteren ook. We hadden een hotel voor 1 nacht en we moesten eruit. En we kunnen wel een museum ingaan of wat anders doen. Maar we dachten, nou, hier kunnen we nog een beetje droog staan onder het afdakje.
5: 3 jaar geleden voor de stand €600 betaald. Dus de koopje, hè?
1: Ja, nu was het goedkoper. Hoeveel precies, dat weet ik niet. Maar,
6: nee, okay, geen, maar geen 600. Nee.
1: En toch de gitarist van de Stones.
6: Ja, natuurlijk. Ja, maar toch een legende.
1: Ja, Duitsers, Belgen, Oostenrijkers stonden allemaal in de rij.
6: Snap ik wel, ja. En het is ook leuk, van Paradiso is natuurlijk zo'n intieme zaal. Je ziet hem van heel dichtbij. En dat lijkt me ook wel mooi om mee te maken, hoor.
1: Ja, geweldig. Ja, er zijn ook wel bijzondere figuren die daar in de rij stonden. Dus je kan het filmpje even bekijken.
6: Leuk. Op de site zeker.
1: Sowieso. En naar nieuws.nl.
6: Dankjewel Barbara, wij gaan verder met het weer. Dat krijgen we van onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag Jan.
7: Patricia, goedemiddag.
6: Hey, hallo. Nou, het lijkt net alsof de herfst begonnen is nu ik weer terug ben van vakantie, Jan.
7: Ja. Ik weet niet precies wanneer je terug bent gekomen.
6: Nou ja, ik ben vandaag weer aan het werk, laat ik het zo zeggen. Ik was zondagochtend terug, dus ik heb zondag nog en gisteren nog een mooie dag gehad.
7: Daarom. Ja.
6: Dus ik klaag ook zeker niet, want ik heb op vakantie ook heel mooi weer gehad in Engeland en in Schotland. Dus dat viel allemaal reuze mee. Maar vandaag had ik echt het idee van, hey, het is een beetje herfstig.
7: Ja, maar het is, aan de andere kant is het, dit is echt wel een dag waar je zegt, we hebben weer meer van dit soort dagen gehad de laatste tijd, die de natuur goed doen. Want het is zo dat het regende, maar het regende niet hard. Het regende zacht, maar echt zo mooi. Ja, normaal gesproken in het voorjaar zou je zeggen het is een meiregentje. Ja. Zo'n zacht regentje, niet al te veel wind en een koelte van 16 graden, dus weinig verdamping. Want dat klinkt misschien een beetje gek, maar hoogste temperaturen vielen in de nacht. Toen was het 19 tot 20 graden op veel plaatsen in de provincie.
6: Oh ja.
7: En daarnaast werd die bewolking dikker en het begon dus vanmorgen al te druppelen. Die temperatuur begon langzaam te zakken. En uiteindelijk vanmiddag was het maar een graad of 16. Terwijl het bijvoorbeeld in het zuidoosten van het land, waar het nog steeds moet gaan regenen, 26 graden werd.
6: Oh.
7: Dus een groot verschil. Maar ja? Wij zitten dus in die koelte met de regen. En er viel ook best wel veel. Niet overal, maar al met al. Kleine beetjes maken toch een hele grote uiteindelijk. 11 mm wijk aan zee. Ik zie ook Berkhout op 11 mm staan. Purmerend 6. En het regent nog steeds. En in de omgeving van Alkmaar zelfs meer dan 15 mm. Dus dat is een mooie regen. Heel goed voor akkers. Heel goed voor de natuur, et cetera, et cetera.
6: Ja, absoluut. Ja.
7: Dus,
6: nee, nou, vanavond... ik klaag er ook zeker niet over, Jan. Want dat is natuurlijk inderdaad... Na zo'n droge zomer kan er best nog even wat lekker vocht bij. Ook bij ons op de tuin is dat alleen maar welkom.
7: Daarom.
6: Ja.
7: Nou, vanavond gaan we nog even door met de regen. Want het blijft een beetje regenachtig... omdat het front, dat koufront wat boven onze omgeving arriveert... ja, dat loopt wat vertraging op en het wordt ook weer wat geactiveerd. Dat heeft ook te maken met de storing in de bovenlucht. Dus de eerste komende uren nog regen. Later op de avond trekt dat dan weg. En dan komen er wat opklaringen. En dan koelt het in de nacht af naar een graad of 12 tot 13. En dan morgen hebben we, ja, dan wordt die bovenlucht behoorlijk koud. En dan ontstaan er buien. Vooral in het westelijk deel van Nederland, dus ook bij ons... kunnen dat flinke buien zijn in de ochtend met ook onweer. In de middag nog steeds een buienkans, ook af en toe wel wat zon. En het wordt zo'n 18 tot 19 graden. De wind is zuidwest boven land in eerste instantie. Aan de kust in de ochtend al een noordwestenwind. 'S Middags overal een noordwestenwind, meest matig. En aan de kust op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtige windkracht 5 tot 6. En dan donderdag is het weer overwegend droog. Met nu en dan zon, 19 tot 20 graden. Vrijdag weer een buienkans. Weinig verandering in temperatuur. En het weekeinde op zaterdag droog, zondag misschien een bui. En de temperatuur gaat weer wat omhoog in het weekend.
6: Oh, nou dat is mooi nieuws, Jan.
7: Ja,
6: ja toch?
7: Ja, ja.
6: Gaan we lekker van genieten. Dank je wel daarvoor.
7: Ja.
6: En een mooie avond voor jou.
7: Hetzelfde.
6: Joe. Kijken we ook nog even naar de situatie op de weg. Hoe is die, Jomert?
8: Nou, door de regen waar Jan het net ook al over had... is het extra druk op de weg. Op de A4, nou, dat is een flinke domper. Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoek en Hoogmade is een ongeluk gebeurd. De oprit is dicht. Twee rijstroken zijn ook dicht. Je kan omrijden via Wassenaar en dat wil je wel. Want het is een uur vertraging. 25 minuten vertraging op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot. En tot slot de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen afrit Haarlem en knooppunt Amstel. 12 minuten vertraging.

0: Every Woman, je hoorde Chaka Khan hier bij NH. En Jelmer, ik weet toevallig precies wat zij komend weekend gaat doen. Dat is ook gek, hè?
1: Wat Chaka Khan gaat doen?
0: Wat Chaka Khan gaat doen in het weekend.
1: In het weekend?
0: In het weekend.
1: Ze gaat...
0: optreden.
1: Ja.
0: Voor de BBC. Want de BBC heeft een radio day. En zij nodigen dan dus dat soort sterren uit. En dan komen ze gewoon allemaal zingen.
1: Nou, zullen wij er ook gewoon een keer uitnodigen? Ja. Dan komt ze ook hier.
0: Ja, dan doen we de NH Radio Day. De Chaka Khan,
1: NH
0: will you come?
1: Chaka Khan Day.
0: Chaka Khan. Yeah. Chaka Khan, Chaka Khan. Goed, nou, dat is dus komend weekend. En niet hier in Nederland. Helaas, helaas, helaas.
2: Vandaag de dag.
0: Terug naar vandaag de dag en hier in Amsterdam. Want in het Joods Museum is een bijzondere tentoonstelling te zien over beroemde Joodse goochelaars. Zoals bijvoorbeeld Houdini, wie kent hem niet? En Ben Ali Libi, de Nederlandse goochelaar. Over, dat ken je vast wel, over wie Willem Wilmink ooit een prachtig gedicht schreef. Die tentoonstelling in het Joods Museum biedt een inkijkje in de illusies en de trucs, maar ook in de bijzondere levens van de goochelaars in het begin van de 20e eeuw. En die verhalen zijn gebaseerd op de boeken die geschreven zijn door goochelaar, auteur en onderzoeker Michel van Zeist. Goedemiddag, Michel. Ja, was Amsterdam in die tijd, het begin van de 20e eeuw, echt een soort goochelcentrum?
3: Ja,
0: in
3: dat
0: Europa?
3: Denk ik wel. Ik denk dat je dat wel zo kunt stellen. Nederland is sowieso een goochelland. Hè. We hebben tot op de dag van vandaag de meeste wereldkampioenen voortgebracht.
0: Oh, ja?
3: Ook uit de provincie. Hè. Ger Kopper uit Assen-Delft, Richard Ros uit Bennebroek. Fred Kaps, die won 3 keer het wereldkampioenschap. Dat was allemaal na de Tweede Wereldoorlog. Maar ook voor de Tweede Wereldoorlog hadden we best wel een goede staat van dienst, om het zo te zeggen.
0: Ja.
3: En dat had onder andere te maken met Larette. Dat was een Oostenrijkse goochelaar die zo rond 1920 in Nederland kwam wonen. En in Amsterdam had hij een goochelwinkel. En er kwamen echt goochelaars van heinde en verre, ook uit het buitenland, kwamen naar Amsterdam toe, naar de Willemsparkweg in Amsterdam-Zuid, om daar hun trucs te kopen.
0: Oh, wat bijzonder. Maar hoe kwam dat dan, dat het zich zo in Amsterdam verzamelde allemaal?
3: Ja, dat wonen ook in die tijd natuurlijk al heel veel mensen in Amsterdam. Er woonden ook heel veel Joden in Amsterdam. En nou ja, de Joodse mensen die waren voor hun kostwinning aangewezen op de vrije beroepen. Ze mochten niet lid worden van gilden, van beroepsgroepen. Dus ze gingen handelen of ze werden artiest. Dus relatief gezien waren er ook gewoon heel veel Joodse goochelaars in die tijd. En er zaten gewoon een heleboel in Amsterdam. En dat was ook een soort kruisbestuiving. Hè. Dus ze beïnvloeden elkaar, ze inspireerden elkaar. En dat leefde in die tijd enorm.
0: Ja, ja, en ik begrijp dat zelfs Houdini, de grote Houdini, ook in Amsterdam is geweest.
3: Klopt. Ja, nou ja, volgende maand is het 100 jaar geleden dat Houdini overleed. En het is natuurlijk fascinerend dat zo'n man 100 jaar na dato nog steeds bekend is bij iedereen. Hij wordt nog steeds bezongen in liedjes, ook door onze eigen Roxy Dekker.
0: Ja.
3: En in 1903 kwam hij naar Nederland, naar Amsterdam. En toen trad hij op in het Rembrandt Theater. Dat bestaat niet meer, dat is in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Dat was dat jaar daarvoor in 1902 opgericht, dat theater geopend. En Houdini zou daar in 1903 optreden. En ter promotie van dat optreden had hij een soort PR-stunt bedacht. Want het was wel echt een marketingman. Hè. Overal waar hij kwam optreden wist iedereen dat hij er was. Hij had, wist de pers goed te bespelen. En op het Rembrandtplein, op de hoek met de halve maansteeg, liet hij zich vastketenen en in een politiecel gooien.
0: Huh?
3: Ik las ergens dat dat helemaal naakt gebeurde. Dus die Houdini was echt helemaal naakt. Ik neem aan dat ook zijn goochelstokje dan zichtbaar was. Dat maak ik op uit oude geschriften. Het was ook koud op die dag dat hij daar was. Het was 12 januari. Oef. Toen was het -2. Dus die man die moet heel veel kou geleden hebben.
0: Ja, het was een heel klein vogelstokje die dag.
3: Dat zal een heel klein vogelstokje geweest zijn, ja. Maar hij wist uiteraard te ontsnappen. Dat kwam dan in alle kranten.

0: liet het niet zo ver komen. Die heeft toen een pistool gepakt uit een bureaula. En dat was het einde van La Rette. Maar bijvoorbeeld Ben Ali Libi. Ja. Ik meen dat hij net als Anne Frank op het Merwedeplein woonde. Ben Ali Libi is afgevoerd naar Sobibor. Is daar vermoord. En ja, met hem nog heel veel andere goochelaars. Dus dat is bijzonder treurig.
1: Ja, een heel triest einde aan deze bijzondere cultuur. Waar nu een ode aan wordt gebracht eigenlijk in het Joods Museum. Zijn er eigenlijk nog trucs van die tijd die nog steeds gebruikt worden? Jij bent zelf ook goochelaar, begrijp ik.
0: Klopt. Ja, nou ja, kijk, goochelen is een van de oudste beroepen, hè, aller tijden. Er werd al, weet ik hoeveel jaren voor de jaartelling gegoocheld, zo blijkt uit oude geschriften. Dus dat vak, dat wordt eigenlijk steeds doorgegeven, hè, van generatie op generatie. Dus de principes die 100 jaar geleden, 150 jaar geleden gebruikt werden, die worden nog steeds wel gebruikt. Alleen, ja, de technieken veranderen natuurlijk, hè. Ja. En 100 jaar geleden zal er met een vingerhoedje gegoocheld geholden met een vingerhoedje. En vandaag de dag zal dat met een telefoon zijn of met oordopjes of iets dergelijks. Dus het goochelen volgt altijd de maatschappelijke ontwikkelingen. Ja. En het leuke is dat in dat museum natuurlijk spullen te zien zijn, attributen, posters, programmaboekjes van die bekende goochelaars van vroeger, La Rette, Ben Ali Libi, ook Kito, die kwam uit een 6 generaties tellende goocheldynastie, is ook een heel fascinerend verhaal. Maar het leuke van de tentoonstelling is dat het ook heel interactief is. Hè? Dus kinderen die kunnen daar kennis maken met de goochelkunst. Er kan iemand bijvoorbeeld zijn broertje doorzagen of iemand laten zweven. Of ontsnappen uit een melkbus, eigenlijk net zoals Houdini deed. Dus
1: geweldig.
0: Dat is hartstikke leuk.
1: Oh,
0: voor het hele gezin.
1: Superleuk. Nou, dankjewel dat je daar even over wilde vertellen, Michel. En die tentoonstelling die heet Abracadabra. En die is vanaf 25 september te zien in het Joods Museum in Amsterdam. Daar moeten we dus allemaal heen. En zeker met kinderen die dan leuk die trucs daar kunnen doen. Dankjewel.
0: Met plezier.

0: Only When You Leave hoorde je straks na het nieuws van 6 uur. Dan gaan wij weer op zoek naar een leuk dagplaatje om deze dag muzikaal mee af te sluiten. En Jelmer, jij geeft dan op dit moment in de uitzending altijd even alvast een klein beetje een hint in welke richting wij mogen gaan zoeken.
1: Ja, lieve Patrice, kijk eens naar links.
0: En dat kan bijna niet, want mijn nek zit vast.
1: Kijk eens naar rechts.
0: Dat gaat iets beter, maar moet dit echt? Serieus? Dat kan dus bijna niet. Oh, rechts is eigenlijk moeilijker dan links.
1: Volgens mij heb je fysiotherapie nodig. En dat heeft te maken met het onderwerp.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
6: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
7: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
8: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
9: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
10: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:02 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
12: Goedenavond. Burgemeester Halsema van Amsterdam waarschuwt voor grote veiligheidsrisico's bij een eventuele demonstratie in de IJ-tunnel morgen. Een bewoner uit Noord wil daar met zo'n 50 mensen lopend of op de fiets gaan demonstreren tijdens de OV-staking, maar volgens de hulpdiensten is dat veel te gevaarlijk. De bekende ondernemer Gideon Italiaander stond vandaag voor de rechtbank om te proberen sluiting van zijn winkel in Aalsmeer te voorkomen. In zijn winkel zouden verboden spullen zijn gevonden. En de Noord-Hollandse politiek wil dat er strengere regels komen voor de bouw van nieuwe datacenters in onze regio. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan gaan wij eens even kijken op ons dode gemakkie of er nog veel verkeersinformatie is. Ja, maar ik heb het idee dat het nog steeds wel redelijk druk is, toch, op de weg?
1: Ja, sommige auto's gaan ook op een dode gemakkie. Niet dat die heel erg rijden. Er staan 20 files op het moment en ik noem even de langste. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. 83 minuten vertraging. 23 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot. En tot slot gaan we nog even richting de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en de A4 richting Amsterdam. En afrit Noorderwijkerhout. 12 minuten vertraging.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
19: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Vandaag de dag.
23: Met Patricia Nagelkerk.

0: Andy Staten bij NH Young Hearts. Run free. Het is 6:11. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn onze eigen verslaggevers. Die weten natuurlijk precies wat er allemaal speelt. En verslaggever Rachel Morsink, die neemt dat wel heel letterlijk trouwens. Want die heeft een eigen programma. Met de titel Een oogje op Noord-Holland. Hoe leuk is dat, Rachel?
3: Yes, goedemiddag. Leuk.
0: Ja, leuk dat je er even bent. Ja, de mensen kennen jou natuurlijk ook van het zaterdag radioprogramma. Maar je hebt dus nu ook weer een tv-programma erbij. Alsof je het niet al druk genoeg had. En dat heet Oogje op Noord-Holland. Dat klinkt heel intrigerend, maar wat is dat voor programma?
3: Nou, het is een onwijs leuk programma, merk ik. We gaan met een oud Volkswagenbusje heel Noord-Holland door. En achterin dat Volkswagenbusje zit een groot scherm. Dat takelen we dan omhoog. En laten we prachtige, mooie, historische, vaak nog nooit vertoonde beelden zien van de plaats waar we staan.
0: Ah, wat leuk!
3: En dat levert heel leuke reacties op straat.
0: Ja, want mensen gaan staan kijken, herkennen de plek, denken, hé.
3: Ja, en het varieert van winterpret uit 1913, echt ontzettend oud, tot een vlucht boven Schiphol in 1930. Tot de Wieringermeerpolder die onder water wordt gezet door de Duitsers. Dus het is echt
0: van alles en nog wat.
3: Alles. En het is ook echt voor jong en oud heel leuk om naar te kijken. Dus oudere mensen herkennen zelf dingen.
0: Ja.
3: Maar er gaan ook veel ouders met kinderen staan kijken, of opa's en oma's met hun kleinkinderen. Oh. En die vertellen dan wat ze zien. Dus het is echt heel, ik vond het heel leuk. En ik was zelf ook heel verrast door wat ik te zien kreeg.
0: En door die verhalen dus die er loskomen. Je was bijvoorbeeld in Middenmeer. Laten we daar even naar luisteren.
4: Nou, je zit hier op de eerste rij qua beelden.
5: Ja.
4: Wat zie je allemaal voorbij komen vandaag?
5: De afsluitdijk van meneer Lely. Ja, bij ons in de familie is het ook wel grappig. Want van mijn moeders kant komen ze uit Friesland vandaan. Die zijn door de werk hier in de polder naartoe gekomen. Want Friesland was altijd nog een stukje armer. Hier was werk. Maar toen kreeg haar zus verkering met iemand uit Groningen. Nou, toen waren ze heel blij dat die dijk er lag. Maar er was één voorwaarde. Ze moesten elke keer als ze over die dijk gingen naar meneer Lely zwaaien. Want ja, die had dat bedacht. En dat maakte de verkering een stuk makkelijker om heen en weer naar Groningen en Medemblik te gaan.
4: En als u nu langs het standbeeld van meneer Lely rijdt?
5: Dan denken we eraan.
4: Dan zwaait u ook nog even.
5: Dan denken we er in ieder geval aan. Ja, ik hou wel mijn handen aan het sturen, hoor.
0: Heel verstandig. Maar wat een bijzondere geschiedenis. Dat komt dus los eigenlijk omdat jij daar staat met dat busje en dat filmpje.
3: Ja, precies. En dit was een marktkoopman die gewoon de hele dag die beelden voorbij zag komen. Dus, en die kon er ook met al zijn klanten over praten. Dus dat is echt heel leuk.
0: Dat levert echt enorm veel op natuurlijk.
3: Ja.
0: En vanavond gaan we zien hoe je was. Waar je was in
3: Medemblik. Ja.
0: En wat voor een soort beelden hadden jullie daar te laten zien?
3: Het is heel grappig. Er is een oude filmmaker die heeft in 1920, geloof ik, allemaal gemeentes aangeschreven. Hij was een filmarchief begonnen, maar hij had inkomsten nodig. Heeft die gemeente aangeschreven, mag ik een film maken over jouw gemeente? En dan betaal je daarvoor en dan krijgen we zo ons archief van de grond. En zo is er dus van 110 gemeentes in heel Nederland een film gemaakt. En ook van Medemblik. Dus je ziet prachtige oude beelden vanaf de kerktoren. En je ziet mensen die zwemles krijgen in het IJsselmeer. En dat leverde echt ook heel veel herkenning op.
6: Dat je nooit te oud bent om te leren, bewees de 80-jarige heer Bruinsma. Samen met de 6-jarige Marijke Buinink deed opa Bruinsma een sprong naar het zwemdiploma.
7: Afzwemmen in de zee, ja, kom er eens om. Hè?
8: Ja, koud. Verschrikkelijk. Met badmeester Van der Heijden aan de haak, de schoolslag leren. Helemaal geweldig.
0: Noem het maar geweldig. Dat klinkt vrij hels. En dan ook nog aan die enge haak. Ja. Oh jeetje. Nou, maar dit is echt een fantastisch concept, vind ik, Rachel. Je laat mensen een filmpje zien op die plek waar dat filmpje indertijd gemaakt is.
3: Ja.
0: En daar gaan mensen natuurlijk op reageren. Die kennen dat nog uit hun jeugd. En het is ook leuk dat de jongeren daar ook naar kijken.
3: Ja.
0: En zich realiseren van, hé, dus vroeger ging dat zo.
3: Ja, klopt. En vanavond is dus de 4e aflevering. Dus er komen er nog 4. Elke dinsdagavond komt er eentje vers op tv. Wordt dan de hele avond herhaald. Dus maakt niet uit als je de eentje mist. En
0: vanavond Medemblik. Waar ga je dan nog verder naartoe?
3: We zijn naar Hollands Kroon geweest. Naar 3 verschillende plaatsen. Middenmeer, Annapolona, Wieringerwerf. Haarlemmermeer. Zijn we in Hoofddorp en Zwanenburg geweest. Enkhuizen. En Medemblik. Dus op 2 locaties.
0: Ja, plekken ook met veel geschiedenis natuurlijk. Leuk allemaal te zien in het nieuwe programma Oogje op Noord-Holland. Gemaakt door collega Rachel. En te zien bij ons op tv. Vanavond weer een nieuwe aflevering. En dat is de komende 4 weken ook nog zo. Dus hou dat in de gaten. Als je het mist op tv, Geen nood. Het is ook te zien op de website, hè?
3: Zeker. Elke zaterdag om 12 uur komt er een aflevering online.
0: Oké, dus dan concurreert het met je eigen radioprogramma.
3: Ja. Gelukkig blijft online altijd staan.
0: Dat is ook weer waar. Te zien dus op nhnieuws.nl. Dankjewel, Rachel.
3: Graag gedaan.

0: Kok Robin bij NH, Just Around the Corner. Het is weer die tijd dat wij gaan zoeken naar een leuk plaatje. Een liedje om deze dag mee af te sluiten. Ik heb er zin in.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, en dat nieuwtje, dat past dan bij een nieuwtje van deze dag. En we koppelen dat vandaag aan ons eigen nieuws. Als je een beetje hebt miszitten meekijken via de webcam, dan zie je dat zowel Jelmer als ik een beetje raar stijfjes aan het bewegen zijn. Want geloof het of niet, we hebben allebei dezelfde blessure.
3: Ja, ik ben er inmiddels wel weer een klein beetje overheen. In mijn,
0: met de dry needling.
3: Met de dry needling zijn er naalden ingeprikt. Maar bij jou is het nog niet helemaal gelukt.
0: Nee, het is ook eigenlijk net vandaag toevallig op z'n ergst. Ik heb dus mijn nek verrekt of zoiets. Ik weet het niet wat ik heb gedaan. Nek en schouder en het zit helemaal vast. Het is helemaal gewoon, alles doet pijn. Dus jij zei net tegen mij, kijk naar links. En ik dacht, auw. En toen zei ik, kijk naar rechts. En het was helemaal auw.
3: Sorry. Ja. Ja, kleine mishandeling. Ja. En dan wil het ook nog het lot dat het vandaag de dag van de fysiotherapeut is.
0: Echt waar?
3: Is het niet ongelooflijk?
0: Het is absoluut ongelooflijk. Ik heb toevallig vandaag dus een appje naar mijn fysiotherapeut gestuurd van wanneer mag ik alsjeblieft komen?
3: We hebben de goden verzocht.
0: Nou, dat is het. Maar goed, we gaan dan wel plaatjes erbij zoeken. Dat is wel weer leuk.
3: Dat is zeker leuk.
0: Daar worden we vrolijk van.
3: Spieren, pijntjes. En ja, wat kunnen we nog meer aan koppelen?
0: Kneden, knijpen.
3: Kneden, knijpen.
0: Masseren.
3: Masseren.
0: Oprekken.
3: Ik dacht zelf aan stretchen.
0: Die is wel lekker trouwens.
3: Stretch met Why Did You Do It?
0: Goed hoor. Ik moest even aan de Police denken. Te verstaan, maar hij zingt over de King of Pain. En dat is natuurlijk eigenlijk de fysiotherapeut, is dat wel. Ik ben voor mijn vakantie ook nog bij de fysio geweest. En toen had ik last van mijn voet. En ik dacht, ik ga wandelen in Schotland. Dat komt niet goed. Nou,
3: valt een beetje uit elkaar. Petit.
0: Ik val totaal uit elkaar.
3: Ach, jee.
0: Ja, dat is niet anders. Maar toen heeft hij mij zo'n pijn gedaan dat ik echt dagenlang bijna niet kon lopen.
3: Oh, ja, is het erger
0: King of
3: gemaakt?
0: Pain. Ja, ik zei, je bent de King of Pain, zei ik.
3: Ja, ik zei ook tegen hem, ik zeg, leuk hè, jouw werk. Dat je gewoon betaald wordt om mensen te mishandelen.
0: Mishandelen en pijn te doen. Ja, we houden daar niet van, mensen. Maar goed, ze helpen ons wel, die fysiotherapeuten. Dus kom maar door met die liedjes over pijntjes, spieren en al het andere wat je aan een fysiotherapeut doet denken.
3: 088 850 51.

0: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Ik ben Paul en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Margreet en ik kom uit Amsterdam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 6:30. In Blaricum is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
12: Goedenavond. Burgemeester Halsema van Amsterdam waarschuwt voor grote veiligheidsrisico's bij een eventuele demonstratie in de Eitunnel morgen. Een bewoner uit Amsterdam-Noord wil daar met zo'n 50 mensen lopend of fietsend demonstreren tijdens de OV-staking. Maar volgens de hulpdiensten en de experts is dat te gevaarlijk. Halsema wijst erop dat fietsers en voetgangers in de tunnel slecht zichtbaar zijn en ook nauwelijks kunnen uitwijken. Er mag wel gedemonstreerd worden op de rijbanen waar ook fietsers toegestaan zijn, maar dat is dus buiten de tunnel. De 66-jarige arts uit Bergen die wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen. Dat zegt justitie. Het jongste slachtoffer zou pas 3 jaar oud zijn geweest. De arts uit Bergen werd in mei opgepakt na een melding van een Amerikaanse organisatie. De verdachte werkte in een Noord-Holland ziekenhuis, maar heeft inmiddels zelf ontslag genomen. De Noord-Hollandse politiek wil dat er strengere regels komen voor de bouw van nieuwe datacenters. Op dat moment kunnen datacenters de regels nog heel makkelijk omzeilen door bijvoorbeeld hoogbouw te kiezen. Nou, Noord-Holland is koploper in het aantal en zal alleen maar toenemen door AI. Aanleiding voor de aanscherping van de regels is de komst van een datacenter naar Amsterdam-Zuidoost. En dat roept in die omgeving heel veel weerstand op. Voetballer Sofian Amrabat wil niet meer voor het Marokkaanse voetbalelftal uitkomen zolang Mohamed Ouabi bondscoach is. Waarom hij voorlopig bedankt voor het nationale team, dat maakt hij niet duidelijk. Wel zegt hij dat hij niet in staat is om voor zijn land te spelen onder de huidige bondscoach. Zolang deze trainer er is, dan ben ik niet meer beschikbaar, zegt Amrabat. Amrabat speelt op dit moment voor Ajax als middenvelder. Laatste berichtje, ja, we hadden het er eerder over. Morgen wordt er dus ons land gestaakt en rijden er bijna geen treinen, trams en metro's. Erik Vermeulen van FNV legt nog eens helder uit waarom er gestaakt wordt.
13: Heel concreet, als ze werkloos worden, dan zeggen de plannen dat ze veel langer moeten werken om überhaupt in aanmerking te komen voor een uitkering. En als ze dat dan doen, dan is die uitkering nog eens een keer een jaar korter als dat die nu is. Dat is 1. En 2, als mensen arbeidsongeschikt raken, en met een zwaar beroep is die kans natuurlijk wat groter als gemiddeld, dan worden ze enorm gekort op hun uitkering. Het is niet eens zozeer wat we hopen te bereiken, maar wat we moeten bereiken. Die plannen moeten van tafel. Punt.
12: punt. Ja, dat is duidelijk gesproken door Erik Vermeulen van
5: Klare
12: FNV. Taal.
5: Zeker, ja. Nou, ik vind het sowieso, maken ze wel goed duidelijk waarom er gestaakt wordt. En ik denk dat heel veel mensen die staking daarom ook wel ondersteunen eigenlijk. Ook al levert het ook wel heel veel praktische problemen op voor mensen. Maar ja, goed, dat maakt dan dus ook wel heel veel duidelijk gelijk.
12: Ja, dat het niet zomaar is, maar wel voor een goed
5: doel. Ja, het is een zwaar middel, maar wel voor een belangrijk onderwerp, denk ik. Ja.
12: Nou, we gaan dat meemaken morgen.
5: Zeker, we zijn er natuurlijk de hele dag bij en doen verslag. We hebben mensen over de hele provincie verspreid die daar wat over kunnen vertellen morgen hoe het gaat.
12: Zo is dat. En ook te volgen allemaal via nanieuws.nl.
5: Zo is het, dankjewel Barbara en een fijne avond voor jou.
12: Tot morgen.
5: Joe. En wat voor weer we vanavond krijgen, dat horen we van Jan Visser.
14: Vanavond valt er eerst nog enige tijd regen. Pas later op de avond wordt het wat droger. De temperatuur bedraagt circa 15 tot 16 graden. De komende nacht daalt de temperatuur naar 12 tot 13 graden. Morgen overdag hebben we te maken met flinke buien. Vooral in de ochtend kan er bij onweer voorkomen. Wellicht nog aan het begin van de middag ook. Daarna verdwijnt het onweer, maar de buien nog niet. Dat gebeurt pas in de avond. Er is echter ook af en toe zonneschijn en het wordt 18 tot 19 graden. Maar een buien kan het zomaar afkoelen naar 14 tot 15 graden. De wind is boven land 's ochtends zuidwest en matig aan de kust staat een krachtige noordwestenwind. In de middag overal een noordwestenwind, opnieuw matig boven land en vrij krachtig tot krachtig aan de kust en op het IJsselmeer.
5: Ja, door de regen stonden er de hele middag veel files. Jelmer, hoe is dat op dit moment?
15: Het wordt langzaam iets rustiger. Er staan op dit moment nog 12 files. De A4, dat is een lange Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmaat. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Maar je vertraging loopt nog op tot 40 minuten. 10 minuten vertraging op de A8. Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knooppunt Koenplein en Zaanstad-Koog. En de laatste, de A44. Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen naar de A4 richting Amsterdam. En afrit Noorderwijkerhout, 17 minuten vertraging.

0: to your love. Je hoorde Sade hier bij NH. Waar het tijd is geworden voor een bijzonder onderdeel van deze show, waar altijd veel reacties op komen. En dat vinden wij leuk.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Het is enig. Zeker, de dagplaat. Wij gaan op zoek naar een plaatje dat past bij het nieuws van vandaag. En vandaag is dat heel persoonlijk nieuws voor ons, omdat we allebei een beetje last hebben van de nek. En jij ook van je rug.
3: Ja.
0: En het is ook
3: nog
0: een dag.
3: We vallen uit
0: elkaar. Ja, we vallen een beetje.
3: We zitten hier met Krak en Mick.
0: Ja, zo is het. Ja. Ja, het is niet anders. Maar we gaan gelukkig naar de fysiotherapeut. En het is ook nog eens keer de dag van de fysiotherapeut. Dus het klopt allemaal wel. Hè?
3: Het komt allemaal weer waanzinnig samen.
0: En jullie kwamen met allemaal hele leuke liedjes. En die gaan we eens even laten horen. Want waar beginnen we mee?
3: Nou, we beginnen eigenlijk met Wilco. Maar ik moet even tegen Wilco zeggen. Wilco die stuurt altijd dingen die ik nooit kan vinden. Dus lieve Wilco, als je dit hoort. Ik zoek ze echt, maar ik kan ze niet vinden. Dus ik heb hem ook niet voor je. Gaan we verder met Arnold. Die wil namelijk Imagination met Body Talk.
0: Ja, we hebben vandaag heel veel Body Talk gedaan. We hebben het er de hele tijd afgelopen zuren tegen elkaar.
3: Ja.
0: Jelmer en ik.
3: Ja.
0: En we hebben de hele dag. Oh, heb je. Oh, auw, heb je ook zo'n last? Oh ja. Dus Body Talk was wel ons ding vandaag.
3: Wel af en toe zo fijn licht. Oh. Dat bad van zelfmedelij.
0: Oh, lekker hè?
3: Lekker.
0: Hoewel een echt bad op dit moment voor ons allebei denk ik beter zou zijn.
3: Ja.
0: Dat moet ik er wel bij zeggen.
3: Wel een groot heet bad. Je moet soms in zo'n kreupel houden.
0: Nee, dat willen we niet. Goed, we gaan door met Diana Ross. Aangevraagd door Bart. I want muscles. Yeah, yeah.
3: Oh, zwoele Diana.
0: Zeker weten, ja.
3: Nou, Bianca en Frank, die denken, ja, je moet natuurlijk een beetje de rek inhouden. Want dan maak je het ook weer los. Olivia Newton-John.

0: Nou.
1: Ja, we gaan naar de fysio.
0: We gaan naar
1: de fysio. Dankjewel, Olivia, ook voor dit goede tipje trouwens. Let's get physical. Want dat is altijd wel goed als je je eigenlijk heel krakkemikkig voelt natuurlijk. Dus dat gaan we ook binnenkort weer eens een keertje doen. Sander, die kwam met Boys Become Men van Muscles. Ja, dus dat zit er meer in de naam van de band, hè?
0: Ja.
1: Muscles. Oh, wee!
0: Wat een...
1: heftig nummertje.
0: Wat een bijzonder plaatje.
1: Ja.
0: Maar wat...
1: lekker om op te bewegen. Denk ik wel.
0: Ook lekker om weer uit te zetten. Mike die komt met een spectral display. It takes a muscle to fall in love.
1: Oh. Oh, dat is een mooie. Je hartspier, denk ik. Hey, je hebt een spier nodig om verliefd te worden. Ik denk dat hij de hartspier bedoelt. Denk je?
0: Jeetje, dat heb je snel
1: gededuceerd.
0: Voor de bakker, ja. Daar had ik echt niet over nagedacht.
1: Nee, maar
0: ik dacht echt dat een lekkere bicep.
1: Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat je gewoon valt op een hele gespierde arm. En dat je denkt, oei.
0: Goed onderstel.
1: Oh, ja, nee, dat kan ook inderdaad, ja. Oh ja, dat is waar. Ja, ik zat alleen maar naar het innerlijk te kijken.
0: Ja, dat is eigenlijk veel beter. Ik ga weer gelijk voor het uiterlijk.
1: Goed, nou, dankjewel Mike voor deze plaat die weer heel veel bij ons wakker maakte. Maar dat is uiteindelijk niet de dagplaat geworden, Jelmer. Want waar is de keuze op gevallen?
0: Nou, een hele toepasselijke, kan niet anders zeggen. Hetgeen namelijk dat de visors altijd doen voor ons. Heal the pain van George Michael.
1: Mooi.
2: Dagplaat.

0: Tegen deze krik en de mik. Nee, wat zei je? De kruk en de muk?
1: Krak en mik.
0: Krak en mik, zei wij. Krak en mik.
1: Maar we zitten er gewoon, hè?
2: Vandaag de dag op NH.
0: Zo is het. En we gaan deze dag ook nog eventjes lekker samenvatten voor het geval je iets gemist hebt. En dat kan natuurlijk altijd gebeuren, dat je even boodschapjes gaat doen of zo. Het was deze dinsdag 8 september de dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat hij niet zo houdt van een dagje nazomeren. Net als gisteren.
3: Ik hou gewoon heel erg van de herfst. En nu wordt het dan ook tijd.
4: Jij houdt van de herfst?
3: Ik hou van de herfst. Hou je niet van de herfst?
4: Ik dacht dat jij gewoon hield van duidelijkheid.
3: Nou, dat dus ook.
4: We hebben bepaald dat het herfst is.
1: Ik vind Pieter ook wel een herfsttype.
0: Ja, maar vind je dat van mij ook?
1: Ik vind jou een lentetype.
0: Oh ja, ja, maar ik hou ook echt heel erg van de herfst. Dus ik zei vanmiddag tegen Jan Visser, tegen ons weerman, van Jan, het lijkt wel alsof de herfst in één keer begonnen is. Hij vatte dat een beetje op alsof ik dat heel erg vond. Maar ik hou wel een beetje van de herfst.
1: Ik hou van gewoon geplakt tegen de ramen.
0: Ja.
1: Oh, nog meer spetters.
0: Nee, niet per se dat het regent. Maar gewoon, ik hou heel erg van de seizoenen. Ik vind de zomer heerlijk. Maar ik ben dan heel blij dat het wat kouder wordt. En dat ik straks dat de kachel weer aangaat. En dat ik een lekkere warme trui aan kan doen. Ik was in Schotland, was het op een gegeven moment een beetje koud. En toen had ik gelukkig zo'n dikke kooltrui bij me. En toen dacht ik, oh! En toen hebben we s'avonds het kacheltje in de tent aangezet. En toen dacht ik, ja, maar dit is hemels.
1: Nee, maar wij zijn in dit land ook gezegend met seizoenen.
0: Ja, dat is toch?
1: Iedere seizoen word je getrakteerd op iets nieuws.
0: Iets nieuws, ja.
1: Het is gewoon een natuurtractatie. Dat is toch heerlijk?
0: Ja, maar zo moet je het inderdaad zien. Ja. Het is toch een cadeautje. En dan is de herfst. Cadeautje. Ja, het kan natuurlijk wel eens een beetje somber en een beetje donker zijn. Dat is ook zo. Maar
1: ja, maar dan doe je de kaarsjes aan en de lichtjes aan. En dan zoek je een leuk filmpje uit. Ja, ik ben het helemaal met je.
0: Ja, dus we zijn in deze toch wel een beetje team Pieter. Mocht je zitten te luisteren. Hey, het was ook de dag dat June met June tot 2... Maarten zoals elke dag een rots in de branding noemde.
5: Mag ik wat vragen? Rots in de branding, wat is dat eigenlijk?
6: Oké, dat is mooi dat je het vraagt. Ja, ik zeg het iedere keer.
5: Wat het symbolisch betekent, maar waarom
6: heet dat
5: zo?
6: Dat ik altijd terug kan vallen op jou. Jij bent mijn
5: rots
6: in de branding.
5: Maar waarom heet dat die rots in die branding? Wat heeft dat daarmee te maken?
6: Ik denk dat het symbolisch is, namelijk dat die rots in de branding van de zee zo stoer en sterk is.
5: Ah, die gaat nergens
6: naartoe. Dat hij altijd overeind blijft.
5: Oh, dus eigenlijk is het een dreigement van jij blijft altijd op deze plek.
0: Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Ik had het eigenlijk wel positiever opgevat.
1: Nou ja, en je hebt ook nog zoiets als erosie.
0: Ja, precies.
1: Dus er blijft helemaal geen rots over.
0: Tegenwoordig, nee, inderdaad. Nee, een afbrokkelende rots.
1: Een afbrokkelende rots.
0: Ja, inderdaad. Nou, toestand. Maar ik snap wel wat ze een beetje proberen te zeggen. Maarten is er natuurlijk altijd voor haar, zoals jij er eigenlijk ook altijd bent.
1: Oh, ja, toch? Hartje.
0: Goed, we gaan verder. Want wat hadden wij bij ons in de show? Nou, we hadden een toch wel heel mooi en ontroerend verhaal, vond ik, over een zwanengezin dat gewond en vervormd binnenkwam bij de opvang. Maar die zijn weer helemaal opgeknapt en vandaag gingen ze de vrijheid tegemoet.
7: Ja, ik heb ze vanochtend heb ik ze zelf mogen vangen en lekker in kunnen pakken. Werd niet gewaardeerd. Maar de vrijheid stond op ze te wachten. Dus dat is geweldig.
0: Oh, ja.
1: De vrijheid stond op ze te wachten.
0: Ja, lief, hè?
1: Dat is mooi.
0: Ja, gaan ze met de kindjes? Gaan ze helemaal gezond weer de
1: toekomst tegemoet? Nee, de kindjes waren dood.
0: Nee, eentje was er overleden, maar drie leefden er nog.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, dus ze hebben nog een heel gezinnetje samen.
1: Nou, dit wordt opeens heel naar.
0: Heel dramatisch. Nee, dat willen we niet. Goed, morgen is er weer een dag. Dan word je in de ontbijttafel bijgepraat over die grote OV-staking en hoe die verloopt. Dus pas even op. Morgen geen trams, treinen, metro's, bussen en ook geen pontjes. En deze buschauffeur die doet mee. Maar hij heeft ook oog voor wat het betekent voor de passagiers.
8: Ja, dat vind ik. Ik baal er echt van.
9: Is het staken dan ook een soort noodgreep?
8: Absoluut. Dat is het allerlaatste. Na je 60ste wordt dat steeds zwaarder. En als je dan je baan verliest en je krijgt nog maar 1 jaar WW. Dat is natuurlijk na 40 jaar werken om te huilen.
0: Ja, dat is heel zuur. En dat geldt trouwens niet alleen voor de buschauffeurs, maar ook voor heel veel andere mensen die heel hard gewerkt hebben. Ja.
1: Dus ik ben er wel eigenlijk een beetje van geschrokken. Wij spraken de woordvoerder van de FNV. Ja. Ik had me hier niet goed genoeg op ingelezen.
0: Nee, het is echt best heftig ons allemaal te wachten staat. Ja. Dus die staking was niet helemaal voor niks. Daar zullen we morgen zeker nog meer over horen. Want dan is de dag van de grote openbaar vervoerstaking. Jij rijdt met mij mee.
1: Ja.
0: Ik wens iedereen heel veel sterkte morgen om op zijn plek te komen. En een mooie avond voor nu.
1: Fijne avond.

0: Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
3: Voordeeluitjes.nl. Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
6: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
7: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
8: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik. Thuis in heel
9: Noord-Holland. Het is 7 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
11: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
12: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
13: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
10: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
14: Non-stop muziek.
15: De NH Muziekmix.

0: Ik ben Mike uit Den Helder.
1: Ik ben Myrthe uit Monnikendam.
2: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
3: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 8:00. Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
7: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
6: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
8: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
6: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmé Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Café met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer. Ja.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
1: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
2: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Huis in heel
3: Noord-Holland.
4: Het is 9 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
6: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
5: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
7: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
5: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo en ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Het is 10:00. Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
6: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
5: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
7: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NETS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
5: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit
2: door jou.
3: Door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
1: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
3: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerlugewaard.
1: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
2: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op

0: De inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
1: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Peter uit Zaandam.
3: Ik ben Maas, oud en helder.
4: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 2:00.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het